Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws en informatie uit Den Haag. Je hoort het op Den Haag FM.
1: Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up.

0: nieuws van 3 uur.
1: Goedendag, ik ben Lotte Dekker. De man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia komt op vrije voeten. De rechtbank heeft vandaag besloten zijn voorarrest te beëindigen. Ze zien geen redenen meer om hem in voorlopige hechtenis te houden. De man werd begin dit jaar opgepakt in Den Haag. Volgens justitie zat hij destijds in een psychose. Hij dacht dat hij de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Volgens het OM was er niet genoeg bewijs dat hij prinses Amalia of haar zus Alexia wilde doden. Gisteren eiste het OM TBS met dwangverpleging tegen de man. Eind van de maand doet de rechter uitspraak. De Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat de gemeente meer gaat vergroenen. Daarom zijn ze op zoek naar voorbeelden van hoe inwoners dat nu al doen met hun eigen tuin of balkon. Volgens de Bomenstichting is de stad landelijk gezien koploper als het gaat om versteende straten. En die warmen in de zomer veel meer op, waardoor bewoners ook meer last krijgen van de hitte. Wie op een warme zomernacht besluit een nachtje op het strand te blijven slapen, riskeert een boete. Overnachten op het strand mag niet. De gemeente deelt elk strandseizoen gemiddeld 50 boetes uit en ook worden er tientallen waarschuwingen uitgedeeld. Volgens de gemeente gaat het ook geregeld om dak- en thuislozen die het strand kiezen voor een overnachting. De Haagse wethouder Henk Harms van Ruimtelijke Ordening zegt dat in zo'n geval altijd gekeken wordt of er passende zorg nodig is. Dan het weer. Het is bewolkt en het kan regenen. Maar ook is er kans op wat opklaringen tussendoor. De temperatuur schommelt rond de 20 graden en de wind waait vrij krachtig uit het westen. Ook morgen veel bewolking en flinke buien. Daarbij kan zelfs wat onweer voorkomen. 'S Middags wordt het wat droger. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Zee, Strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiesten uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia komt op vrije voeten. De rechtbank heeft vandaag besloten zijn voorarrest te beëindigen. Ze zien geen redenen meer om hem in voorlopige hechtenis te houden. De man werd begin dit jaar opgepakt in Den Haag. Volgens justitie zat hij destijds in een psychose. Hij dacht dat hij de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Volgens het OM was er niet genoeg bewijs dat hij prinses Amalia of haar zus Alexia wilde doden. Gisteren eiste het OM TBS met dwangverpleging tegen de man. Eind van de maand doet de rechter uitspraak. De Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat de gemeente meer gaat vergroenen. Daarom zijn ze op zoek naar voorbeelden van hoe inwoners dat nu al doen met hun eigen tuin of balkon. Volgens de Bomenstichting is de stad landelijk gezien koploper als het gaat om versteende straten. En die warmen in de zomer veel meer op, waardoor bewoners ook meer last krijgen van de hitte. Wie op een warme zomernacht besluit een nachtje op het strand te blijven slapen, riskeert een boete. Overnachten op het strand mag niet. De gemeente deelt elk strandseizoen gemiddeld 50 boetes uit en ook worden er tientallen waarschuwingen uitgedeeld. Volgens de gemeente gaat het ook geregeld om dak- en thuislozen die het strand kiezen voor een overnachting. De Haagse wethouder Henk Harms van Ruimtelijke Ordening zegt dat in zo'n geval altijd gekeken wordt of er passende zorg nodig is. Dan het weer. Het is bewolkt en het kan regenen. Maar ook is er kans op wat opklaringen tussendoor. De temperatuur schommelt rond de 20 graden en de wind waait vrij krachtig uit het westen. Ook morgen veel bewolking en flinke buien. Daarbij kan zelfs wat onweer voorkomen. 'S Middags wordt het wat droger. Dat was het. Meer nieuws vind je op Den Haag FM.

Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia komt op vrije voeten. De rechtbank heeft vandaag besloten zijn voorarrest te beëindigen. Ze zien geen redenen meer om hem in voorlopige hechtenis te houden. De man werd begin dit jaar opgepakt in Den Haag. Volgens justitie zat hij destijds in een psychose. Hij dacht dat hij de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Volgens het OM was er niet genoeg bewijs dat hij prinses Amalia of haar zus Alexia wilde doden. Gisteren eiste het OM TBS met dwangverpleging tegen de man. Eind van de maand doet de rechter uitspraak. De Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat de gemeente meer gaat vergroenen. Daarom zijn ze op zoek naar voorbeelden van hoe inwoners dat nu al doen met hun eigen tuin of balkon. Volgens de Bomenstichting is de stad landelijk gezien koploper als het gaat om versteende straten. En die warmen in de zomer veel meer op, waardoor bewoners ook meer last krijgen van de hitte. Wie op een warme zomernacht besluit een nachtje op het strand te blijven slapen, riskeert een boete. Overnachten op het strand mag niet. De gemeente deelt elk strandseizoen gemiddeld 50 boetes uit en ook worden er tientallen waarschuwingen uitgedeeld. Volgens de gemeente gaat het ook geregeld om dak- en thuislozen die het strand kiezen voor een overnachting. De Haagse wethouder Henk Harms van Ruimtelijke Ordening zegt dat in zo'n geval altijd gekeken wordt of er passende zorg nodig is. Dan het weer. Het is bewolkt en het kan regenen. Maar ook is er kans op wat opklaringen tussendoor. De temperatuur schommelt rond de 20 graden en de wind waait vrij krachtig uit het westen. Ook morgen veel bewolking en flinke buien. Daarbij kan zelfs wat onweer voorkomen. 'S middags wordt het wat droger. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: work. Can we go thrift shopping?
1: What?

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM. It's the

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedendag, ik ben Lotte Dekker. De man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia komt op vrije voeten. De rechtbank heeft vandaag besloten zijn voorarrest te beëindigen. Ze zien geen redenen meer om hem in voorlopige hechtenis te houden. De man werd begin dit jaar opgepakt in Den Haag. Volgens justitie zat hij destijds in een psychose. Hij dacht dat hij de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Volgens het OM was er niet genoeg bewijs dat hij prinses Amalia of haar zus Alexia wilde doden. Gisteren eiste het OM TBS met dwangverpleging tegen de man. Eind van de maand doet de rechter uitspraak. De Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat de gemeente meer gaat vergroenen. Daarom zijn ze op zoek naar voorbeelden van hoe inwoners dat nu al doen met hun eigen tuin of balkon. Volgens de Bomenstichting is de stad landelijk gezien koploper als het gaat om versteende straten. En die warmen in de zomer veel meer op, waardoor bewoners ook meer last krijgen van de hitte. Wie op een warme zomernacht besluit een nachtje op het strand te blijven slapen, riskeert een boete. Overnachten op het strand mag niet. De gemeente deelt elk strandseizoen gemiddeld 50 boetes uit en ook worden er tientallen waarschuwingen uitgedeeld. Volgens de gemeente gaat het ook geregeld om dak- en thuislozen die het strand kiezen voor een overnachting. De Haagse wethouder Henk Harms van Ruimtelijke Ordening zegt dat in zo'n geval altijd gekeken wordt of er passende zorg nodig is. Dan het weer. Het is bewolkt en het kan regenen. Maar ook is er kans op wat opklaringen tussendoor. De temperatuur schommelt rond de 20 graden en de wind waait vrij krachtig uit het westen. Ook morgen veel bewolking en flinke buien. Daarbij kan zelfs wat onweer voorkomen. 'S Middags wordt het wat droger. Dat was het. Meer nieuws vind je op Den Haag FM.

Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: waterstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner?
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. De nieuwe coalitie in Den Haag wil alles op alles zetten om klimaatdemonstraties op de A12 te voorkomen. Als het aan Hart voor Den Haag ligt, wordt de waterwerper daarbij zelfs op het standje allerhardst gezet. Toch is het de klimaatdemonstranten deze zomer al 2 keer gelukt om het deel van de A12 in de stad, de Utrechtse baan, te blokkeren. Ik heb het gevoel dat ze ons aan het testen zijn, zegt fractievoorzitter Koen Bom van Hart voor Den Haag daarover. Er zit nu een nieuwe coalitie en ik denk dat ze willen kijken hoe ver ze kunnen gaan. Wat Bom betreft is het voor eens en voor altijd afgelopen met de blokkades van klimaatdemonstranten op de Utrechtse baan. Internationale film, tv- en gamecomponisten komen deze week samen in het Scheveningse Kurhaus voor de Hollywood Music Workshop Summer Academy. De opleiding wordt sinds 2009 georganiseerd en vindt dit jaar voor het eerst plaats in Den Haag. Volgens de organisatie zijn deelnemers en muzici enthousiast over de locatie en biedt Den Haag diverse andere plekken die geschikt zijn voor concerten en opnames. Tijdens de Academy worden minstens 2 concerten gegeven waar publiek bij welkom is. 1 met het werk van de Italiaanse componist Ennio Morricone en 1 over liefdesthema's in de Hollywood-industrie. De cursussen in het Kurhaus in Scheveningen lopen tot en met 27 augustus. Het weer nog, vooral in de ochtend veel regen en vanmiddag wat meer zon bij maximaal rond 21 graden. Het wisselvallige weer houdt ook morgen, vrijdag en zaterdag aan met stevige buien bij een middagtemperatuur van steeds rond de 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: I don't wanna hurt Anouk.
1: De Ochtendshow met Sanji.
0: Een hele goede morgen en wat leuk dat je luistert naar De Ochtendshow met Sanji. Wij mogen vandaag samen lekker wakker worden, samen opstaan en samen zin krijgen in de dag. Afgelopen nacht heeft het geregend, voor mijn gevoel. Want gisteravond, toen ik in mijn bedje lag, ineens... Ik denk, wat hoor ik nou? Een stortregen. Ja, ik keek even naar buiten en ik zag echt het met bakken uit de hemel vallen in mijn tuintje. En het enige wat ik kon denken is, oh, wat fijn. Mijn planten kunnen douchen, ja, ik vind het heerlijk. Ik weet nu ook niet, ik zit een beetje bij mezelf na te denken. Maar ergens, stiekem... ben ik echt een beetje verliefd op dit weer. Ja, ik vind het hartstikke lekker en fijn. Want overdag is het toch een soort van weer droog, wel lekker, niet koud, niet warm. En in de nacht is het aan het regenen. Ja, ik vind het helemaal top. Nou, de zon is nog niet te zien. En ik vraag me af of ik die vandaag ook ga zien. Dat ga ik voor jullie uitzoeken. Dat horen jullie in ieder geval straks. Ik heb vandaag lekkere muziek voor jullie klaarstaan. Ik heb een gast die langs gaat komen. We hebben natuurlijk de Haagse Spotlight. We hebben de plaat van de week. We hebben Sandy's Classic. Kortom, oh, en natuurlijk, we gaan bellen met de dierenambulance. Kortom, een super drukke, gezellige show. Ik ga heel veel dingen voor jullie serveren vandaag. Maar eerst een dinnerparty. Nylan Horan, hier in De Ochtendshow met Sanji op Den Haag FM.

Ja, Mortja van Rolf Sanchez. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Echt nog een beetje in die zomervibes. Voor iedereen die moeite heeft met dat het nu regent. Dan was dit liedje speciaal voor jou. Want het brengt je toch wel eventjes weer helemaal tropisch terug naar de warme temperaturen die we deze zomer tot nu toe hebben mogen hebben. En heel eerlijk, deze week jongens, ja, ik hoef het echt niet onder stoelen of banken te steken. Want het is jou natuurlijk ook opgevallen. Is dat het behoorlijk aan het regenen is, het net wat donkerder is in de ochtenden en de temperatuur ongeveer schommelt tussen de 17 tot 22 graden. En zo blijft het ook wel deze week. Ja, en heel eerlijk, hè, je kan natuurlijk zeuren. Je kan ook denken, joh, het is wat het is. Het is goed voor de natuur. Geen bosbranden meer op deze manier. Dus het is maar net hoe je ernaar kijkt. En ik kan ook wel voorstellen, als dit misschien een van de laatste weken is van jouw vakantie. Sommigen die zijn al begonnen. Sommigen die hebben nog net een kleine 2 weken. Want die beginnen dan zeg maar rond de eerste week, de eerste schoolweek van september weer. Dan snap ik dat je denkt, ja, ik baal hiervan. Maar je kan ook in de regen plezier hebben. Ja, ik voel dat er nu een stiltemoment is en dat je denkt bij jezelf, in de regen plezier hebben. Ja, dat kan. Want het is eigenlijk niet zo koud. Het is rond de 21, 22 graden. Ja, nu nog niet, hè. Maar in de middag, het is dan misschien buiten net wat natter. En dan kun je ook gewoon dingen bedenken. Bijvoorbeeld, kijk, ik doe dit zo hupske uit mijn duim zuigen. Maar je kan bijvoorbeeld een plastic zak meenemen of een vuilniszak. Daar maak je dan gaatjes in. Dan doe je dat zo aan als een grote luier. Nou, dan ga je bijvoorbeeld naar een berg. Nou, een berg hebben we hier niet. Maar dan ga je naar het Zuiderpark, daar heb je wat heuveltjes. En dan ga je daar hoepske, zo vanaf slijden in je vuilniszak. Ja, ik noem maar wat. Ik weet niet of het werkt hoor. Maar dat is maar gewoon een ideetje. In ieder geval, je kan gewoon met alle omstandigheden kan jij wat leuks doen. Heb jij nou de gouden tip? Laat het er vooral over weten. 070-307-8899. Je mag me een app sturen. En daarnaast hebben we natuurlijk ook heel veel indoor dingen te doen hier zo in ons mooie stadje. Zoals bijvoorbeeld een museum bezoeken. Ja, ik noem maar wat. Nou,

0: Sorry Papi van Topic en Becky G. En daarvoor die Haagse muziek, Tim Akkerman met Coming Home.
1: Haagse headlines.
0: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep voor een mishandelingszaak op Scheveningen. Een 20-jarige Hagenaar werd veroordeeld voor een zware mishandeling in de Keizerstraat tijdens een alternatieve viering van Vlaggetjesdag vorig jaar. Eén slachtoffer liep daarbij een gebroken kaak op. De man kreeg 3 maanden voorwaardelijke celstraf en 180 uur taakstraf. Maar volgens het OM doet die straf onvoldoende recht aan de ernst van de feiten. En nog meer vanuit Scheveningen. Een nachtje romantisch slapen op het strand klinkt misschien leuk, maar het mag niet. De gemeente deelt ieder strandseizoen gemiddeld zo'n 50 boetes uit aan mensen die op het strand overnachten. Handhavers spreken strandslapers meestal eerst aan en vragen ze te vertrekken. Er wordt ook extra vroeg gecontroleerd, onder meer omdat 's nachts en 's ochtends grote voertuigen het strand schoonmaken. En Nijntje gaat weer Haags praten. Op dinsdag 25 augustus verschijnt Nijntje in de dierentuin. Alweer het 4e Nijntje-boek vertaald in het Haags. In het verhaal gaat Nijntje met vader Pluis met de trein naar de dierentuin. De Haagse vertaling is opnieuw van Robert-Jan Rup. En dan het weer. Regenliefhebbers komen vanochtend aan hun trekken. Er trekt een regengebied over en er lokaal kan er flink wat vallen. Vanmiddag breekt de zon weer wat vaker door, al blijft een stevige bui mogelijk. Het wordt ongeveer 21 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Kortom, paraplu mee, voor in de middag die zonnebril mee. Ja, en eerlijk is eerlijk, je weet het maar nooit, dus neem een t-shirtje mee en een regenjas.

0: Het is tijd voor... Zo, ik bleef waken, joh. Het is tijd voor...
1: Zanchi's Classic.
0: En vandaag mag ik je meenemen naar het jaar 2008. Ja, is het dan al echt een classic? Ja, misschien nog niet helemaal. Het nummer is wel al, laten we even heel snel rekenen, 18 jaar oud. Reken ik dat goed? Nou, in ieder geval dus oud. Je hebt je eigen geld, je eigen plannen en eigenlijk heb je niemand nodig om het voor je te regelen. Want jij hebt het gewoon allemaal zelf. En precies die energie bracht Nio met Miss Independent. Het is een beetje een soort ode aan vrouwen die hun eigen zaakjes op orde hebben en daar dus geen man voor nodig hebben. En eerlijk is eerlijk. Zo iedereen voelde zich bij dit nummer ineens net wat zelfstandiger, net wat zelfverzekerder. En als ik ook een beetje om me heen kijk, dan zie ik dat de laatste jaren vrouwen steeds meer in hun eigen kracht staan. En daarom dus ook veel sneller tegen een man zeggen, ja, maar ik heb jou niet nodig. Bye bye, zwaai, zwaai. En dit nummer die bracht ook echt wel die energie. Want ja, als vrouw zijnde kan je gewoon inderdaad heel erg independent zijn. Dit is Zanchi's Classic of the Day, Nio. Miss Independent. Ik vind mezelf wel een beetje Miss Independent. En jij? Vind je dat ook voor jezelf? Heerlijke track.

Mr. Light to Me, Crisscross Amsterdam. En je luistert nog steeds naar de ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Het is weer bijna 8 uur. De tijd gaat onwijs snel. Als ik naar buiten kijk, zie ik dat het nog steeds aan het regenen is. Ja, nu is het weer droog, maar net als weer een hele harde bui. Dus als jij zo meteen je huis uit moet, dan raad ik je echt aan om of een poncho aan te trekken, een regenpakkie of om je paraplu mee te nemen. Want anders ben ik bang dat jij niet helemaal droog over gaat komen vandaag. Voordat we naar het nieuws van 8 uur gaan, heb ik eerst nog muziek. Always van Bon Jovi.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
3: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. De nieuwe coalitie in Den Haag wil alles op alles zetten om klimaatdemonstraties op de A12 te voorkomen. Als het aan Hart voor Den Haag ligt, wordt de waterwerper daarbij zelfs op het standje allerhardst gezet. Toch is het de klimaatdemonstranten deze zomer al 2 keer gelukt om het deel van de A12 in de stad, de Utrechtse baan, te blokkeren. Ik heb het gevoel dat ze ons aan het testen zijn, zegt fractievoorzitter Koen Bom van Hart voor Den Haag daarover. Er zit nu een nieuwe coalitie en ik denk dat ze willen kijken hoe ver ze kunnen gaan. Wat Bom betreft is het voor eens en voor altijd afgelopen met de blokkades van klimaatdemonstranten op de Utrechtse baan. Internationale film, tv- en gamecomponisten komen deze week samen in het Scheveningse Kurhaus voor de Hollywood Music Workshop Summer Academy. De opleiding wordt sinds 2009 georganiseerd en vindt dit jaar voor het eerst plaats in Den Haag. Volgens de organisatie zijn deelnemers en muzici enthousiast over de locatie en biedt Den Haag diverse andere plekken die geschikt zijn voor concerten en opnames. Tijdens de Academy worden minstens 2 concerten gegeven waar publiek bij welkom is. 1 met het werk van de Italiaanse componist Ennio Morricone en 1 over liefdesthema's in de Hollywood-industrie. De cursussen in het Kurhaus in Scheveningen lopen tot en met 27 augustus. Het weer nog, vooral in de ochtend veel regen en vanmiddag wat meer zon bij maximaal rond 21 graden. Het wisselvallige weer houdt ook morgen, vrijdag en zaterdag aan met stevige buien bij een middagtemperatuur van steeds rond de 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner?
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
2: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
3: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.

0: Repeated, Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: De Ochtendshow met Sanji.
0: Hele goede morgen, het is 8:05 en jij luistert naar De Ochtendshow met Sanji hier zo op de NAGFM. Het is woensdag 19 augustus alweer en dat betekent dat we richting het einde van de zomervakantie gaan. En het weer doet daarin mee, want ook het weer laat zien van ja, we gaan allemaal weer aan de bak, terug naar school, terug naar kantoor, noem maar op. Maar heel eerlijk, wat heb je nou liever? In een klaslokaal of op kantoor zitten met buiten 35 graden of met regen? Ja, ik weet het wel. Doe mij maar lekker regen. Kan de natuur ook weer even ademen. En dan heb je ook niet het gevoel alsof je iets moet missen. Unhealthy, Anna Maria, featuring Shania Twain. Hier zo in De Ochtendshow met Sanji.

0: Hoe ziet het leven van een boeddhistische monnik er eigenlijk uit in 2026? Gen Gosan Drakpa werd in 1993 in Engeland tot monnik gewijd en gaf daarna les in verschillende Europese landen. Nou, inmiddels is hij terug hier zo op Nederlandse bodem. En vanaf september gaat hij ook hier zo in Den Haag lezingen en meditatiecursussen geven in Theater De Regentes. Maar hoe kom je als Nederlandse man eigenlijk op het punt dat je besluit, ik word boeddhistische monnik? Nou, ik kan me voorstellen dat het niet zo 1, 2, 3 gaat. Dus goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sanji.
0: Ja, goedemorgen. Ja, ik hoop dat ik net je naam goed zei. Want dat was natuurlijk ook weer een mond vol.
1: Ja, geen probleem. Ja.
0: Ja. Prima. Nou, ik allereerst natuurlijk. Want wie was jij voordat je 30 jaar geleden besloot van ja, ik word monnik?
1: Ik was een gewone Rotterdammer. ik kom uit een slagersfamilie. Dus mijn vader was slager. Zijn vader was slager. Zijn vader en alles. Ja, ik heb ben gewoon net als iedereen gewoon naar school gegaan. HAVO, VWO. Dienstplicht gedaan. Maar iets zat te knagen. Iets zat te knagen. Het meeste wat aan me knaagde was dat ik vond dat ik mijn eigen geest niet onder controle kon krijgen. en ook een groot deel was dat ja, ik begreep niet zo goed wat de zin van het hele leven was.
0: Ja.
1: En ik was dus echt een beetje aan het zoeken van er moet toch iets anders zijn dan de gewone gebruikelijke gebaande paden.
0: Ja, je dacht, nee, dit is het niet. Je komt uit een slagersfamilie, dat gaat vaak inderdaad van zoon op zoon op zoon op zoon.
1: Ja.
0: En jij dacht, nee, er moet iets anders zijn, een soort zingeving. En dan vraag ik me toch af, ja, hoe kom je dan, ja, vooral 30 jaar geleden uiteindelijk bij ja, het boeddhisme ook terecht? Want ja, we leven natuurlijk niet in een boeddhistisch land. Het is ook niet iets wat toen 1, 2, 3 op je pad kwam.
1: Nee. Nou, ik heb eerst heel veel gelezen in de bibliotheek. En toen ik daar boeken tegenkwam over boeddhisme, dat raakte me wel.
0: Ja.
1: En ik dacht van, nou, daar zit wel iets in. En toen ik 22 was, toen ben ik naar Thailand geweest. Eigenlijk was ik op reis of doorreis. Daar ben ik eigenlijk tegen iemand aangelopen. Dus toen ben ik een beetje getrouwd geweest, 2 jaar. En daarna gekozen van oké, ik moet hier echt iets mee gaan doen. Ik was echt onder de indruk van de monniken die ik zag daar in dat land. En die leken iets te hebben dat ik miste, innerlijke rust. En toen iemand van onze traditie naar Rotterdam kwam en les gaf, toen dacht ik oké, dit is het. Nu moet ik absoluut, en toen was ik al 29, maar toen dacht ik, nu moet ik absoluut iets gaan doen, want ik moet uit gaan vogelen, uit gaan zoeken of dit werkelijk werkt.
0: Ja.
1: Je kan het lezen, maar je moet het ook in praktijk brengen.
0: Ja, precies. Ja, en dat vind ik hartstikke knap. Want ik denk dat heel veel mensen natuurlijk een beeld hebben. Dan denken ze van, oh ja, boeddhistische monniken die hebben misschien zelf geen eigen bezit, of misschien geen telefoon, geen relaties. Is dat nou in de werkelijkheid ook echt zo? Of?
1: Ja, nou ja, als geen relaties, je hebt relaties, alleen geen intieme relaties. Dus als monnik heb je ook celibaat. Dat is wel zo. Bezittingen. Het is een beetje verschillend in de verschillende tradities, weet je. In Mahayana-boeddhisme, waar ik deel van uitmaak, modern Kadampa-boeddhisme, daar kan je best bezittingen hebben. Maar over het algemeen, ik bedoel, als je al bezittingen had voordat je monnik werd, dan heb je die. En als je die niet had, dan heb je die niet. Dus ik had ze niet, dus ik heb niet zoveel.
0: Ja.
1: Maar ik heb genoeg om te doen wat ik kan doen. En mijn centrum betaalt mij voor de huur, voor eten en dat soort dingen. Ik kan gewoon een telefoon hebben en dat soort dingen. Dus ja.
0: Ja. En je gaat nu dus ook hier zo in de Regentes, Theater De Regentes, er wat mee doen. Wat ga je daar precies doen?
1: Nou, de serie heet Meditatie voor Iedereen. En ik zal vooral proberen om mensen te helpen om meditaties meer te ontspannen.
0: Mm-hmm.
1: En ook door wat innerlijke rust te krijgen, dat je dan wat helderder gaat inzien wat er gebeurt in je leven en in je eigen geest. Dus ons idee is dat we proberen mensen te helpen om zichzelf te helpen.
0: Ja.
1: Het is niet om te zeggen van nou, je kan dat alleen doen wanneer je bij ons komt. Maar we geven je de werktuigen, de middelen, om dan thuis verder te mediteren. En ook de basisbeginselen van modern boeddhisme en boeddhisme te begrijpen. En dan in te zien dat het niet een 2500 jaar oud pad is dat hier niet past. Maar dat het ontzettend praktisch is. En dat dat in de moderne maatschappij heel goed te integreren is.
0: Ja, want ik kan me ook goed voorstellen dat heel veel mensen denken van, oh ja, mediteren, dat zou ik wel willen proberen. Maar dat het misschien, als ze meer denken aan het boeddhisme, van, oh ja, maar hoe gaat het nou eigenlijk hier in deze maatschappij? Want ja, hier vooral in het Westen, we staan altijd aan en alles draait maar door. 24/7 maatschappij. Hoe denken dat dan alsnog het boeddhisme hier ook bijvoorbeeld in onze stad een plek zou kunnen of zou kunnen hebben?
1: Ja, nou, mijn leraar, Eerwaarde Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, heeft de nieuwe Kadampa-traditie opgericht. Dus een internationale Kadampa-boeddhistische unie in 1991. En het idee was vooral om het boeddhisme een plek te geven in de moderne maatschappij. Niet dat alle boeddhisten zich gaan terugtrekken ergens. En ik woon ook niet in een klooster of dat soort dingen. Dus ik doe ook boodschappen bij Aldi. Weet je, dus het is, je maakt gewoon deel uit van de maatschappij. Ik heb vrijwel dezelfde problemen als anderen. Alleen ik heb geen relatie met iemand, dus ik heb ook geen kinderen. Dus ja, dan ben je iets vrijer. Maar verder, ja, ik heb dezelfde uitdagingen, zeg maar, als anderen. Alleen, als ik dan die uitdagingen ervaar, dan gebruik ik die boeddhistische filosofie, die praktische methodes, om niet boos te worden, niet geïrriteerd te raken, om wat meer geduldig te zijn en om ook de dingen een beetje te gaan bekijken van het standpunt van anderen.
0: Ja, ik vind het wel heel knap en ik vind het ook heel mooi. Ik kan me ook voorstellen dat het soms ook heel lastig kan zijn als dingen je echt heel boos maken. Maar dan is eigenlijk vanuit dus het boeddhisme altijd terug naar de kern van niet op de ander boos worden, terug naar de rust.
1: Ja, maar weet je wat het is? Je moet, een van de eerste dingen die je moet leren inzien is dat als jij boos wordt, dan ervaar jij pijn en lijden.
0: Ja, dus, klopt.
1: Dus,
0: ja.
1: Dus ik bedoel, ook al zie je dingen die je denkt die zijn onrechtvaardig of het is niet, boosheid is geen antwoord. Dus het antwoord volgens Boeddha is dat we proberen om zo op een goede manier naar die situatie te kijken. Met een beetje wijsheid en ook met een beetje, hoe noem je dat, geduldige acceptatie. En zonder meteen erin te willen springen, zonder te impulsief te reageren. Je moet even wachten, even nadenken. En dan ook denken, die boosheid die helpt je sowieso niet. Uit boosheid dan overdrijven we. Dan zeggen we dingen die we eigenlijk liever niet hadden gezegd. En dan heb je misschien al een breuk veroorzaakt in een relatie. Terwijl dat was niet je bedoeling. En zoals ik al zei, jij bent de persoon die het meeste lijdt onder jouw boosheid. En dan daarna de mensen om je heen waar je van houdt ook.
0: Ja. Dus ja. Ja, dus het klinkt ook als dat je heel veel zelfdiscipline moet hebben. En dat je ook wel echt jezelf daarin tegenkomt. Zometeen, als mensen komen in september naar Theater De Regentes, wat hoop je dat de mensen echt gaan ervaren of wat ze eruit kunnen meenemen?
1: Nou, ik hoop niet per se. Want ik weet dat als mensen komen en ze zitten daar even, ze komen binnen, dan kijken ze natuurlijk, oké, wat is dat? En dan gaan we beginnen met een rustige meditatie. Ontspanning en ademhaling. De meeste mensen zijn niet gewend om echt te ontspannen.
0: Nee.
1: Dus als ze dat al ervaren, 10 minuten... Nou, dan zie je iedereen al helemaal tot rust komen. En dan is er een lezing over een onderwerp. Bijvoorbeeld de voordelen van meditatie of hoe beter te reageren in het leven enzovoort. Dus praktische handleiding, handvatten om beter te leven. En om wat meer, ook door die rust te ervaren, word je ook gelukkiger.
0: Ja.
1: En dan heb je meer weerstand.
0: Ja. Ja, ja, ik vind het onwijs knap. Ja, ik zelf vind thuis rust nemen al heel moeilijk. Ik kan heel moeilijk uitstaan. Als ik ga zitten, dan denk ik aan het volgende wat ik wil doen. Is het ook bijvoorbeeld zo, mensen als mij die zelf heel erg druk zijn en moeilijk stil kunnen zitten, dat je zegt van ja, dit is misschien juist wel heel goed om naartoe te komen?
1: 100%, 100%, want ik was ook zo. Ik had altijd, ja, in mijn tijd, ik had altijd MTV aan.
0: Ja.
1: Of ik had altijd een plaat op. Ik had altijd muziek. Of altijd. En stilzitten was een van de ergste dingen die ik me kon voorstellen. Ik weet nog, mijn eerste meditaties, daar zat ik dan bij zo'n les. En dan, ja, dan zat ik van binnen helemaal onrustig te zijn. En zitten mensen naast je zo met zo'n glimlach, weet je. En dan denk je van, oh,
0: die, ja.
1: En denk ik, nou, en dan lijkt het bijna onmogelijk. Maar weet je, het is net als alle andere dingen in het leven. Hoe vaker je het doet, hoe beter je erin wordt. En het is vooral ook belangrijk om in het begin van elke meditatie even ontspannen.
0: Ja.
1: Niet erin te duiken en te gaan pushen, maar gewoon te ontspannen. En dan geleidelijk aan word je steeds beter. En het duurt niet zo heel lang voordat je die ervaring hebt van een diepe innerlijke rust.
0: Ja. Ja. Ja, heel mooi. En je vertelt ook alles gewoon helemaal rustig en helemaal zen. Als mensen, ja, het is wel zo, ja. Als mensen meer willen weten, kunnen ze ergens meer informatie erover vinden?
1: Ja, we hebben een website. We hebben, dat heet trouwens meditationinamsterdam.nl. We hebben ook een, hoe noem je dat? Een Facebook, Karampa Nederland. En daar vinden mensen de informatie van de lezingen in Den Haag. Ja.
0: Nou, hartstikke bedankt. En ik ben heel erg benieuwd hoe de mensen hier zo het gaan ervaren in theater De Regentes. En ik wens jullie natuurlijk ook heel veel rust bij de bijeenkomsten.
1: Ja, dankjewel. Ja,
0: dankjewel. Ik heb gesproken met de boeddhistische, de Nederlands-boeddhistische monnik Gen Galsang Drakpa.

0: Roma, Roma, ma gaga, oulala, wat jouw bij Roma.
1: Wij zijn Den Haag FM, trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags, met nu Haagse muziek.

0: tot het schip vergaat. Venster, Haagse muziek hier zo in de ochtendshow met Sanji.
1: Haagse headlines.
0: Goedemorgen, het is 8:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep voor mishandelingszaak op Scheveningen. Een 20-jarige Hagenaar werd veroordeeld voor een zware mishandeling in de Keizerstraat tijdens een alternatieve viering van Vlaggetjesdag. Eén slachtoffer liep daarbij een gebroken kaak op. De man kreeg 3 maanden voorwaardelijke celstraf en 180 uur taakstraf. Maar volgens de OM doet die straf onvoldoende recht aan de ernst van de feiten. En nog meer vanuit Scheveningen. Een nachtje romantisch slapen op het strand klinkt misschien leuk, maar het mag niet. De gemeente deelt ieder strandseizoen gemiddeld zo'n 50 boetes uit aan mensen die op het strand overnachten. Handhavers spreken strandslapers meestal eerst aan en vragen ze te vertrekken. Er wordt ook extra vroeg gecontroleerd, onder meer omdat 's nachts en 's ochtends grote voertuigen het strand schoonmaken. En Nijntje gaat weer Haags praten. Op dinsdag 25 augustus verschijnt Nijntje in de dierentuin. Alweer het 4e Nijntje-boekje, vertaald in het Haags. In het verhaal gaat Nijntje met vader Pluis met de trein naar de dierentuin. De Haagse vertaling is opnieuw van Robert-Jan Rup. En dan het weer. Regenliefhebbers komen vanochtend aan hun trekken. Er trekt een regengebied over onze regio en lokaal kan er flink wat vallen. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door, al blijft een stevige bui mogelijk. Het wordt ongeveer 21 graden met een matige tot zwakke zuidwestenwind.
1: Hey.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

ervaring gehad of zo'n moment gehad, of misschien zit jij er nu in, waarbij het klaar was, maar je wel zoiets had van, als jij mij nu zou bellen of als ik jou nu tegen zou komen buiten op straat, ja, dan weet ik niet wat er zou gebeuren. Dan weet ik niet wat er zou gebeuren. Het nummer is smooth, een beetje sexy en eerlijk is eerlijk vooral heel erg lekker voor in de ochtend. Ja, ik kan maar één ding zeggen. Dit is het nummer Fold It van Kehlani.

0: Live It All, Lost Frequency. En daarvoor hoorde je de plaat van de week, Folded van Kehlani. En ik heb iemand aan de telefoon. En dit is wel altijd even het favoriete momentje voor mij voor heel de week. En dat is namelijk dat ik iedere woensdagochtend rond 9:15 mag bellen met de dierenambulance. En ik heb aan de telefoon natuurlijk niemand minder dan John. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Een hele goede morgen. Ja, het is buiten weer lekker hard aan het regenen. Voor de natuur is dat natuurlijk hartstikke fijn en goed. Maar hoe doen de dieren het daarop?
1: Ja, de dieren die zullen het ook ongetwijfeld niet erg vinden dat de temperaturen wat lager zijn en dat er wat water uit de lucht komt.
0: Ja.
1: En vooral waar we mee beginnen deze week, dat is een egeltje.
0: Oh.
1: En voor de egels is het helemaal top. Want ja, het is nu zeg maar het seizoen dat de jonkies geboren worden. En die hebben het gelijk erg zwaar met deze droogte, want die kunnen geen slakken en wormen vinden. Dus ik denk dat die staan te juichen dat het een beetje regenachtig is.
0: Ja, dat geloof ik graag inderdaad. Ja, die hebben zoiets van, oh ja, nu komt mijn voedsel weer, wordt weer zichtbaar. We kunnen weer in de aarde op zoek naar een wormpje dan.
1: Ja, klopt. En in Laak hadden we ook een egel die had wel iets minder geluk. Dat was de echte buurtegel. En dat beestje dat was in de tuin. Tussen een stukje houtwerk komen te zitten met zijn pootje. En die was een beetje uit de kom geraakt. Dus die zat daar helemaal vast en die kon niet meer loskomen. En de hele buurt erbij. En die kregen het ook niet voor elkaar. Dus gelukkig konden we dat hout een beetje buigen en losmaken, dat er wat ruimte kwam. En zo heel voorzichtig het pootje losgehaald.
0: Ja.
1: Dat was wel leuk om te zien. Dat ook dan de beestje is naar de egelopvang gegaan, waar hij dan de verdere zorg krijgt. Maar het is wel leuk om te zien dat de hele buurt daar zo betrokken bij is. En de egel moet weer terug in onze buurt. Dat is wel
0: dus leuk. Ze zijn zo gewend daar in Laak dat dus echt specifiek die egel daar gewoon lekker rondwandelt.
1: Ja, klopt. Dat is echt een Haagse buurtegel, zeg maar.
0: Ja, en wat fijn dat hij dan goed is geholpen en los is gekomen. Nou, hopelijk dat hij snel weer terug kan keren naar Laak.
1: Zeker. En voor de egeltjes is het altijd ook wel leuk en fijn om een bakje water buiten te zetten, vooral in de droogtes. En je kan ook altijd wat kattenbrokjes in de tuin neerzetten. Dan help je ze ook een beetje met voedsel.
0: Oh ja, dat vinden ze ook lekker om te eten. Nou, dat is een hele goede tip. En dat is dus nu eigenlijk de periode dat we dat moeten gaan doen.
1: Je kan het altijd natuurlijk doen. Maar vooral in de droogtes en in de warmtes is dat wel echt fijn voor de egeltjes.
0: Nou, een goede tip. Die ga ik zelf opschrijven. Ja, en over kattenvoer gesproken. Ik heb gehoord dat er ook wat met een kat of met katten aan de hand is geweest.
1: Ja, dat klopt. In mijn nachtdienst kregen we een telefoontje dat een mevrouw een kat uit de sloot had gehaald. En dat was midden in de nacht. En dat beestje, dat was echt aan het gorgelen, aan het overgeven en onderkoeld. Die lag in het riet en die kon er niet meer uitkomen. Hoe dat dier het voor elkaar heeft gekregen, ik zou het niet weten. Maar die is wel gelukkig op tijd opgemerkt. En toen ik daar ter plaatse was, was de kat netjes gechipt en geregistreerd. Dus midden in de nacht de eigenaar gebeld. Nou, dat is natuurlijk een belletje waar je niet... Die schrok natuurlijk wakker. Oh nee, mijn kat, dat meen je niet.
0: En ja.
1: Toen heel snel naar de dierenarts toe. En toen ik onderweg was, kreeg ik weer een telefoontje van een heel jong kitten van 2 maanden oud. En ja, hoe toevallig kan het zijn als je in 5 regio's rijdt? En dat was echt 4 minuten van de plaats waar ik reed, was die melding gekomen. En toen was er nog een kitten die was gevallen uit de hoogte waarschijnlijk. En die had achterwerk was verlamd.
0: Och.
1: En die kon ik gelijk meenemen.
0: Ja.
1: Naar de dierenarts. En met beide is het wel goed gekomen. Want de kitten is er nog met een sissertje van afgekomen.
0: Oh, gelukkig.
1: Die was gestabiliseerd. Maar ja, als iemand nog zo'n kitten mist. Een hele kleine grijze van 2 maanden bij de Erasmusweg. Dan zijn we nog op zoek naar de eigenaar.
0: Ja, want ik wilde net zeggen, want hebben jullie hem ook kunnen terugbrengen naar de eigenaar? Dus bij de kitten die daar zijn, is de eigenaar nog van zoek.
1: Ja, dus die beestje zit bij ons. Maar dit is een handpamme kitten, dus dat is, ongetwijfeld zal hij iemand misschien hem missen.
0: Ja, mocht je dit eens horen, dan weet je dat in ieder geval contact kan opnemen met de dierenambulance daarvoor. Nou, dat zijn toch wel veel verhalen ook over katten dan inderdaad, wat ik zo hoor.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, En vorige week hadden we natuurlijk hadden we ook met elkaar gebeld. Nou, dat was dus de grote dag met hè, de zonsverduistering en de sterrenregen die we allemaal konden gaan bekijken. En jij had die nacht nachtdienst. En toen zei je al van ja, vaak met speciale momenten, bijvoorbeeld ook met volle maan, dan heb ik ook veel meldingen. Was het ook die nacht heel druk of heb je zelf nog wel even kunnen gluren naar boven?
1: Ik heb nog wel even kunnen gluren, wel vanaf de stad, want het, ja, het was wel redelijk druk in het begin tijdens de zonsverduistering. En nou, dat was vooral met de meeuwen nog. Maar ja, het was een bijzondere verschijnsel.
0: En, ja.
1: De nacht, zeg maar, ja, die was nog wel rustig. Dus dat was een meevaller voor de dieren.
0: Oh, gelukkig maar. De dieren die waren ook lekker aan het genieten van al die mooie vallende sterren, denk ik dan maar.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, precies. En voor jou, moet je vandaag weer rijden of ben je lekker vrij?
1: Ik heb vandaag een vrije dag.
0: Oh, heerlijk. Nou, ga er lekker van genieten. En wij spreken elkaar dan weer volgende week. En hopelijk zijn er dan ook weer heel veel dieren mooi herenigd met hun baasje.
1: Zeker. Ik hou je op de hoogte.
0: Yes, dankjewel, Sean. Hoi, hoi.
1: Doei, doei.
0: Dit is Magnetic van Bauza. Doei.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. De nieuwe coalitie in Den Haag wil alles op alles zetten om klimaatdemonstraties op de A12 te voorkomen. Als het aan Hart voor Den Haag ligt, wordt de waterwerper daarbij zelfs op het standje allerhardst gezet. Toch is het de klimaatdemonstranten deze zomer al 2 keer gelukt om het deel van de A12 in de stad, de Utrechtse baan, te blokkeren. Ik heb het gevoel dat ze ons aan het testen zijn, zegt fractievoorzitter Koen Bom van Hart voor Den Haag daarover. Er zit nu een nieuwe coalitie en ik denk dat ze willen kijken hoe ver ze kunnen gaan. Wat Bom betreft is het voor eens en voor altijd afgelopen met de blokkades van klimaatdemonstranten op de Utrechtse baan. Internationale film, tv- en gamecomponisten komen deze week samen in het Scheveningse Kurhaus voor de Hollywood Music Workshop Summer Academy. De opleiding wordt sinds 2009 georganiseerd en vindt dit jaar voor het eerst plaats in Den Haag. Volgens de organisatie zijn deelnemers en muzici enthousiast over de locatie en biedt Den Haag diverse andere plekken die geschikt zijn voor concerten en opnames. Tijdens de Academy worden minstens 2 concerten gegeven waar publiek bij welkom is. 1 met het werk van de Italiaanse componist Ennio Morricone en 1 over liefdesthema's in de Hollywood-industrie. De cursussen in het Kurhaus in Scheveningen lopen tot en met 27 augustus. Het weer nog, vooral in de ochtend veel regen en vanmiddag wat meer zon bij maximaal rond 21 graden. Het wisselvallige weer houdt ook morgen, vrijdag en zaterdag aan met stevige buien bij een middagtemperatuur van steeds rond de 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
6: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen, het laatste uurtje van de ochtendshow is aangebroken. Buiten, ja, het is wel donker, het is grijs, het is grauw. De temperaturen zitten ongeveer vandaag rond de 20 graden. Dus als je naar buiten gaat, neem een pluutje mee, een poncho mee, een regenpakkie. Het zal je redden. Want het gaat zometeen wel weer opklaren, maar er komen toch wel steeds regenbuien langs. En ik ben er niet boos over. Nee, de natuur heeft het nodig. Laat het allemaal lekker hydrateren. Maar buiten dat de natuur het nodig heeft, is het dus ook heel erg belangrijk voor onze diertjes. Eerder vandaag sprak ik namelijk met de dierenambulance. En John die vertelde mij dat vooral de egels, want het is nu eigenlijk het seizoen van de egels, en het worden allemaal baby-egeltjes momenteel geboren. Nou, egels die halen dus echt hun voeding ook uit de aarde, want ze eten wormpjes en beestjes. Nou, je kan je dus voorstellen, wanneer het super droog is overal, nou, dan verhardt die aarde ook. En dan zijn er niet echt wormpjes meer te vinden voor de egels. Dus nu dat de aarde weer lekker helemaal wordt gevoed door de regen, wordt de aarde weer wat zachter. En dan komen dus echt letterlijk regenwormen naar boven. En kunnen ze weer lekker gaan smikkelen ervan. Nou heb jij zoiets van, oh wat heftig voor die egels. Ik wist niet dat het zo was. Jij kan de egel namelijk ook helpen. Je kan in jouw tuin een bakje water en wat brokjes neerleggen. En dan kunnen ze daar ook lekker van smikkelen. Kattenbrokjes wel. Dat is wel heel erg belangrijk om neer te leggen. We hebben lekkere muziek. Mr. Jackson met Outkast. En daarna hoor je Zoo van Shakira. Gewoon hier in de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM.

0: Haagse Spotlight.
1: Iedere week zet ik weer een andere Haagse artiest in de Haagse Spotlight. En deze week is niemand minder dan Benito dat. Allereerst goedemorgen.
2: Goedemorgen, what's up?
1: Ja, goedemorgen. Ja, ik ga je eerst nog lekker mooi aankondigen. Want ja, wanneer iets verandert, ik doe het omdat het kan. Ik doe het omdat het moet.
2: Mm-hmm.
1: Ja, daar heb jij dus wat muziek over gemaakt.
2: Ja, zeker weten.
1: Ja, want volgens jou dus, hè, een heel persoonlijk verhaal zit erachter, in jouw nieuwe single Omdat het moet.
2: Ja.
1: Klinkt vrolijk, zomers, lekker. Maar toch denk ik wel, hey, wacht even, Omdat het moet. En jij had eerder ook een track uitgebracht Omdat het kan.
2: Ja, zeker weten.
1: Ja, hoe zit het?
2: Nou ja, ik heb Omdat het kan gemaakt, hoe zeg ik dat? Omdat het moet is ook wel echt een vervolg op Omdat het kan. Ik denk dat je dat kan zien aan de cover art, aan de videobeelden die ik erbij heb gemaakt. En de sound en de subject matter van de tunes zijn allebei op de oppervlakte heel erg happy-go-lucky, easy-going, vrolijke zomerse tunes. Met toch wel enigszins wat emotioneel diepgaandere onderwerpen waar ik het over heb. En het grootste verschil is dat ik tijdens het maken van Omdat het kan, was dat echt zeg maar de spirit die ik een beetje in dat nummer wilde stoppen. Ik had net de autobiografie van Mac Miller uitgelezen en dat had me zo geraakt. Ik dacht van, ik wilde gewoon iets maken. En dat heb ik toen gedaan. En het voelde dat ik alsof ik het gewoon deed omdat het kon.
1: Ja, ik wou net zeggen, het klinkt hoe je dit vertelt. Ja, gewoon omdat het kan.
2: Maar met de tijd zeg maar en ja, weet niet hoeveel dit voor me betekent en hoe lang ik dit en hoe graag ik dit wil. Zeg maar gewoon, weet je, van artiest zijn mijn beroep maken. En de dingen waar ik tegenaan liep. Ook mensen die zeiden bijvoorbeeld tegen van, ja, je moet dit niet, je moet niet zoveel druk op jezelf leggen. Dit, dat, ze zo. Op een gegeven moment had ik zoiets van, man, I'm a grown fucking person. Als ik deze druk op mezelf wil leggen, dan ga ik dat doen, like mijn moeder. Weet je, wat? I care about this shit. I don't care about nothing else. Zeg maar, except for bonsaiboompjes. Ik heb een nieuwe hobby.
1: Oh.
2: That's the only fucking shit that calms me down. Is
1: heel
2: fucking
1: nice.
2: Tending the little plants and shit.
1: Ja, wat goed. Wat goed.
2: Maar voor de rest, ja, deze shit doe ik omdat het moet. Niet omdat ik een soort regel heb opgeschreven, maar omdat het van mijn ziel. Like, ik kan niet iets anders doen, weet je.
1: Ja, en
2: dat is waarom het zo heet.
1: Ja, ik kan me goed voorstellen, want van buitenaf hoor je altijd, ga misschien voor zekerheid. Kies iets wat toekomstperspectief biedt, wat heel veel mensen dan in de grote zin benoemen. Dat hoor je altijd met creatieve beroepen, helaas wel. Mm. Heb je zelf ook wel eens een periode gehad dat je dacht, of dat die gedachten toch weer werden ingefluisterd. Je dacht van, oh ja, maar hebben die mensen gelijk?
2: Ja, dat is gewoon een beetje, I guess dat gewoon
1: ja, hier moet je over nadenken, zie ik.
2: Ja, het is meer de vraag van, heb ik die gedachten? Voor mij is het meer van, krijg ik überhaupt te maken met de angst dat het niet gaat lukken? Want dan komen die gedachten eigenlijk alleen maar. En dat is, every fucking day. Like, I worry about that shit almost every day. En als ik er een dag niet aan heb gedacht, dan I also wouldn't notice, want dan valt het niet echt op. Omdat ik dan blijkbaar te druk bezig ben met het proberen laten lukken.
1: Ja.
2: Which is what I like feeling like the most, zeg maar.
1: Ja.
2: Maar ja, continu. Maar ik heb ook gewoon best wel recentelijk een beetje de beslissing gemaakt om gewoon echt scheid eraan te hebben en niet meer mijn gedrag te laten leiden door angst.
1: Juist.
2: Want waar ik voorheen dan handelde en praatte alsof ik het gewoon deed omdat het kon. Dat was het, I guess, ook wel. Want ik werkte gewoon 4 dagen, 5 dagen in de week. Ik was bezig met, ik moet meer werken. Dan kan ik meer geld verdienen. Meanwhile, je werkt in de keuken. Dus ik weet niet wat je denkt gaan sparen of zo. Dat je een fucking Porsche gaat halen als je 30 bent. Terwijl je in de fucking keuken werkt. Gaat niet gebeuren.
1: Nee, maar ik snap wel die mindset. Ja.
2: En ik wil op vakantie en mijn vrienden dingen kopen, bla bla bla. En nu heb ik zoiets van, man, I don't care about jack fucking shit. I just want this to work. Ik werk zo min mogelijk als ik kan. Ik heb mazzel, shout-out naar mijn huurbaas, dat ik best lage vaste lasten heb. Dus ik werk als ZZP-kok in de keuken. Dus ik kom gewoon rond, min of meer, met 2 dagen werken.
1: Ja.
2: En de rest van de tijd ben ik bezig met die fucking muziek shit? Of ben ik bezig met proberen bezig te blijven met die muziek shit, ondanks het feit dat ik geen spanningsboog heb?
1: Ja, dus daarna ben je gewoon eigenlijk alleen maar lekker bezig met eigenlijk je creatieve brein, je creativiteit te uiten. En
2: die boompjes.
1: Ja, en je boompjes natuurlijk. Ja, ik wil wel eigenlijk een foto zien van die boompjes. Ik ben hartstikke benieuwd.
2: I got hella pictures of plants.
1: Ja, yeah. Ik wou zeggen, als het zo'n groot hobby is, dan verwacht ik dat op zijn minst je achtergrond zo'n boompje is. Nee, maar met creativiteit is het altijd... Je gaat natuurlijk je eigen visie erin neerleggen. Maar het is ook natuurlijk afhankelijk van wat vinden anderen er weer van. En ja, ik zag laatst iets voorbij komen. Dat bijvoorbeeld Picasso echt dat bijna 90% of meer zelfs van zijn werken het niet heeft gehaald. Maar dat een paar procent zo uitblinkte.
2: Ja.
1: Of blonk.
2: Blonk, ja.
1: Ja, dat het echt was van, oh wauw. En nu is het een grote naam. Dus dat is denk ik ook met het maken van muziek. Heb jij zelfs iets dat je denkt van, ja, met dit nummer heb ik wel echt... grote stappen gemaakt. Met een bepaald nummer. Ik weet niet...
2: Sowieso. Kijk, de grootste progressie die ik muzikaal heb gemaakt, dat... Ja, ik denk dat mensen die gaan er binnenkort wel al wat van zien. Want we zijn nu natuurlijk bezig met de aanloop naar een EP. Ik heb een EP gemaakt met Moxie Mappy. Shout-out Moxie Mappy. Van 6 nummers. Eigenlijk zouden het er 4 of 5 gaan worden. En we besloten echt heel kort geleden het is toch wat nicer wat in de woorden van Frank van der Steen van de Booyah Boutique. Het is net wat chiquer als het 6 nummers zijn. En daar was ik het eigenlijk wel mee eens. Mappy, Casper ook. Dus dat zijn we gaan doen. En ik werk al met hem samen. Hij heeft ook mijn hele vorige album gemixt en gemasterd en me geholpen met gewoon productionele fine-tuning en zo. Dus ik werk al langer met hem samen. En hij is natuurlijk gewoon een producer / artiest van, in principe nationaal erkend niveau. Dus het is voor mij ontzettend leerzaam om met hem te werken. Ik heb heel veel geleerd ook in de afgelopen periode. I guess dat je al wel wat kan horen van die progressie. Want omdat het moet, is het eerste nummer dat ik grotendeels zelf heb geproduceerd. Ik heb de gitaar gespeeld, ik heb de drums uitgekozen. En we hebben samen de groove van de bas zeg maar, gemaakt, maar die heeft Casper ingespeeld. En in die gitaar, zeg maar, van dat van het likje tot de rhythm, daar heb ik gewoon, no joke, 70, 80 uur voor geoefend of zo. Omdat ik het gewoon nog niet zo kon spelen als ik het wilde. Ik had die akkoordprogressie bedacht en ik speelde het. En toen was er elke keer gewoon één klein dingetje.
1: Dat je dacht, nee.
2: Nee, dit moet... ik heb gewoon gespeeld tot ik, weet ik veel, 6, 7 keer na een uur of 5 spelen mijn arm niet echt meer kon bewegen verder dan dit. Het was een soort tak geworden. maar het heeft me wel echt veel geleerd over gewoon de gitaartechniek of zo. Ik heb door dat te oefenen ook geleerd hoe ik sneller, beter kan worden in gitaar. En dat is gewoon door dingen te doen die ik eigenlijk helemaal niet fijn vind. En dat is... anything heel langzaam.
1: Ja.
2: Dan zie en hoor je de fouten die je maakt goed. En dan kan je veel beter oefenen op perfectie. In plaats van, weet je wel?
1: Ja, dan kan je daarop richten.
2: Ik denk dat je dat op dit nummer eigenlijk al kan horen. Maar ja, als je dat niet weet, dan niet. Alles wat er na dit nummer komt, gaat eigenlijk wel een beetje radicaal anders klinken dan alles wat ik hiervoor heb gedaan. Van die EP tot en met Mappy tot het volgende album waar we al mee bezig zijn. Met Filosofische Stilte maak ik dat. Luc, shout-out Luc.
1: Ja, ik ben hartstikke benieuwd natuurlijk daarnaar. We gaan zo meteen ook naar het nummer omdat het moet luisteren. Maar voordat we dat gaan doen, waar kunnen mensen jou vinden? En staat er aankomende week of aankomende maand nog iets op jouw agenda?
2: Jazeker. Ik speel de aankomende maand volgens mij 3 shows. 29e bij Shift All Repeat. Musicon, dan speel
1: leuk.
2: Ik op. Ja, zeker. Echt nice. Cultuurnacht is 5 september, hè?
1: Ja.
2: Ja, dan speel ik op het Spui een showtje. En de 14e is er Prinsjesnacht. Volgens mij is die nog niet bevestigd. Maar ik ga ervan uit dat die ook bevestigd wordt. Dus dan spelen we shows.
1: En, lekker.
2: Er komen natuurlijk dus ook in oktober, en ik weet nog niet, de precieze datum die verklap ik nog niet, maar in oktober komt die EP uit. En We hebben 3 singles. De eerste is net geweest. Dus er komen er nog 2.
1: Ja, genoeg reden om deze man te gaan volgen. Je kan hem gewoon overal vinden onder Benito. Heel simpel. B-E-N-I-T-O.
2: Instagram, it's Benito for real. It's Benito for real.
1: Precies. Hey, ik heb hier altijd de afspraak. Ik start het nummer in en jij komt er gewoon lekker de track aan.
2: Let's do it. Oh, ik moet gewoon... Oh, sorry.
1: Ja, we gaan aankondigen.
2: This is Benito, not getting how radio works. Dit is Omdat het moet, door Benito en Moxie Mappy. Veel plezier.

waarbij je heel veel dingen gewoon voor jezelf het anders gaat benaderen, dan ga je ook druk minder ervaren en wordt het ook prettiger. En als de dingen ontspannender zijn, prettiger zijn, dan

0: Cheap Trills, Sia en Sean Paul.
1: Haagse headlines.
0: Goedemorgen, het is 4:05 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep voor een mishandelingszaak op Scheveningen. Een 20-jarige Hagenaar werd veroordeeld voor een zware mishandeling in de Keizerstraat tijdens een alternatieve viering van Vlaggetjesdag vorig jaar. Een slachtoffer liep daarbij een gebroken kaak op. De man kreeg 3 maanden voorwaardelijke celstraf en 180 uur taakstraf. Maar volgens het OM doet die straf onvoldoende recht aan de ernst van de feiten. En nog meer nieuws vanuit Scheveningen. Een nachtje romantisch slapen op het strand klinkt misschien leuk, maar het mag niet. De gemeente deelt ieder strandseizoen gemiddeld zo'n 50 boetes uit aan mensen die op het strand overnachten. Handhavers spreken strandslapers meestal eerst aan en vragen ze te vertrekken. Er wordt ook extra vroeg gecontroleerd, onder meer omdat 's nachts en 's ochtends grote voertuigen het strand schoonmaken. En Nijntje gaat weer Haags praten. Op dinsdag 25 augustus verschijnt Nijntje in de dierentuin. Alweer het 4e Nijntje-boekje vertaald in het Haags. In het verhaal gaat Nijntje met vader Pluis met de trein naar de dierentuin. De Haagse vertaling is opnieuw van Robert-Jan Rup. En dan het weer. Regenliefhebbers komen vanochtend aan hun trekken. Er trekt een regengebied over de regio en lokaal kan er flink wat vallen. Vanmiddag breekt de zon weer wat vaker door, al blijft een stevige bui mogelijk. Het wordt ongeveer 21 graden en met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Kortom, paraplu mee, zonnebril mee, want je weet maar niet wat je vandaag allemaal te wachten staat.

muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Tom Wrecker, Somber. Je luistert nog steeds naar de ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. En we gaan richting het uur van 10 uur. En dat betekent dat de ochtendshow er bijna op zit. De ochtendshow kun je iedere maandag tot en met vrijdag van 7 tot 10 beluisteren hier zo op Den Haag FM 92.0. Of ook gewoon kijken via Den Haag TV of een van onze streamingsdiensten. Dus dat kan zo via onze website of gewoon via de app. En nu voel ik al dat jij aan het nadenken bent, want wij hebben inderdaad een WhatsApp. Een app, ook een WhatsApp trouwens, die je kan appen. Maar we hebben dus een app. Dus als jij op de hoogte zult zijn van al het nieuws vanuit jouw stad en heel makkelijk alles zo hupskee in je broekzak wil hebben, dan kan je gewoon naar de Play Store of naar de App Store. Maakt niet uit wat voor telefoon je hebt. En kan je de app downloaden. En dan heb je heel makkelijk de Den Haag FM app. En ik ga je daar even in meenemen, want ik heb hem zelf natuurlijk ook. Nou, allereerst wat je dan daarop ziet, dat zijn eigenlijk allemaal nieuwsartikelen. En alles is dus over jouw stad. Daarnaast kan je ook nog qua stadsdeel bekijken wat er allemaal aan de hand is. Je kan kijken, je kan luisteren. Het is onwijs handig. Iedere donderdag komen er ook allemaal uittips in. Dus ja, genoeg redenen om gewoon lekker die app te downloaden. We gaan zo meteen luisteren naar Haagse muziek. Laten we gaan van Nano. Maar eerst Hot and Cold van Katy Perry.

0: Ja, door regen, wind en weer ben je hier gekomen.
1: Ja, maar ik heb wel even gewacht tot het even droog was. En toen ben ik gekomen.
0: Ja.
1: Maar vanochtend, oh my god. Toen dacht ik, nou, ik ga met de tram hoor.
0: Ja, nou, je bent helemaal droog overgekomen. En echt, ja. Ik denk een half uurtje terug, joh. Was het hier aan het plensen?
1: Ja, I know. Maar ik dacht, nou, ik wacht nog heel even. Ik kan nog wachten. Ja, nu is het droog. Ik ga.
0: Ja. En was het koud of viel dat weer mee?
1: Nee, dat viel mee.
0: Ja.
1: Dat viel mee. Maar eerlijk gezegd, ik heb me ook wel gekleed op het weer. Ik heb toch iets warmers aan dan de afgelopen dagen.
0: En lekker geel.
1: Ja! Yellow. Ja, dus jij bent black, dus wij zijn black en yellow. Black en yellow. Ja,
0: ik hou van dat nummer.
1: Ja.
0: Ja. Ja, en vandaag, hè, de zon gaan we niet echt zien, maar jij straalt dan.
1: Ja, toch?
0: Ja, geel.
1: Ik ben het zonnetje vandaag.
0: Ja.
1: Hopelijk breng ik de zon ook bij de mensen thuis die luisteren. Of op het werk, of waar ze dan ook zijn. Want ik heb natuurlijk weer hele leuke gasten in Haags Bakkie. En ja, jij gaat altijd vragen, wat is de F na 11? En die weet ik niet uit mijn hoofd. Maar ik was gisteren bij de Q, dus vandaag de R. En ik doe natuurlijk een urban ABC'tje. Dus vandaag de letter R. Artiesten met een R. En toen dacht ik meteen aan R. Kelly. Maar toen dacht ik, ja,
0: kan dat?
1: Precies, wat vind jij?
0: Weet je wat het is? Kijk, het is nu allemaal een tijd terug. Hij krijgt al zijn straf. En ergens heb je iets van, ja, zijn muziek staat los van wie hij als persoon is. Alleen aan de andere kant, het is gevoelig. Want bijvoorbeeld, er zijn bepaalde Nederlandse artiesten die ik liever niet draai en die ik ook niet ga draaien.
1: Ja, om dezelfde
0: redenen. Om dezelfde redenen, ja.
1: Ja, dus ja. Eigenlijk nee. Dus
0: eigenlijk is het antwoord nee.
1: Ja, maar ik vind het wel waardeloos. Want hij heeft echt een paar nummers gemaakt. Ja. Daar heb ik hele goede herinneringen aan.
0: Precies,
1: ja. Ja, het waren echt goede nummers. Maar ja, eigenlijk kan je het niet meer draaien, vind ik.
0: Nee, het is een
1: beetje. Dus ik heb het niet gekozen, R. Kelly, met R.
0: Ja,
1: welke nummers, welke artiesten met de letter R wel? Nou, dat kan je zo meteen horen. En je kan, ja, als je het wil weten, moet je gewoon even op onze Insta kijken. Want daar kan je al stemmen natuurlijk. Ja, en wel leuk, want ze waren even op vakantie. Nieuws uit de wijk. En ja, dit is een wijk waar ik zelf heel veel kom. Want ik woon daar vlakbij. Ik rijd daar elke dag doorheen. Regentesse Valkenboskwartier. Dus ik ben helemaal benieuwd of ik iets nieuws ga leren over een wijk die ik echt best wel goed ken. Dus dat komt straks voorbij. En er draait een film. We hebben ook een mooi artikel geschreven op onze website over de generatietafels. Het was natuurlijk afgelopen weekend de India-herdenking. Maar er is ook een film gemaakt over die generatietafels. En dan komen de mensen van van de eerste generatie komen aan het woord. Dus dat zijn de opa'tjes en de oma'tjes, zeg maar.
0: Oh, ja.
1: Ja. En die sterven uit. Ja, het klinkt een beetje rot om zo te zeggen. Maar ja, er zijn er niet meer heel veel. Dus heel waardevol dat zij dus aan het woord komen ook. Dus ik ben benieuwd wat voor mooie gesprekken dat heeft opgeleverd. En wat voor mooie inzichten en wijze inzichten die eerste generatie deelt in de film. Dus dat allemaal in Haags Bakkie.
0: Ja, super interessant weer. Dus genoeg reden om sowieso lekker te blijven luisteren. Ik ga zo meteen, als ik dan naar huis rijd, want ik ben met de auto dan, doe ik lekker Hupske, Den Haag FM aan en dan zit ik 100% goed.
1: Ja toch?
0: Ja.
1: Sowieso, tot 12 uur ben ik bij jullie.
0: Zo is dat. En ik ben er morgenochtend om 7 uur weer.
1: Yes. Let's make

0: appen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner?
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. De nieuwe coalitie in Den Haag wil alles op alles zetten om klimaatdemonstraties op de A12 te voorkomen. Als het aan Hart voor Den Haag ligt, wordt de waterwerper daarbij zelfs op het standje allerhardst gezet. Toch is het de klimaatdemonstranten deze zomer al 2 keer gelukt om het deel van de A12 in de stad, de Utrechtse baan, te blokkeren. Ik heb het gevoel dat ze ons aan het testen zijn, zegt fractievoorzitter Koen Bom van Hart voor Den Haag daarover. Er zit nu een nieuwe coalitie en ik denk dat ze willen kijken hoe ver ze kunnen gaan. Wat Bom betreft is het voor eens en voor altijd afgelopen met de blokkades van klimaatdemonstranten op de Utrechtse baan. Internationale film, tv- en gamecomponisten komen deze week samen in het Scheveningse Kurhaus voor de Hollywood Music Workshop Summer Academy. De opleiding wordt sinds 2009 georganiseerd en vindt dit jaar voor het eerst plaats in Den Haag. Volgens de organisatie zijn deelnemers en muzici enthousiast over de locatie en biedt Den Haag diverse andere plekken die geschikt zijn voor concerten en opnames. Tijdens de Academy worden minstens 2 concerten gegeven waar publiek bij welkom is. 1 met het werk van de Italiaanse componist Ennio Morricone en 1 over liefdesthema's in de Hollywood-industrie. De cursussen in het Kurhaus in Scheveningen lopen tot en met 27 augustus. Het weer nog, vooral in de ochtend veel regen en vanmiddag wat meer zon bij maximaal rond 21 graden. Het wisselvallige weer houdt ook morgen, vrijdag en zaterdag aan met stevige buien bij een middagtemperatuur van steeds rond de 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
0: Nu Haags Bakkie met

0: Ja, Dua Lipa en Martin Garrix, Scared to be Lonely, hier op Den Haag FM. En je luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en ik heb een volle show. Danielle Sawadi is aangeschoven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, want ik volg jou natuurlijk. Ik ga ook wel eens naar jouw events. Het Zwarte Schaap, in de Grey Space in de Middel bijvoorbeeld. Ja. Je bent een spoken word artiest en heel actief in de stad. Je bent ook curator. Maar je hebt ook Congolese roots. En binnenkort heb je op de 13 september heb je een event staan voor Congo. Hè? Vertel.
2: Op 13 september zou ik graag bij elkaar willen komen onder de noemer A Moment for Congo. En dat is heel erg ontstaan omdat ik merk dat er zijn heel veel manieren waarop je aandacht kunt genereren en je kunt inzetten voor de situatie in Congo. Maar dat we ook een moment onderling nodig eigenlijk hebben. Dus los van dat we herrie willen maken en aandacht willen vestigen, denk ik dat het ook belangrijk is om elkaar te kunnen troosten of met elkaar te kunnen zijn, naar elkaar te kunnen luisteren, van elkaar te horen hoe je door deze tijd eigenlijk heen gaat, tips te kunnen ontvangen. Dus eigenlijk dat we een beetje naar binnen toe keren, van elkaar horen en op elkaar kunnen leunen. Dus ik hoop dat het een middagje in het park kan zijn waarin mensen elkaar kunnen vinden en ook echt gezien en gehoord voelen. Omdat soms met groot nieuws, als je het allemaal probeert te volgen, kan het best wel overweldigend zijn. Kan het best wel ervoor zorgen dat mensen misschien toch de telefoon uitdoen of de televisie uitdoen, eventjes niets willen horen. En ik wil juist daartegen dat gevoel, dit moment eigenlijk organiseren.
0: Wauw, ja, mooi. Je hebt natuurlijk in Den Haag ook, wij zijn Congolezen en die zijn ook super actief.
2: Ja.
0: En ik heb ze heel vaak gesproken, de twee broers.
2: Ja.
0: Gaetan en Glody. Mm-hmm. Ook een spoken word artiest trouwens. Ja. En muzikant, zijn broer Gaetan. Zij hebben het altijd over de situatie. Zij proberen ook politiek mensen in beweging te brengen. Ja. Maar zij zeggen ook altijd, maar we willen ook onze cultuur vieren. Mm-hmm. En ook de mooie dingen juist met elkaar delen. Mm-hmm. En zij altijd als ze aanschuiven, dan vertellen ze ook wel over hoe schijnend de situatie is.
2: Ja.
0: Hoe is dat voor jou? Want zij hebben daar ook nog familie. En de situatie is natuurlijk nu sinds 2 jaar, denk ik, alweer. Echt wel.
2: Ja, volgens mij 3 jaar, maar
0: 3 alweer, jeetje. Ja. Het is heel heftig en weer heel erg opgeleid. Maar eigenlijk is de situatie in Congo al jaren heel onrustig.
2: Ja. Ja, ik denk ook wel wat Wij Zijn Congolees is gewoon een ontzettend fijn platform. Ik denk dat het ook wel een bepaalde boost en energie heeft laten starten binnen de Congolese gemeenschap. En het is ook heel erg fijn dat ze in Den Haag zitten. En ook tijdens de WK allemaal momenten hebben gecreëerd. Want dan heb je toch wel tegen dus dat schijnende momenten van geluk en samenkomst. De situatie van Congo, ik had 2 jaar, 3 jaar geleden een programma gemaakt genaamd We Be New Congo. En dat ging eigenlijk heel erg omdat ik merkte dat toen de hashtag Free Congo viral aan het gaan was, dat ik dacht van, is er iets anders aan de hand in Congo? Omdat ik al opgegroeid ben met het verhaal dat het eigenlijk altijd al heel erg slecht gaat. Er was gewoon niets anders. Het was nu onder de aandacht gekomen. En ik denk dat aandacht een zeer belangrijk politiek gereedschap eigenlijk is. En dat het alleen maar goed is om daar van alles mee te doen. Dus ondanks dat het misschien een beetje voelt van, het verhaal heeft niet een grote plotselinge wending of zo gekregen, het is wel heel erg belangrijk dat we er allemaal op letten. Het is wel zo dat de inmenging van M23 in het oosten van Congo er wel voor heeft gezorgd dat dingen nu wel een stukje anders gaan dan dus voorheen. Dus je hebt soms momenten in een best wel moeilijke situatie dat dingen stabiel een beetje kunnen lijken. Maar door de inmenging, door de Europese afspraak die ze met Rwanda hadden gemaakt over grondstoffen die Rwanda zelf niet heeft. Dus dat gaat eigenlijk om het feit dat de bezetting en de inmenging van Rwanda gefinancierd eigenlijk wordt vanuit Europa. Dat soort momenten ja, het maakt het toch wel... Het zorgt voor een heel klein gevoel of zo. Van wat kan ik er tegen doen? Wat kan ik zeggen of wat kan ik bewegen? Dus dit soort momenten, het feit dat Wij Zijn Congolezen zich heel erg inzet op wat de politiek in Nederland zeg maar kan doen, dat zijn hele kansrijke momenten. Dus die aandacht, ik vind het alleen maar goed dat er nog meer dingetjes en initiatieven zijn waar mensen dus die aandacht heel nuttig gebruiken. Want het is, ja, ik vind dat wel echt een van de laatste dingen die we kunnen doen.
0: Ja, je bent zelf spoken word artiest. Jij hebt natuurlijk ook een stem die jij gebruikt met jouw performances. Mm-hmm. Dit soort kwesties, komen die ook in jouw werk naar voren?
2: Ja, zeker. Heel erg. Ik heb me ook heel erg zitten afvragen, wat is de positie van een dichter binnen een tijd van genocides? En dan heb ik het niet alleen over Congo, maar ook over Palestina en Sudan. Want ik merkte dat, ja, je hebt heel veel mensen die op hun eigen manier iets kunnen doen. Dus dan kun je zeggen, een politici kan wat doen. Een leerling op school kan misschien een presentatie geven over een desbetreffend land. Maar wat is de rol van een dichter? Ja, je hebt een platform, je hebt een podium. Ga je dan poëzie daarover schrijven? En ik merkte dat ik als spoken word artiest het heel fijn vind dan om op het podium dan een gedicht te doen. Maar daarna gebeurt er niets met dat gedicht. En ik heb vaak teruggekregen van, goh, zou ik je gedicht ergens terug kunnen lezen? Of daar iets mee kunnen doen? Of, en dat deed mij wel heel erg realiseren dat ik iets zou kunnen doen met het werk dat ik zelf maak. Dus ik heb daar een bundeling van gemaakt. Opgedragen aan Palestina, Sudan en Congo. En hem gratis verkocht. Met het idee dat anderen dan die woorden kunnen gebruiken. Om zelf te gebruiken, al dan voor jezelf of bij de
0: protest. Oh, wauw. Is die nog steeds verkrijgbaar?
2: Nou, hij is op.
0: Oh.
2: Dus dat is ook weer een...
0: Maar misschien moet je een crowdfunding of zo starten. Want het is wel een krachtig middel, hoor.
2: Ja, ik zit er inderdaad heel erg over te denken. Wat kan het vervolg zijn? Want het was wel een heel tastbaar iets van hoe kun je bewegen.
0: Ja, of een online versie. Dan is het
2: dat misschien... Kan ook, ja.
0: Dan heb je ook geen drukkosten, bla bla bla.
2: Dat is ook weer zo.
0: Ook weer beter voor het milieu.
2: Beter voor het milieu. Ook weer iets meer kwetsbaar voor AI. Dus
0: ja,
2: is ook
0: dat
2: weer...
0: is... Ja, yeah. Klopt. Ach, ja. Ach, ja.
2: Ja.
0: Ja. Oeh, ja. Food for thought. mijn volgende gast, die heeft daar misschien ook wel een idee over. Blijf even zitten. Ik ga Bruno Mars draaien. On My Soul. Ja, wat zit er in je ziel? Ja, het is een heel vrolijk nummer, maar een mooie tekst. We gaan daar naar luisteren. En ik ga onze volgende gast daar ook zo meteen al bijhalen. Robert van Leeuwen. Want ja, hij laat ook stemmen horen... Ja, die misschien binnenkort niet meer te horen zijn. Ja, vertel, ja, daar ben je ook nieuwsgierig, hè?
2: Ja.
0: Bruno Mars nu eerst.

0: Ach, wat een talentvolle artiest. Bruno Mars, zo muzikaal. On My Soul, prachtig nummer. Hier op Den Haag FM in...
1: Haags Bakkie.
0: Yes, want dat is het programma waar je naar luistert. Tussen 10 en 12, elke dag live vanuit de bibliotheek. Althans, maandag tot en met vrijdag. En vandaag is het natuurlijk woensdag. En Danielle is bij mij aangeschoven. Ondertussen ook Robert van Leeuwen. Goedemorgen, Robert.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Danielle, we hebben het over een moment voor Congo. 13 september in het park, Kortenbospark, ja, ja toch?
3: Ja, wijkpark, ja.
0: Ja, wijkpark. Waar is dat eigenlijk?
3: Ja, het is best wel in het centrum. Ik denk dat, ja, als je er woont, dan herken je het wel. Maar het is best wel makkelijk te bereikbaar, dus niet al te ver. En je kunt het eigenlijk tussen allerlei andere taakjes die je misschien te doen hebt in de stad.
0: Slim. Ja, en het centrum is natuurlijk altijd centraal, dus dat is mooi.
3: Ja.
0: Hey, een middag om samen vooral stil te staan en... nou ja, ook misschien wel stil te zijn. Hoe belangrijk is dat, vind jij? Ja, want het is zo onrustig. Er is zoveel gebeurd daar. Mm-hmm. Hoe belangrijk is het voor jou?
3: Persoonlijk vind ik het, merk ik dat ik er wel heel erg naar snak. Omdat ik zelf heel erg in een werkritme zit waarin dingen heel snel en druk. En je hebt altijd een soort van output nodig. Al zullen het gedichten zijn of evenementen of op andere manieren waarop ik mezelf als artiest uit. Dus ik merkte van, ik wil eigenlijk goed bedoelde mensen om me heen hebben. En daarin... ja, gezien worden en ook eerlijk kunnen zijn en delen en soms kunnen zeggen, ik weet het ook eventjes niet. Want ik merk dat binnen activisme er heel veel stemmen zijn die heel goed en heel zeker weten waar ze voor staan. En ik denk dat we dat soort stemmen echt moeten supporten, omdat zij de kickstarter zijn voor heel wat bewegingen. Maar ik denk ook dat alles daaromheen die zo'n beweging mogelijk maakt, dus zeg maar mensen die, ja... vanuit zoveel verschillende hoeken van de maatschappij eigenlijk ook iets willen doen, maar misschien niet altijd even goed weten. Het kan gewoon fijn zijn om dat ook te erkennen en dat ook rustig te kunnen doen, zonder grote verwachtingen, zonder dat er protesteren kan misschien een beetje eng zijn voor andere mensen. Dus dan is dit, ja, hopelijk een moment waarin we gewoon kalm elkaar kunnen aanhoren. Misschien verhalen en poëzie of een idee of een boek of iets kunnen aanraden aan elkaar en samen kunnen zijn.
0: Ja, dus eigenlijk met een protest heb je natuurlijk altijd een bepaalde mening waarom je daar staat. En ja, misschien ben je niet helemaal erover uit waar je staat. Mm. En wil je dus niet per se demonstreren of voelt dat misschien te activistisch. En dit is dan wel, ja, een heel mooi moment om toch samen te komen als het je, ja, heel erg aan het hart gaat.
3: Ja, precies. En ook omdat het soms ook gewoon... niet voor iedereen de vorm van protest of zo is. Je kunt op heel veel manieren je inzetten voor dingen. Misschien via donaties of schrijven. Of dat je bepaalde tijdens keukentafelgesprekken je mond open eigenlijk trekt. Maar dat kan soms ook wel betekenen dat je geïsoleerd bent in specifiek Congo. Dus dat je het gevoel hebt dat je de enige bent die het nieuws binnenkrijgt en niet weet wat je daarmee moet doen. Dus juist voor ook die vorm van betrokkenheid, daar moet ook naar mijn idee een moment van samenkomst kunnen zijn.
0: Mooi. Hoe zie je het voor je dan? Want de mensen die nu luisteren en denken, ja, misschien is dit wel iets voor mij.
3: Ja.
0: Misschien wil ik ook wel langskomen. Misschien weten ze niet heel veel over de situatie in Congo, ja, maar hebben ze wel dingen gehoord en denken ze, oh, dat vind ik interessant of ik wil supporten.
3: Ja.
0: Voor wie is het bedoeld en hoe gaat de middag er ongeveer uitzien, idealiter voor jou?
3: Idealiter. Nou, de zon schijnt.
0: Alsjeblieft, niet zo'n regenachtige dag als vandaag.
3: Ja. Ik zou zeggen voor op het gebied van informatie, ik denk wat heel erg goed kan werken is door op de website van Oxfam te gaan kijken. Ze hebben best wel duidelijk de situatie in behapbare taal omschreven. Dus dan leer je eigenlijk al stukken op waar ongelijkheid, zeg maar, plaatsvindt in Oost-Congo. De mineralen die daar eigenlijk zitten en wat voor een effect dat heeft op het leven. En welke mensenrechten daar, zeg maar, overschreden worden. En op het stukje hoe kun je het supporten? Ik zou zeggen, deel het bericht. Deel het met mensen waarvan je denkt dat die dit interessant zouden vinden. Voel je absoluut niet verplicht om er te zijn. Je moet er met een goed gevoel die beweging eigenlijk willen maken. En hoe de middag er dan uitziet. Ik zou zeggen, neem kleedjes mee. Neem wat water of wat fruit mee. Neem werk of neem tips mee. Misschien heb je zelf op meerdere manieren je ingezet voor doelen. Neem ideeën mee, neem een open mind mee. Dus dat je hart open staat om het verhaal van een ander eigenlijk binnen te kunnen krijgen. En ik had ook geschreven, neem tissues mee. Want dat kan soms gewoon best wel emotioneel worden. Wanneer je gewoon realiseert dat, dat je waarschijnlijk met mensen gaat zitten die familie daar hebben die dat nu meemaken. En dan met dat bedoel ik de genocide. En wat ik ook wel heel erg belangrijk vind om te benoemen is een moment voor Congo. Het kan misschien klinken alsof het dan alleen maar Congolezen onderling zullen zijn die dat met elkaar gaan bespreken. Maar dit is echt bedoeld voor iedereen. Iedereen die het erkent wat er gaande is en die daar iets voor willen doen. Dus voel je absoluut welkom om daar te zijn.
0: Mooi. En ik denk op jouw website of op jouw socials kan je alle informatie vinden.
3: Ja, precies.
0: Maar benoem het nu nog eventjes kort alsjeblieft.
3: Ja, het heet A Moment for Congo. Het gaat plaatsvinden in het wijkpark Kortebos in Den Haag, in het centrum. En het vindt plaats om 12 uur tot aan 1:30.
0: Mooi. Ja. Danielle Sawadi. Ja, volg haar sowieso, want ze maakt prachtige gedichten en spoken word. Ja, ze is heel talentvol en heel betrokken bij heel veel verschillende projecten. En het heeft wel vaak met literatuur te maken. Dus volg haar sowieso, want ze doet mooie dingen. Ze is ook curator van bijvoorbeeld het Zwarte Schaap. Dus Danielle, dank je wel voor je toelichting.
3: Dank je wel voor de tijd.

0: Ja, Artful Dodger en Craig David Rewind. Jeetje, is alweer een oldie, maar het is een beetje de two-step periode. Jaren 90 volgens mij alweer. Oh, nu verklap ik hoe oud ik ben. Ja, want ik vond dat hele leuke muziek. Ja, en wat ik ook interessant vind en ook leuk, want ja, het is volgens mij heel bijzonder. Het project waar Robert van Leeuwen mee is begonnen. Hij mag een documentaire maken en hij heeft al een preview, 20 minuten, de laatste stemmen. Wauw, heel bijzonder. We hebben op onze website een artikel, denhagevm.nl, check it out. Want vorige week was Jong 1508 hier elke dag op de koffie of op de thee. En ze vertelde over alles wat ze doen rondom de India-herdenking. En een van die dingen is echt opgezet door Jong 1508, de generatietafels. En daarover hebben jullie een film gemaakt, hè? Of gaan jullie een documentaire maken, moet ik beter zeggen.
1: Het zijn wel twee los projecten.
0: Ja.
1: Dus Valerie Kopijn en Emily die hebben dan die generatietafels opgericht. En dat is dan live. Bij mijn weten is daar geen film van gemaakt. Wij hebben dan los films gemaakt of opnames van dus 90-plussers, waaronder de laatste Burma spoorlijnveteraan van 102.
0: Wauw, wat bijzonder.
1: Om die laatste verhalen vast te leggen. Want hoe bot het ook klinkt, over 10 tot 15 jaar is het gedaan. En dan
0: Misschien als de film af is, dan ja, zo gaat dat. Ik zei het tegen mijn collega Sanji van de ochtendshow, toen ik vertelde wie er allemaal te gast kwamen. Toen zei ik, ja, heel bijzonder, hele mooie documentaire. Ja, en dan worden de mensen gesproken, op uitsterven. Ja, het klinkt heel bot, maar dat is gewoon zo. Het zijn de eerste generatie. Wat zeg jij trouwens? Ik had gisteren ook iemand van de Boemboe Boulevard. Natuurlijk aankomend weekend tijdens Jalan Jalan Festival in Sofiahof, waar jullie film ook wordt vertoond. En die zei, ja, je mag geen Indisch meer zeggen. Toen was ik helemaal in de war. Maar wat moet ik dan zeggen over mezelf?
1: Ik weet niet wat deze persoon heeft gehoord, maar dat mag je prima zeggen.
0: Ja, toch?
1: Dat is gewoon een vaststaand feit dat Indische mensen bestaan, de Indische cultuur ook.
0: Ja, want als ik geen benaming voor mezelf heb, wat ben ik dan nog? Ja, ik vond het echt heel ingewikkeld. Ik denk, er moet een hele uitzending daarover komen. Want die eerste generatie die jij dan hebt gesproken, 102. Oh, wauw. Ja, die hebben het ook over Indisch, toch, denk ik?
1: Ja, die hebben het over Indisch en die zijn nog heel erg opgegroeid in dat raciale kastensysteem. Dus het is interessant dat de Tottoks, dus wat ze noemen de volbloed Nederlanders zonder Indonesische voorouders, die noemden zich heel erg lang Hollanders. En als mensen zeiden, u bent Indisch, dan zeiden ze nee. En de laatste jaren is dat één groep geworden dat dan, laten we zeggen, bruin en wit samen Indisch zijn. Maar daarvoor werd dat echt een streng onderscheid gemaakt. Dus daarom lijkt het me ook stom om Indisch weg te halen uit het jargon, want dat bestaat gewoon nog steeds.
0: Ja.
1: Dat onderscheid wordt nog steeds gemaakt.
0: Hey, het was jouw idee om deze documentaire te maken. Wat is jouw binding met die laatste stemmen? En waarom vind je het interessant en belangrijk om dit te doen?
1: Omdat ik denk van er is nu een wat rechtse wind in Japan aan het gaan onder premier Sanae Takaichi. En ik ben dan ook bang dat als dit niet wordt opgenomen, dat men ooit zou kunnen zeggen, dit is nooit gebeurd, heeft nooit plaatsgevonden. En ook vooral onder de echt jongeren, dus 10, 12 of zij die nog geboren moeten worden, die kunnen deze mensen misschien nooit spreken. En wij zitten nog in het staartje van de kolonie Nederlands-Indië. Die mensen die daar eens geboren zijn, dan zijn die zwart-wit foto's in één keer niet meer zwart-wit. Dan kun je die mensen aanraken en dan kunnen ze zeggen, ik was daar. En dat vind ik extreem belangrijk, ook uit historisch oogpunt, om dat vast te leggen.
0: Ja, wauw. Je vertelde net, 102 veteraan, meegewerkt aan de Burma spoorlijn. Wauw, wat voor dingen heeft hij verteld nog die jou echt hebben geraakt? Want volgens mij kan het ook heel emotioneel zijn geweest, het maken van deze docu.
1: Ja, hij was wel een beetje te oud, dus het was moeilijk met hem praten. Maar zijn dochter heeft heel goed meegeholpen en een vriend van ons, Lars Banning, zijn vader, heeft ook aan de spoorlijn gewerkt. En die heeft ons voorgesteld via de Stichting Herdenking Pakkenbaru en Burma Spoorlijn. Overigens trouwens aanstaande zaterdag herdenking op Brombeek. En ja, het is gewoon het feit dat je hem nog kunt vastleggen, dat hij nog een beetje kan vertellen. Hij vertelde over dat Japanners veel Koreanen inzetten. dat die Koreanen op hun beurt weer extreem bang waren voor de Japanners, omdat ze ook op hun beurt gekoloniseerd waren. Wat weer die moeilijke verhoudingen weergeeft van waren het Japanners, waren het Taiwanese, waren het Koreanen. Maar ja, hij heeft daar gewoon onder erbarmelijke omstandigheden, met een lendenlapje, onthoofdingen en ingraven in de brandende zon, heeft hij daar gezeten. Maar je moest wel goed destilleren wat hij wel en niet zei. Sommige dingen zeiden niet en dat moest dan worden aangevuld door zijn vrouw. Maar bij andere mensen, voor het 90-plussers die heel erg helder waren, ja, die kunnen dingen vertellen over die Ramusha's bijvoorbeeld, die Indonesische dwangarbeiders, die als lijken terugkwamen en daar gewoon crepeerden. Maar het interessante is wel dat die oorlog heeft een enorme indruk achtergelaten. Maar de periode daarna, vaak in het Nederlands genoemd de Bersiap, dus die anarchie en chaos tot dan de Nederlanders of de Engelsen kwamen om gezag te herstellen, die heeft veel meer indruk gemaakt, want dat was echt puur bloedvergieten. Dus daar zijn ze wat geslotener over dan de Japanse tijd. Want sommige mensen, hoe erg het ook klinkt, hebben dat als semi-rustig ervaren.
0: Ja, de Bersiap is wel ingewikkeld ook. Ja. Dat is de onafhankelijkheidsoorlog. En dat ligt ook ingewikkeld, want ja, je vocht tegen je eigen volk soms. Het was echt een hele ingewikkelde situatie natuurlijk. En met onder de Jappen, hoe vreselijk ook. Want ja, mijn opa heeft zijn vader ook onthoofd zien worden door de Jappen op, nou, volgens mij 2 meter afstand. Ja, dat is echt heel intens natuurlijk. Mijn oma, die heeft in het Jappenkamp gezeten. Ja, daar zijn vreselijke dingen gebeurd. Mijn oma wilde nooit terug, omdat ze zei altijd, nee, ik heb alleen maar slechte herinneringen. Die wilde absoluut niet terug. Dus ja, dat was natuurlijk ook vreselijk. Maar die Bersiap, ja, dat was zo ingewikkeld ook. Want ja, je had met de Jappen had je gewoon 1 vijand, zeg maar. Was een soort van simpeler.
1: Ja, het was ook voor de Nederlanders was het een soort, en ook de Indische Nederlanders, of in de Europeanen, hoe men het mogen noemen, een dubbele vernedering. Want toen de Japanners overwonnen, toen werd die raciale kaste werd compleet omgedraaid.
0: Oh ja.
1: Dus dan de witte bovenlaag stond opeens onderaan. En ik denk dat we ook vaak moeten praten over de raciale vernedering die mensen gevoeld hebben bij het feit dat Aziaten, die met woorden die ik hier niet kan uitspreken, werden beschreven, dat die wonnen. Dat was zo onbestaans. En toen was de oorlog voorbij. Toen waren de Japanners die, nou, dat buig is, vaak wordt vaak genoemd, die bogen dan voor de Nederlanders. Maar toen kwamen de Indonesiërs bovenop. Dus het was dubbel ongelooflijk moeilijk mentaal, en natuurlijk al het gevaar erbij, voor die kasten van dat, wij gaan niet meer aan de top komen.
0: Het klinkt super intens en heel zwaar. Dus ik snap wel wat je zegt van, ja, maar dit,
1: natuurlijk al het gevaar erbij voor die kasten van dat, wij gaan niet meer aan de top komen.
0: Het klinkt super intens en heel zwaar. Dus ik snap wel wat je zegt van, ja, maar dit moet wel vastgelegd worden.

0: vond. Daar kwam dit vandaan en toen vroeg ik aan Valerie Kopijn en Ruben Spijkers van Jong 158, kunnen jullie mij helpen? En nu zijn we met z'n allen een superteam. Van ja, die Japanners, hè, dat zijn voor mij een beetje onbestemde leidende voorwerpen zonder naam. Die slaan, die schoppen, die verkrachten en die stelen. Maar wat dachten mensen van Japanners? Welk beeld hadden zij van Japanners? Kenden zij Japanners? Hebben ze ooit Japanners gesproken? Want zonder je vijand te leren kennen kun je, naar mijn idee, nooit iets van heling of, ja, wat zal het zijn, iets van verder gaan krijgen. En hoe moeilijk dat ook is en hoe vreselijk, vreselijke dingen die Japan heeft gedaan, denk ik dat dat helend kan zijn. Zoals bij de net opgeheven Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië. Die is onder andere opgericht door een Japans echtpaar. Die heeft Nederlanders en Japanners bij elkaar gebracht. En niet altijd, want soms kun je niet vergeven. Soms is het te moeilijk. Maar het heeft sommige mensen echt tot heling gebracht. En ik denk dat we daarom, daar kwam ik op het onderwerp, laten we kijken wat de laatste ooggetuigen vonden van de Japanners. En is vergiffenis mogelijk? Soms ja, soms nee.
1: Oeh, ja, want dat heb je dus ook gevraagd.
0: Ja.
1: Oeh, super interessant. Nou, laten we er zo verder over praten. Eerst Haagse muziek. Lynn Hulsman, even een beetje iets relaxed. Ja, toch? Neem me mee.
2: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Ja, neem me mee. Gewoon uit Den Haag. Lynn Hulsman hier natuurlijk op Den Haag FM. Je luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en ik praat met Robert van Leeuwen. Hij is bezig met een documentaire. En hij spreekt daarmee daarvoor mensen van de eerste generatie, denk ik. Hè? Zo kan ik het het beste omschrijven. Vertel, ja, even in het kort voor mensen die nu net inhaken. Waar gaat de documentaire over?
2: De eerste generatie die bewuste oorlog met Japan heeft meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië is heel oud en staat op uitsterven. Dus het leek mij en met mijn vriendin Valerie Copijn een goed idee om dat vast te leggen, zodat toekomstige generaties altijd kunnen onthouden wat daar gebeurd is en dan ook uit archiefoogpunt wat daar gebeurd is.
0: Ja, mooi. Je bent al begonnen. Je gaat de documentaire, die moet nog gemaakt worden. Maar je bent er al heel erg ingedoken. Hoeveel mensen heb je al gesproken?
2: We hebben er nu 6 gehad. En de jongste was 90 en de oudste 102.
0: Wauw.
2: En we hopen er dus sowieso 2 hebben nog staan op de planning. We missen wel opvallend genoeg wat vrouwen. Dus mochten luisteraars hele oude Indische of Molukse mensen kennen van 90 plus, het liefst vrouwen. Dat zouden we graag, verbind ons aan en hen door. En misschien 10 of 12, we weten het niet. Kijken hoeveel subsidie we nog kunnen krijgen. En zoveel mogelijk stemmen vangen met dit project.
0: Ja. Wat denk je tot nu toe? Want je hebt al 6 mensen gesproken. Wat is een beetje, is het heel divers? Of hoor je toch een soort van geluid?
2: Het ligt eraan of men binnen- of buitenkamper was. En dat waren echt fundamenteel andere ervaringen. En natuurlijk de laatste krijgsgevangene, die heeft weer een hele andere ervaring. Die was ook buiten Java, de rest is allemaal Java. Dus het zou misschien mooi zijn om ook iemand van Sumatra of Sulawesi of buiten Java te filmen. Wat valt me op? Er is 1 meneer en die heet Ron. En die heeft een hele andere kijk op de dingen dan de anderen, moet ik zeggen. Hij kijkt heel erg naar het Indonesisch oogpunt. En hij zei bijvoorbeeld, ja, als buitenkamper liepen we met de volder aan het lijf. En toen liep ik langs het kamp, kwamen die Nederlanders eruit en die hadden gewoon nog kleren. Dat vond hij van de zotte. Dat begreep hij gewoon niet. En hij zegt ook, ja, verzoening. Die Indonesiërs, wat hebben wij die mensen aangedaan? Dus hij probeert dat heel erg, vind ik heel knap, in een breder koloniaal of misschien decoloniaal perspectief te zetten. En sommigen haten Japanners tot op het bot en die kunnen daar niet overheen. Anderen hebben psychische hulp gehad, bijvoorbeeld bij Centrum 45. En die zeggen, het is nu een verhaal, toch wel een beetje antipathie. En 1 man zei, ik kan die Japanners van toen niet vergeven, maar de Japanners van nu kunnen daar niks tegen doen. Dus dat ligt ook gevoelig, maar verschillende blik op de zaak.
0: Ja, het is ook ingewikkeld. Ik weet wel, mijn opa die ging in het verzet.
2: Ja.
0: En die heeft ook wel wraak genomen, zeg maar. Dat is logisch, denk ik, als je je vader vermoord ziet worden op 2 meter afstand.
2: Dan knakt er iets.
0: Ja, maar daarna, in zijn jaren hier in Nederland heb ik hem nooit slecht over Japanners horen praten of zo. Ja, dat was. Dat is hetzelfde als dat wij nu Duitsers zouden haten vanwege de Tweede Wereldoorlog. Ja, dus.
2: Maar ook dingen die je ontdekt wordt. Een mevrouw die vertelde dat een zus van haar vader, die had een kraamkliniek. En dat was vlakbij een bordeel bij het kamp waar zij zat. En sommige vrouwen, ik weet niet of ze dan troostmeisjes waren of die gingen mee voor eten. Maar er zijn in ieder geval vrouwen, zijn dus prostituee geweest of verkracht. In ieder geval, die werden zwanger. En die zuster, die voerde abortussen uit. En terug op het schip, toen zei bijvoorbeeld een zo'n vrouw, ik ben zo blij dat ik niet een kind van een Japaner heb, dank u wel. Maar die vrouw is nog veroordeeld in Nederland omdat ze abortus pleegde.
0: Oh, en
2: dat was
0: verboden.
2: Dus dat geeft ook weer, dat Nederlandse bekrompeling komt ook soms naar boven. En dat is ook wel interessant wat dan met die verhalen wordt meegekregen.
0: Ja, en wat je natuurlijk ook hebt, dat is echt ook vreselijk. Maar je hebt natuurlijk ook vrouwen die geen abortus hebben gepleegd. En die hebben een kind van eigenlijk een verkrachter. Iemand die niet Japans is. Maar ja, dat maakt het voor het kind ook ingewikkeld natuurlijk. Want ja.
2: Ja, je hebt daar een vereniging voor uit mijn hoofd. Mijn oud-docent aan de universiteit, Aya Ezawa, heeft daar veel voor gedaan. De Japans-Indische nakomelingen, volgens mij. En dat is ook een compleet pijnlijk verhaal. Want soms waren er verkrachtingen, soms waren er liefdesverhalen. Mensen wisten het niet, ze werden achtergelaten. Bijna die vaders waren allemaal off the picture. Maar heel veel mensen zijn ontheemd geraakt eraan. En die vereniging heeft dus ervoor kunnen zorgen dat sommigen hun vader terugvonden als ze dat wilden. Of familie. Om te laten zien dat er was een familie soms in Japan die op hen wachtte. Maar dat is, ja, die mensen zijn natuurlijk verscheurd. Dus als je kind bent van een verkrachter of de vijand, dan kan je niet normaal opgroeien.
0: Och, maar het zijn zulke ingewikkelde verhalen. Dit weekend is een klein stukje al te zien, hè? Vertel.
2: Op het Jelandjan Festival, op Museum Sophiahof, van 13 uur tot 14 uur zijn Valerie en ik aanwezig. Het is een preview van 20 minuten. Daarna doen we een Q&A. En dan kunnen mensen vragen stellen of dan discussiëren over deze materie. Misschien kunnen mensen bijdragen op allerlei manieren. Het is al vertoond bij de Barboenkoes op 15 augustus. En het is ook vertoond bij Bersama Filmfestival afgelopen zondag. En daarna gaan we het monteren tot een grotere film. Waar we meer interviews te hebben afgenomen. En we kijken er heel erg naar uit. We hebben positieve feedback gekregen. En dat doet me echt extreem veel goed.
0: Ik heb het op de socials voorbij zien komen. En toen dacht ik, ik moet ze ook uitnodigen. Dus dank dat je bent gekomen. Super interessant. Heb je een idee wanneer de documentaire helemaal af is?
2: Het vervelende is, iedereen die in deze branche zit, moeten we even kijken of er geld binnengeharkt kan worden. Op bepaalde tijd.
0: Zo gaat dat.
2: Om plat te zeggen. Maar het liefst zo snel mogelijk. Dus we gaan binnenkort regrouperen. En dan gaan we kijken welke kant willen we op.
0: Hij is dit weekend nog één keer te zien. Ja. Is hij nog op andere plekken te zien? Is dat nog niet bekend?
2: We hebben nog niks gepland, maar dat zou zomaar kunnen. En we gaan binnenkort daar een YouTube-kanaal voor oprichten, dat mensen dat kunnen volgen. En er zit nog een beetje een pril begin, maar dat gaat heel snel, gaat het opvolgen. Dus check ons op Instagram, op YouTube, en dat komt er allemaal aan.
0: Ja, Robert van Leeuwen, dank je wel. Blijf ons op de hoogte houden, want ja, de screening komt natuurlijk ook in Den Haag. Ik wil daar alles van weten. Is daar nog informatie te vinden op de website of op een website of op socials?
2: Op het Jelandjan Festival kunt u ons terugvinden met de timeslots. Kom sowieso naar Jelandjan, het wordt hartstikke leuk.
0: Zeker.
2: En daar kunt u vinden wanneer het wordt uitgezonden.
0: Dank je wel.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. De nieuwe coalitie in Den Haag wil alles op alles zetten om klimaatdemonstraties op de A12 te voorkomen. Als het aan Hart voor Den Haag ligt, wordt de waterwerper daarbij zelfs op het standje allerhardst gezet. Toch is het de klimaatdemonstranten deze zomer al 2 keer gelukt om het deel van de A12 in de stad, de Utrechtse baan, te blokkeren. Ik heb het gevoel dat ze ons aan het testen zijn, zegt fractievoorzitter Koen Bom van Hart voor Den Haag daarover. Er zit nu een nieuwe coalitie en ik denk dat ze willen kijken hoe ver ze kunnen gaan. Wat Bom betreft is het voor eens en voor altijd afgelopen met de blokkades van klimaatdemonstranten op de Utrechtse baan. Internationale film, tv- en gamecomponisten komen deze week samen in het Scheveningse Kurhaus voor de Hollywood Music Workshop Summer Academy. De opleiding wordt sinds 2009 georganiseerd en vindt dit jaar voor het eerst plaats in Den Haag. Volgens de organisatie zijn deelnemers en muzici enthousiast over de locatie en biedt Den Haag diverse andere plekken die geschikt zijn voor concerten en opnames. Tijdens de Academy worden minstens 2 concerten gegeven waar publiek bij welkom is. 1 met het werk van de Italiaanse componist Ennio Morricone en 1 over liefdesthema's in de Hollywood-industrie. De cursussen in het Kurhaus in Scheveningen lopen tot en met 27 augustus. Het weer nog, vooral in de ochtend veel regen en vanmiddag wat meer zon bij maximaal rond 21 graden. Het wisselvallige weer houdt ook morgen, vrijdag en zaterdag aan met stevige buien bij een middagtemperatuur van steeds rond de 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
5: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
6: Ja, en we starten met Lucas en Steve, Oh My Lord.
7: Den Haag FM.
6: Als we...

0: Leona Lewis, Bleeding Love, hier op Den Haag FM. Je luistert nog steeds naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en het is volle bak bij Haags Bakkie. Want ik heb maar liefst 3 heren op de koffie, thee. Nou, alleen maar water. Jullie zijn goedkope gasten. Janou.
2: Klopt, inderdaad.
0: Gino en Tijmen. Ja, jullie zijn van Wijks, Janou en Gino. En jij bent agent.
3: Ja, ik ben de jeugdwijkagent van Basie.
0: Jeugdwijkagent, ja. En het nieuws uit de wijk is het weer. En ja, dit zijn meerdere wijken, maar het gaat om stadsdeel Zegbroek. Ja, vertel, welke wijken heb je allemaal in Zegbroek? En wat mij betreft, ik woon ook in Zegbroek, zijn het best wel hele verschillende wijken.
2: Het is heel divers, multicultureel. Als je kijkt vanuit het jongerenwerk is het voor ons eigenlijk voornamelijk het Lindenkwadrant, Hondius en het Newtonplein. En dan sinds een tijd een beetje een stukje Goudsomlaan, waar we ons het meest op concentreren. Ja, dat eigenlijk. Dat is voor ons de drukke plekken qua jongeren, kinderen en tieners, waar wij het meest te vinden zijn.
0: Ja, ik ben benieuwd, Gino. Het is natuurlijk zomervakantie. Wat is er allemaal gebeurd in de wijk deze zomer? Hebben jullie veel gedaan met de jongeren?
4: Ja, zeker te weten. Denk vooral aan heel veel leuke activiteiten. We hebben 2 weken geleden een heel groot voetbaltoernooi achter de rug op Remo. We hadden echt 150 bezoekers. Er kwamen niet alleen maar deelnemers, maar ook ouders kijken, zussen, kinderen. Dus het was super een geslaagd evenement. En als we het nu toevallig hebben over zomervakantieactiviteiten. Volgende week woensdag hebben we een activiteit samen met politie, De Hunt.
0: En, dat heb ik gezien, dat is fantastisch. Ja.
4: Het is eigenlijk gewoon een jachtseizoen. Ik denk dat mensen het wel kennen van Stuk TV. En dat gaan we lekker in ons eigen jasje stoppen. En als jullie willen aanmelden via Instagram, Gino_Wijks. Daar zien jullie alle flyers voorbij komen en het wordt echt geweldig.
0: Ja, fantastisch. Want jachtseizoen, vertel. Heb je het al eerder gedaan? Want ik heb het op de socials gezien. Volgens mij was het vorige zomer was het in 2 wijken ook in Den Haag. Maar volgens mij in het Zuiderpark zag ik het. Ja, vertel.
3: Ja, ik heb het zelf toen ik student was, heb ik in het basisteam waar ik toen werkte, heb ik het meegeholpen, zo gezegd. Dus ik heb er wel ervaring mee. Maar we gaan het inderdaad in een heel ander jasje steken. Het wordt voor ons in de Vogelwijk. Dat is natuurlijk een autoluwe buurt, is dat. Dus we gaan dat daar organiseren. En ik denk dat het echt een geweldig evenement wordt.
0: Ja, fantastisch. Ja. Hey, ik weet niet hoe dit ooit is ontstaan. Het is natuurlijk fantastisch dat je zeg maar dit mag spelen, tussen aanhalingstekens. Maar is dit ook een beetje om de band tussen de mensen op straat en de politie en het beeld wat er soms bestaat over de politie, fuck de police, zeg maar. Ik doe maar eventjes Public Enemy erbij halen. Om het beeld en de band, zeg maar, beter te laten zijn, zeg maar.
3: Nou, ik denk dat het inderdaad ook vooral naar jongeren gericht is. Kijk, we hebben natuurlijk best wel veel jongeren bij ons in de wijk. Wat je zei het in het begin natuurlijk zelf al. Veel verschillende wijken, veel verschillende bewoners. Eigenlijk is het om iedereen inderdaad samen te laten komen. En ook inderdaad voor de buurtbewoners kijken. Zo kan dat dus natuurlijk ook. Dus dat jongeren en politie en ook vooral jongerenwerkers goed samenwerken. En dat we dan eigenlijk ook een iets moois afgeven naar de wijk toe.
0: Ja, leuk. Ja, Gino, jij bent helemaal enthousiast. Je hebt er helemaal zin in, zie ik. Ga jij helpen en coördineren of ga je meedoen?
4: Ik ga helpen en coördineren.
0: Stiekem wil je meedoen, hè?
4: Eigenlijk wil ik wel meedoen, ja. Maar ik heb het met Tijmen gewoon superleuk opgezet. En eigenlijk wel balen dat ik zelf niet kan meedoen, natuurlijk.
0: Ik snap het helemaal.
4: Maar helpen en coördineren.
0: Ja, ik ben al een beetje te oud, zeg maar. Maar zelfs ik heb een beetje de neiging om jullie te smeken. Mag ik please meedoen?
4: We kunnen altijd een uitzondering
0: maken. Ja, toch? onder het mom van dat ik een reportage maak voor Den Haag FM. Ja.
4: Dat is een goeie.
0: Voor de mensen die nu luisteren en denken, chick, waar ben je zo enthousiast over? Leg even uit wat er gaat gebeuren en wat jullie gaan doen, Shanou.
2: De Hunt is eigenlijk waarbij we 3 posten hebben. Waar ze dus...
4: Postbandjes. Ik denk dat ik het beter
2: Ik denk dat Gino beter uit.
0: Ja, Gino, vertel. Ja, die coördineert, hè. Vertel. Gino, vertel. Ja.
4: Het idee is dus eigenlijk dat we 4 posten hebben. We gaan eerst met de jongeren gezellig een warming-up doen. Dus dan gaan we lekker de energie erin brengen. We zorgen dat ze warm worden. We willen natuurlijk dat ze geen blessures oplopen. Het idee is dat ze eigenlijk bij de posten vragen gaan beantwoorden. Zo moeten ze aan polsbandjes komen. En eigenlijk wie het als eerst 4 polsbandjes heeft gewonnen. Maar de obstakel is natuurlijk politie en handhaving. Ja. En die mogen jou niet pakken. En als ze je wel pakken, moet je terug naar basis en al je polsbandjes inleveren.
0: Oeh.
4: Dus het wordt een hele moeilijke opgave voor de jongeren. Zeker omdat er ook motors zijn. Er zijn politieauto's, handhavers op fietsen. En ik denk dat hun wel wat ervaring hebben met boeven pakken. Dus dat gaan ze even laten zien.
0: Ja, superleuk. Ja. Oeh. Hey, ik ben benieuwd hè, verder nog over de wijken. Want ja, Zegbroek is dus heel groot. Je hebt het net natuurlijk ook over het voetbaltoernooi gehad. Maar jullie dagelijkse werk. Want dit zijn natuurlijk de superleuke krenten uit de pap. En het is nu natuurlijk ook zomervakantie. Maar hoe ziet een gemiddelde werkdag voor jou daaruit?
2: Het is heel divers, heel verschillend. De jongeren denken altijd dat we alleen een inloop draaien. Dus deurtje open, deurtje dicht. Dat is niet het enige. We hebben vergaderingen. We hebben met bewoners te maken, jongeren te maken, kinderen te maken. Andere organisaties hebben we te maken. Bijvoorbeeld een wijkberaad Heesterbuurt. Dan hebben we het wijkpaleis in de Wijmerstraat. Dan hebben we die zit nog op de Goudsbloemlaan. En de wijkvereniging Jasmijn. En dat zijn ook partijen waar wij dus dingen samen mee organiseren. Dan hebben we met de gemeente en de politie dus contact. Omtrent jongeren of andere dingen natuurlijk. En een werkdag, ja, het kan zijn een vergadering, kan zijn een tieneninloop, kan zijn een meideninloop, kan zijn een jongereninloop. Of natuurlijk het organiseren van de hunt. Of natuurlijk de Halloween, de 31ste die er weer aankomt, wat we altijd groots aanpakken. Of tussendoor activiteiten, wat we met 30 jongeren naar tikkiebad gaan of andere dingen. Dus het is zo divers. En het voordeel van ons werk is eigenlijk kunnen wij doen wat we leuk vinden. Natuurlijk heb je wel eens dingen dat je minder leuk vindt. Maar eigenlijk wat wij leuk
0: wat
2: vinden...
0: Wat is minder leuk?
2: Wat minder leuk is, dat zijn de administratie, maar dat geldt voor mij. Administratie is niet echt mijn ding. We doen het wel, maar dat zijn...
0: hoort erbij, hè?
2: Ja. Die erbij horen. Maar...
0: Ja, maar als ik het zo hoor, Gino... dit is echt een fantastische baan. Je kan inderdaad alleen maar leuke dingen doen. Want is het zo dat jullie dingen bedenken... of doen jullie dat echt altijd ook met mensen uit de buurt?
4: We gaan vooral eigenlijk eerst een beetje onderzoek doen. Wat willen mensen uit de buurt en wat zijn de vragen? We bedenken uiteindelijk wel alles zelf, maar we nemen alle ideeën van bewoners, van jongeren in ons op. En vanuit daar maken we een opzet. En gaan we eigenlijk kijken hoe kunnen we iedereen zijn desire beantwoorden. En vanuit daar bouwen we gewoon lekker iets leuks op.
2: Maar het kan ook zomaar zijn dat de gemeente vraagt, ze willen het drukker op Remo hebben. En vandaar dat we dan een voetbaltoernooi doen, omdat ze meer sportende mensen willen hebben. Dus we spelen eigenlijk een beetje in op wat iedereen wil, wat Gino zegt.
0: Ja, je zegt het al, de gemeente, maar ook overleg met bijvoorbeeld politie en met heel veel andere organisaties in de wijken. Hoe fijn is dat en hoe belangrijk is het om die samenwerking te hebben, Tijmen?
3: Nou, ik denk juist dat het juist de key is om ook jongeren te benaderen. Jongeren die doen veel hun eigen ding. Hebben nog niet altijd het... die kijken misschien anders naar de politie. En ik denk dat de samenwerking juist met... zeker met deze twee collega's en de andere collega's van wijk... die wij in Zegbroek hebben, juist heel erg belangrijk is. Om de jongeren ook vanuit mij te kunnen benaderen. En om ook zo een soort van nog een band met ze op te bouwen. Kijk, het is natuurlijk vanuit de politie natuurlijk best wel lastig. Sommige mensen zien politie juist alleen maar als negatief. Ze komen als er dingen zijn, maar... vanuit mijn functie is het juist andersom. Kijk, ik probeer als indien mogelijk zoveel mogelijk jongeren op een bepaalde manier te helpen. Kijken wat ik voor ze kan doen enzovoort.
0: Voorkomen, toch?
3: Ja, voorkomen in plaats van achteraf genezen, zo gezegd.
0: Ja, dus, mooi.
3: En dat doen we inderdaad samen. Ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd wat voor parels er zijn in de wijk. En dingen die ik nog niet weet, want ik woon ook in Zegbroek. Maar dat zo meteen na Haagse muziek. Een beetje country, Lonesome Malones. Ja, gewoon uit Den Haag, jongens.
1: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Ja, gewoon Haagse country muziek van Lonesome Malones hier op Den Haag FM. Je luistert naar Haagsbakkie. En ik heb drie heren uit Zegbroek op de koffie. Nou, ze hadden zelf drinken meegenomen en eentje drinkt water. Dus het zijn goedkope gasten. Maar ze doen heel waardevol werk in Zegbroek. Chano en Gino van Wijks en Tijmen. Wat was het nou? Jeugdagent? Nee.
1: Ja, jeugdagent.
0: Ja, jeugdagent. Jeetje. Ja, maar... wow, maar je bent echt groot voor een jeugdagent.
1: Ja, ik weet het, ja.
0: Jij bukt heel veel, denk ik.
1: Ja, zeker weten. Zeker. Ja. Mijn rug af en toe.
0: Ja, volgens mij ben jij de langste gast die ik ooit heb gehad hier in de, ja, in de Haagsbakkie. Hoe lang ben je?
1: 2,03 meter.
0: Oh, wauw.
1: Ja, lang, hè?
0: Ja, heel lang. Nou, oké. Okay. Maar we gaan het niet over de lengte van jullie heren hebben, maar natuurlijk ook... over het mooie werk wat jullie doen. Ja, jullie zijn wel echt duo Penotti en de lange en de korte, zeg maar, Gino en Tijmen. Ja. Maar in, qua werk, zijn jullie ook tegenpolen of vullen jullie elkaar aan? Vertel.
2: Ik denk dat we elkaar wel goed aanvullen. Ja? Ik denk dat ik een beetje erg met de jongeren ben. Dus best wel goed tussenpersoon voor Tijmen. Want Tijmen moet natuurlijk die band opbouwen met de jongeren. En wij als jongerenwerkers... ja, die band hebben wij gewoon sneller met jongen, omdat we veel laagdrempeliger zijn. Dus ik denk dat we elkaar daarin wel heel goed aanvullen.
0: Mooi. Hey, we hebben het natuurlijk nieuws uit de wijk. Ja, wat voor nieuws valt er te brengen? Want ik kom zelf ook uit Zegbroek. Dus ik ben meteen benieuwd van... ja, leer me iets nieuws over mijn eigen stadsdeel. Wat vind jij het mooiste aan Zegbroek?
3: Het mooiste aan Zegbroek is... als je kijkt puur naar het jongerenwerk, is de behulpzaamheid. Als je kijkt bijvoorbeeld als we een evenement doen, voornamelijk hondjes... de omwonenden die zijn altijd bereid om te helpen met een evenement, vrijwilligers, Halloween of andere dingen. Dus dat vind ik zelf wel fijn, dat in elke buurt, in Zegbroek of wijk, dat je wel echt bewoners hebt die betrokken zijn en graag willen helpen.
0: Mooi. Nou, betrokkenheid, behulpzaamheid. Wat vind jij mooi aan Zegbroek?
2: Ja, ik ben vooral actief in de Heesterbuurt. Dus ik denk goed om daar wat over te vertellen. Ik denk dat het puntje buren een beetje is weggezakt. Mensen praten niet meer veel met hun buren. Mensen zijn niet meer echt samen in één buurt. Terwijl als we kijken naar een Kamperfoelieplein Generation Mix dat we hebben georganiseerd, dan zie je hoe...
0: Wat is dat?
2: Dat is een activiteit die we hebben georganiseerd op het Kamperfoelieplein. Dat was eigenlijk met 400 à 500 deelnemers. En we hebben gewoon samen een groot feestje gevierd. We hebben gebarbecued. We hebben springkussen neergezet. En dan zie je dat de wijk toch echt bij elkaar komt. En ik denk dat mensen dat vergeten. Dat puntje dat de wijk echt levendig is. Je hebt jongeren, je hebt kinderen en je hebt gewoon oudere bewoners die het samen met z'n allen gezellig kunnen hebben. En ik denk dat er veel locaties zijn waar je die momenten kan pakken. Dat je samen met z'n allen, wanneer er andere kinderen op het plein zijn... of oudere bewoners met wie je een gesprek kan voeren. Ik denk dat dat in deze tijd een beetje wegzakt. En dat vind ik zelf jammer. Maar ik denk dat mensen dat niet moeten vergeten... dat Zegbroek echt een buurt is waarin je samen sterk staat.
0: Nou ja, als ik denk aan de Heesterbuurt... je hebt daar natuurlijk Kamperfoelieplein. Daar tegenover zit de kinderboerderij. Je hebt daar...
2: Mienplein.
0: Ja, precies. Je hebt daar natuurlijk ook een speeltuin. Er zitten ook... dat vind ik wel echt tof aan Zegbroek. Er zitten zoveel diverse winkels. Qua eten kan je alles halen, wat je maar wil. Welke keuken, uit welke windhoek je ook, nou ja, waar je ook van houdt, kan je daar kopen. En ook qua winkeltjes. Ja, het is zo divers. Je hebt echt bijna alles in Zegbroek. Ik hoef mijn stadsdeel niet eens uit, zeg maar.
2: Zeker, er zijn heel veel hidden gems daar. Wat je zegt, je hebt eetgelegenheden. Maar je hebt bijvoorbeeld ook op de Hazelaarstraat. Het is een hele normale straat, maar als je erin rijdt, heb je toch een voetbalveldje daar met een speeltuin daar. Wat mensen misschien eigenlijk helemaal niet weten, maar je hebt heel veel straatjes waar je in kan rijden. En
0: er zit gewoon... naast een voetbalveld zit er volgens mij ook een basketveldje.
2: Klopt.
0: Ja.
2: Klopt. Ja, dus je hebt heel veel levendige plekken. En ik denk als mensen aan Zegbroek denken, dan denken ze die buurt met allemaal scholen zoals de Populier en Zegbroek. Maar er is gewoon heel veel te doen in Zegbroek.
0: Dus... ja. Nou ja, wat vind jij leuk aan Zegbroek? Maar ja, je bent toch agent. Dus waar zitten ook knelpunten? En wat per wijk een beetje? Wat speelt er in de verschillende wijken... waar nou ja, extra aandacht voor is vanuit de politie?
1: Ja, laten we beginnen dat sowieso Zegbroek elke wijk heeft, denk ik, zijn charmes, denk ik. Ook inderdaad zijn problematieken. En dan gaat het inderdaad voornamelijk over de pleintjes, denk ik. Vooral in de zomerperiode. Neem bijvoorbeeld Newtonplein. Daar hebben we momenteel best wel veel last in de avond van het gebruik van drugs en alcohol. Daarnaast de verademing. Mag je inderdaad fietsen, maar ja, op welke manier fietsen? Is het heel normaal over de stoep of over waar je mag fietsen? Of is het crossen met je fatbike bijvoorbeeld? Zo heb je in de Vogelwijk heb je bijvoorbeeld wat meer inbraken. En zo heeft elke wijk wel een andere problematiek waar we als politie proberen op in te spelen. Helaas lukt het niet altijd even voortreffelijk. Maar we doen wel ons best natuurlijk met de capaciteit die we hebben om daar zo goed mogelijk op in te spelen. Dus dat.
0: Hey, jullie organiseren heel veel en jullie luisteren naar de bewoners uit de wijken. Laten we zeggen de vruchtenbuurt of de bomenbuurt. Wat voor behoefte is daar in die wijk? Waar is vraag naar? Kan je daar iets over zeggen wat een beetje verschilt per wijk in Zegbroek?
3: De vraag is niet zo groot. Vogelwijk zitten wij iets minder. Omdat daar eigenlijk vanuit jongerenwerk kijken we altijd waar de problemen, waar de overlast zit. Nou, dat zit meestal niet daar. Enige wat we dan wel hebben is bij de Goudsbloemlaan. En dat is de doorloop van Duindorp, Schevening. Iedereen die komt daar een beetje. Maar we hebben daar nog niet zoveel.
0: Ja, pleintje ook waar Zegbroek zit.
3: Klopt,
0: en waar winkeltjes zitten natuurlijk.
3: Dus daar hoeven wij niet zoveel te doen. Nu dan voor het eerst dan Gino die de hunt gaat organiseren daar. En je merkt wel dat animo er wel is. Dus ze willen wel heel veel met activiteiten. Maar echt de problematiek die er zit, dat valt reuze mee. Dus daar hoeven wij eigenlijk niet zoveel op in te spelen.
0: Nou ja, misschien niet per se problematiek. Maar misschien inderdaad dat er behoefte is juist aan barbecue of aan misschien... sporten. Of...
2: Ik denk dat je in die buurt, vruchtenbuurt, boombuurt, vooral heel veel instroom hebt van scholen, natuurlijk jongeren. Dus ik denk als je praat over de wat oudere bewoners, hebben ze vooral behoefte aan wat rust.
0: Oh.
2: En ik denk dan voor de jongere bewoners, die hebben vooral behoefte aan activiteiten of plekken waar ze terecht kunnen. En ik denk als we dat kunnen aanbieden, dat we twee vliegen in één klap eigenlijk kapot kunnen slaan. Want en we bieden een plek aan, dus we brengen jongeren naar één plek toe en daar kunnen we zijn normen en waarden en eigenlijk gedragsregels leren. En tegelijkertijd helpen we de oudere bewoners door wat rust te creëren en wat veiligheid voor hun gevoel dat jongerenwerkers eigenlijk de jongeren onder armen nemen. Dus ik denk dat zo'n beetje de hulpvragen zijn in die buurten.
0: Ah, mooi. Nou, ik ben nog benieuwd naar de andere buurten. En je had net een hidden gem genoemd. Maar ja, ik wil natuurlijk van de andere twee heren ook hidden gems horen. Zometeen na Tappik en Becky G.

0: Ja, sorry papi, hier op Den Haag FM. Nieuws uit de wijk. Ja, uit meerdere wijken. Want stadsdeel Zegbroek, ja, dat valt onder jullie heren. Ik heb Wijks en de politie op de koffie. En zij vertellen mij alles over al die wijken in Zegbroek. Wat voor winkelstraten zijn er allemaal? Want er zijn er best wel veel in Zegbroek. Of winkelgebieden, zeg maar. De Wijmerstraat denk ik meteen aan. En de Vaarheidstraat.
1: Ja, klopt. Dan heb je nog het Regentesplein dan. Dat zit ook in de Wijmerstraat, het verlengde.
0: Ja, daar kan je vooral lekker op het terras zitten en heel veel eten en drinken halen.
1: Ja, klopt. Ja. En welke hebben we nog meer?
2: De Appelstraat heb je ook nog.
3: Appelstraat,
2: dat is,
3: klopt.
2: In de Vruchtenbuurt.
0: Ja, en dan heb je de Vlierboomstraat, zeg maar. Ja, dat loopt in elkaar over.
2: Ja, zeker.
0: Ja, en dan ben ik altijd heel trots, want ik ben natuurlijk ook uit Zegbroek. En dan zag ik laatst zo'n top 5 van de beste ijssalons. En die in de Appelstraat, die stond er dan ook bij. Dus dan denk ik, oh ja.
2: Die is goed, ja.
0: Ja. En met hele bijzondere smaken.
2: Ja,
0: dus dat denk ik dan, dat is een hidden gem. Wij hadden het net ook heel kort over eten. Waar hou jij het liefst in je pauze als je niet zelf iets hebt meegenomen in je eten?
1: We gaan meestal, of het is guk, waar we eten hadden.
0: En wat voor eten is dat?
1: Je hebt er van alles. Broodjes, Turks pizza's, dunner, dat een beetje.
0: Ja?
1: Rijst.
0: Dat zit in de Wijmerstraat, gok ik zomaar, ja?
1: Ja. Ik neem altijd mijn eten mee.
0: Ja, een boterham met pindakaas.
1: Ja, we nemen eten mee eigenlijk. Dus ik zou die verder rest niet weten eigenlijk.
0: Jij hebt vast een goede tip,
3: ja,
0: Gino.
3: Ik kook wat minder, dus ik ga vooral vaak naar Gold River. Dat is een Chinees-Antilliaanse restaurant.
0: Oeh.
3: Daar kan je gewoon lekker nasi halen met kip. Je hebt eigenlijk van alles.
0: Ik heb daar een keer karkoh gegeten.
3: Ja.
0: Ja, maar dat is heel zeldzaam. Dat hebben ze niet altijd.
3: Nee.
0: Ja, ja.
3: Dus dat is echt een hidden gem ook.
0: Ja, en die zit er al heel lang. En het is altijd, die smaak is altijd goed. Ja, aan het begin van de Wijmerstraat, zit hij. En jij?
2: Ja, dan ga ik even naar het avondeten. Niet voor lunch, maar dan op de Varenheidstraat heb je Daily Dream, heet het volgens mij.
0: Ja.
2: Dat is een burgertent die echt heel goed is.
0: Ja, en je hebt hem ook hier in het centrum.
2: Ja.
0: En en volgens mij zag ik ook laatst... Ja, ik hou van eten, hè. Dus ik zag laatst ook een filmpje van zo'n TikToker. En die had het beste en het slechtste broodje van Den Haag. En het beste broodje kwam van jou, Toko, hoor.
2: Ja, mijn pastrami burger.
0: Dat zag er zo lekker uit. En dan met gesmolten kaas. En ik snap je. Ja. Ik ben blij ook dat dat dus ook gewoon in mijn stadsdeel zit. Dus ik hoef niet per se, ik werk hier wel, maar ik hoef niet per se naar de stad. Ik kan gewoon dat om de hoek bij wijze van halen. Hey, en plekken om te spelen, want dat weten jullie natuurlijk ook heel veel. Jullie doen heel veel met jongeren. Volgens mij hebben we in Zegbroek heel veel speeltuinen en plekken waar kinderen zich of gezinnen zich kunnen vermaken. En ook jongeren.
3: Ja. Ik denk als je gaat kijken naar de Regentessebuurt is de grootste natuurlijk Verademing.
0: Ja.
3: Daar heb je de voetbalclub Remo. Daar kan je lekker de velden op, daar kan je lekker voetballen. Je hebt daar ook een paardenmanege. En boven hebben we natuurlijk gewoon lekker een basketbalveldje. En je kan lekker rondrennen in het Groene Park. Als we dan weer gaan naar de Bloemenbomenbuurt, dan heb je natuurlijk FC Kwik. Je hebt Kraaienhout voor hockey.
0: Bosjes van Pex natuurlijk.
3: Ja. Je hebt heel veel speelgelegenheden voor kinderen. Zoals ik net al zei, Hazelaarstraat hebben we ook een voetbalveldje. Er zijn genoeg.
0: Ja, en jij zei ook, dat zit ook in de Bosjes van Pex. Is ook wel bijzonder. De manege daar, jeetje, er zijn gewoon twee maneges in Zegbroek.
2: Ja.
0: Maar in de Bosjes van Pex is wel een bijzondere manege, hè?
2: Ja, het is een manege voor mensen ook met een beperking. Welke beperking weet ik niet precies. Maar dan wordt dus begeleid, wordt daar paard gereden. Dus het kan zijn voor therapie of iets dergelijks. Of als mensen het gewoon fijn vinden. Maar die zitten inderdaad in de Bosjes van Pex erachter.
0: Ja, mooi. En in de Bosjes van Pex ook tennisbanen. Maar daar zit er ook eentje verscholen, zeg maar, een beetje tussen huizen in Regentessekwartier, hè?
1: Breekpunt, klopt.
0: Ja.
1: Inderdaad, ja. Het is helemaal verstopt, maar het is wel een grote vereniging. En je hebt daar toevallig ook een gymbox staan, die ook gebruikt wordt, net zoals op de Verademing. En die staat ook op Breekpunt.
0: Ja, nice. En ik denk ook meteen aan, dat is een icoon, de Haagse Directe.
3: Ja,
0: klopt. Ja, toch?
1: Klopt, inderdaad.
0: Zeker. Dat is ook vlakbij de verademing.
1: Ja, en daar werken wij soms ook mee samen. Van de Veiligheidsdag hebben we vorig jaar gedaan. Daar zijn ze ook op aangesloten. En Openings Gymbox zijn ze ook op aangesloten. Dus dat is ook een van onze contacten waar we mee samenwerken.
0: Hey, en over de mensen die in Zegbroek wonen. Ja, misschien verschilt het per wijk. Maar kan je daar iets over zeggen? Hoe zou je die mensen omschrijven? Ik weet wel, Weimarstraat, zeg maar, dat stukje bij de verademing. Dat is wel volgens mij, maar ik weet niet hoe jullie dat zien. Gentrificatie, een duur woord voor dat het helemaal hip en happening is. En dat er de havermelk elite, zeg maar. Er zijn allemaal matcha zaakjes en vegan shops en zo. Dus ja, de wijk verandert ook. Zie jij dat ook gebeuren daar, dat stukje?
1: Het wordt wel wat meer aangepakt, ja. Het gaat allemaal wat mooier uitzien, beter uitzien. Het drukker wordt voornamelijk. Dus dat inderdaad zeker.
0: Maar ook verandering van type mensen die daar komen te wonen?
1: Dat zie ik zelf niet veel voorbij komen. Maar dat komt misschien ook omdat we met de jongeren en kinderen werken. Dat zie ik zelf niet heel erg voorbij komen, nee.
0: Wat voor mensen wonen er allemaal in de wijken? En hoe verschilt een Vogelwijk met bijvoorbeeld, Valkenboskwartier?
3: Ja, ik denk dat de wijk wel verandert. Ik denk dat het veel meer multicultureel wordt. Zeker ook omdat mensen op school zitten, gaan ze dichter bij school wonen. Als je kijkt ook niet naar mensen die altijd in de wijk wonen, maar voorbijgangers. Dus wij hebben natuurlijk veel te maken met jongeren. Dan heb je ook heel veel jongeren die niet in de wijk wonen, maar wel in de wijk chillen. Of die in de wijk hangen. En wat wij opmerken is dat het gewoon heel multicultureel is. Dat iedereen met elkaar omgaat. En wat voorheen mijn blik op een wijk zoals Zegbroek was, dacht ik altijd, het is best wel een blanke buurt. Maar nu ik erin werk, denk ik wel van, oh, ik zie heel veel verschillende afkomsten en heel veel verschillende kleuren. Dus ja, het is mooi om te zien.
0: Nou, ik weet wel, als ik het over de Weimarstraat een beetje heb en de Beeklaan, Regentessenlaan, ja? Ja, zo heet het, Regentessenlaan. Ik dacht, even was het straat? Nee, het is laan. Maar daar was voorheen, vroeger waren er echt veel Surinaamse toko's en Surinaamse zaakjes. Die zitten er nog steeds, zo'n Surinaamse supermarkt. Je kan ook nog steeds je roti en alles daar kopen. Maar ik zie ook veel Poolse zaakjes, Bulgaars volgens mij. Daar is een kattencafé. Ja, heel divers natuurlijk. Ja. Volgens mij waar de tram de hoek om gaat. Ik weet niet of het nou richting mijn huis is of juist richting de stad, richting de markt is. Maar daar heb je op een hoek zit een Braziliaans winkeltje. Dus het wordt veel diverser, heb ik het idee.
3: Ja, zoals ik al zei, heel multicultureel. En je ziet dat bijvoorbeeld zoals Poolse supermarkten heel erg toenemen. Turkse broodzaakjes, Surinaamse broodzaakjes.
0: Ja, op de hoek zit er ook eentje. En, lekker mijn kerstbrood halen.
3: Het is allemaal super lekker. Dus denk heel voordelig voor ons als bewoners en werknemers in de wijk.
0: Ja, hoe zou jij het omschrijven? Want jij komt natuurlijk ook in al die wijken.
2: Ja, inderdaad heel verschillend. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Vogelwijk, zo gezegd. Ja, ik moet een beetje oppassen met wat ik zeg, maar ik noem het een beetje bekakt. Wat grotere.
0: Dat zijn de Hagenaars.
2: Ja, wat je zegt zijn de Hagenaars. Maar dat zie je ook in het verschil qua waar maken mensen melding over. In de Vogelwijk is bijvoorbeeld heel veel contact met een wijkagent. En als je kijkt naar het Regentessenkwartier of meer richting de Weimarstraat dan of Valkenboskwartier, het wordt gewoon iets minder gedaan. Dus er is al veel contact met de wijkagent. Alleen mensen die spreken elkaar wat meer aan op als er bijvoorbeeld overlast is of wat dan ook. Maar inderdaad, zoals je zegt, er is inderdaad wel een schuiving ook in het soort bewoners. Waar je inderdaad in de Bloemenbuurt, in de Vogelwijk, Bomenbuurt, dat je daar gewoon

0: Of is dat ook heel gemêleerd?
1: Omringd van het Lindenkwadrant, veel gezinnen wonen. Dus dan zit je bij die school natuurlijk. Als je kijkt bij het Newtonplein, veel gezinnen. Ik denk allemaal een beetje de buurt van de scholen, dat de meeste gezinnen daar wonen, denk ik.
2: Ja, vooral Bloemenbuurt, Bomenbuurt. Daar heb je ook wel wat grotere huizen. Dus daar wonen wat meer gezinnen. Als je kijkt naar op de Weimarstraat, daar heb je wat meer smallere huizen. Je kan tussen de winkeltjes door en dan kom je opeens een kamer binnen. Dus daar wonen dan vooral wat starters en jongeren. Maar je ziet wel echt dat waar wat grotere huizen zijn, zoals Vogelwijk, Bomenbuurt, Bloemenbuurt, de meer eengezinswoningen, dat is daar natuurlijk in gezinnen wonen.
0: Hey, nou, heren, onwijs bedankt voor al jullie informatie. Heerlijk om over mijn eigen stadsdeel te praten. Nog één keer heel kort, want er komen nog een paar super toffe dingen aan. Dus de Hunt, vertel.
2: Ja, de Hunt, 26 augustus, woensdag. Dus verzameltijd is om 1:00. Ik zou zeggen, hou onze Instagram in de gaten. Gino-Wijks. En anders kan je altijd appen 06-3865-9557 om jezelf in te schrijven. Het is van 8 tot 16 jaar. En we gaan er gewoon een leuke dag van maken. Ik wil wel zeggen, vol is vol. Dus ik zou maar snel wezen. Want voordat je het weet, kan je niet meedoen.
0: Is er nog iets anders wat op de agenda staat? Want volgens mij is er nog iets anders genoemd, behalve de Hunt. Ja, de Hunt ben ik natuurlijk heel enthousiast over. Oh ja, Halloween. Maar ja,
1: Halloween 31
0: oktober. Ja, dat klinkt heel ver weg. Maar
1: als
0: toch
1: er mensen zijn die figurant willen zijn of vrijwillig aan willen sluiten, graag, dan horen we dat graag.
0: Oeh, ik wil wel.
1: Is leuk.
0: Ja. Mensen bang maken. Ja, I love it. Ja. Ik ben volgens mij een hele goede heks.
2: Dat is een belofte, hè? Dat is een belofte.
0: Ah, zie je? Ja, ik doe al auditie. Een hele gemene lach. Jano, Gino en Tijmen, onwijs bedankt dat jullie uitgebreid hebben gekletst met mij over Zegbroek. Daiman Diamio David nu hier op Den Haag FM.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Ja, dat is Pink hier op Den Haag FM. All I Know So Far.
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en ik ben alweer een beetje aan het einde van het programma gekomen. En ik had een hele gevarieerde uitzending met het eerste uur beetje serieuze onderwerpen. Nou ja, beetje hele serieuze onderwerpen. Congo. Binnenkort 13 september is daar een mooie bijeenkomst om even stil te staan met elkaar op een rustige manier bij alles wat daar in Congo gebeurt. Nou, vreselijk natuurlijk daar de oorlog. En daarna ook oorlog, namelijk heb ik het gehad over de Bersiab, maar ook de oorlog, de Tweede Wereldoorlog en de oorlog onder de Jappen, zeg maar, in Nederlands-Indië. Dus daarna, het laatste uur, heb ik heel vrolijk afgesloten met totaal andere onderwerpen, namelijk nieuws uit de wijk. En Zegbroek, heel veel wijken vallen onder dat stadsdeel. Ik had wijksgezellig over de vloer op de koffie. En de wijkagent was daar, of tenminste de jeugdagent was daar. Dus een hele gevarieerde uitzending. Morgen heb ik ook weer een gevarieerde uitzending. En jullie houden nog één nummer van mij te goed. Namelijk Where You Are van Rashaan Patterson. Want dat was het nummer waar jullie op hebben gestemd. Komt-ie. En ik wil jullie een mooie woensdag wensen. En ik spreek jullie morgen weer. Om 10:00 ben ik weer hier te horen met Haags Bakkie op Den Haag FM. Where You Are van Rashaan Patterson nu. Even na 11.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. De nieuwe coalitie in Den Haag wil alles op alles zetten om klimaatdemonstraties op de A12 te voorkomen. Als het aan Hart voor Den Haag ligt, wordt de waterwerper daarbij zelfs op het standje allerhardst gezet. Toch is het de klimaatdemonstranten deze zomer al 2 keer gelukt om het deel van de A12 in de stad, de Utrechtse baan, te blokkeren. Ik heb het gevoel dat ze ons aan het testen zijn, zegt fractievoorzitter Koen Bom van Hart voor Den Haag daarover. Er zit nu een nieuwe coalitie en ik denk dat ze willen kijken hoe ver ze kunnen gaan. Wat Bom betreft is het voor eens en voor altijd afgelopen met de blokkades van klimaatdemonstranten op de Utrechtse baan. Internationale film, tv- en gamecomponisten komen deze week samen in het Scheveningse Koerhuis voor de Hollywood Music Workshop Summer Academy. De opleiding wordt sinds 2009 georganiseerd en vindt dit jaar voor het eerst plaats in Den Haag. Volgens de organisatie zijn deelnemers en muzici enthousiast over de locatie en biedt Den Haag diverse andere plekken die geschikt zijn voor concerten en opnames. Tijdens de Academy worden minstens 2 concerten gegeven waar publiek bij welkom is. 1 met het werk van de Italiaanse componist Ennio Morricone en 1 over liefdesthema's in de Hollywood-industrie. De cursussen in het Koerhuis in Scheveningen lopen tot en met 27 augustus. Het weer nog, vooral in de ochtend veel regen en vanmiddag wat meer zon bij maximaal rond 21 graden. Het wisselvallige weer houdt ook morgen, vrijdag en zaterdag aan met stevige buien bij een middagtemperatuur van steeds rond de 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op Den Haag.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: Deze nacht is voorbij.
1: De zomer draait door. Jouw beat, jouw stad. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet.

0: Bakkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
4: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
5: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. De nieuwe coalitie in Den Haag wil alles op alles zetten om klimaatdemonstraties op de A12 te voorkomen. Als het aan Hart voor Den Haag ligt, wordt de waterwerper daarbij zelfs op het standje allerhardst gezet. Toch is het de klimaatdemonstranten deze zomer al 2 keer gelukt om het deel van de A12 in de stad, de Utrechtse baan, te blokkeren. Ik heb het gevoel dat ze ons aan het testen zijn, zegt fractievoorzitter Koen Bom van Hart voor Den Haag daarover. Er zit nu een nieuwe coalitie en ik denk dat ze willen kijken hoe ver ze kunnen gaan. Wat Bom betreft is het voor eens en voor altijd afgelopen met de blokkades van klimaatdemonstranten op de Utrechtse baan. Internationale film, tv- en gamecomponisten komen deze week samen in het Scheveningse Koerhuis voor de Hollywood Music Workshop Summer Academy. De opleiding wordt sinds 2009 georganiseerd en vindt dit jaar voor het eerst plaats in Den Haag. Volgens de organisatie zijn deelnemers en muzici enthousiast over de locatie en biedt Den Haag diverse andere plekken die geschikt zijn voor concerten en opnames. Tijdens de Academy worden minstens 2 concerten gegeven waar publiek bij welkom is. 1 met het werk van de Italiaanse componist Ennio Morricone en 1 over liefdesthema's in de Hollywood-industrie. De cursussen in het Koerhuis in Scheveningen lopen tot en met 27 augustus. Het weer nog, vooral in de ochtend veel regen en vanmiddag wat meer zon bij maximaal rond 21 graden. Het wisselvallige weer houdt ook morgen, vrijdag en zaterdag aan met stevige buien bij een middagtemperatuur van steeds rond de 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
9: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
10: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner?
12: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
13: Maar moet dat dan in Nederland?
14: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
12: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
16: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.

0: Goedemorgenochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Barbara Huygen. De net aangetreden landelijk partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, en zij komt uit Den Haag, gaat eind november met zwangerschapsverlof. Het is nog niet bekend wie haar tijdelijk zal vervangen als Kamerlid. Haar partijgenoot Ines Kostic neemt de positie van fractievoorzitter tijdelijk waar. De bewoners van 3 huizen aan de Lieststraat in Den Haag moeten tijdelijk elders wonen. In de huizen zijn te hoge waardes aan een giftig gas gemeten. Een mogelijke oorzaak is het schuim dat in februari dit jaar in de spouwmuren van tenminste de helft van de in totaal 75 woningen is aangebracht. Tientallen andere bewoners horen later of er in hun huis ook gas hangt. Dan nog het weer. De zon komt steeds meer tevoorschijn. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Morgen, vrijdag en zaterdag blijft het wisselvallige weer aan. Met stevige buien bij een middagtemperatuur van steeds tegen de 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
5: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Barbara Huygen. De net aangetreden landelijk partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, en zij komt uit Den Haag, gaat eind november met zwangerschapsverlof. Het is nog niet bekend wie haar tijdelijk zal vervangen als Kamerlid. Haar partijgenoot Ines Kostic neemt de positie van fractievoorzitter tijdelijk waar. De bewoners van 3 huizen aan de Lieststraat in Den Haag moeten tijdelijk elders wonen. In de huizen zijn te hoge waardes aan een giftig gas gemeten. Een mogelijke oorzaak is het schuim dat in februari dit jaar in de spouwmuren van tenminste de helft van de in totaal 75 woningen is aangebracht. Tientallen andere bewoners horen later of er in hun huis ook gas hangt. Dan nog het weer. De zon komt steeds meer tevoorschijn. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Morgen, vrijdag en zaterdag blijft het wisselvallige weer aan. Met stevige buien bij een middagtemperatuur van steeds tegen de 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner?
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
13: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.

Zon, zee, strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. De net aangetreden landelijk partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, en zij komt uit Den Haag, gaat eind november met zwangerschapsverlof. Het is nog niet bekend wie haar tijdelijk zal vervangen als Kamerlid. Haar partijgenoot Ines Kostic neemt de positie van fractievoorzitter tijdelijk waar. De bewoners van drie huizen aan de Lieststraat in Den Haag moeten tijdelijk elders wonen. In de huizen zijn te hoge waardes aan een giftig gas gemeten. Een mogelijke oorzaak is het schuim dat in februari dit jaar in de spouwmuren van tenminste de helft van de in totaal 75 woningen is aangebracht. Tientallen andere bewoners horen later of er in hun huis ook gas hangt. Dan nog het weer. De zon komt steeds meer tevoorschijn. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Morgen, vrijdag en zaterdag blijft het wisselvallige weer aan. Met stevige buien bij een middagtemperatuur van steeds tegen de 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagenfm.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

De zomer draait door. Jouw beat, jouw stad. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
9: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. De net aangetreden landelijk partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, en zij komt uit Den Haag, gaat eind november met zwangerschapsverlof. Het is nog niet bekend wie haar tijdelijk zal vervangen als Kamerlid. Haar partijgenoot Ines Kostic neemt de positie van fractievoorzitter tijdelijk waar. De bewoners van 3 huizen aan de Lieststraat in Den Haag moeten tijdelijk elders wonen. In de huizen zijn te hoge waardes aan een giftig gas gemeten. Een mogelijke oorzaak is het schuim dat in februari dit jaar in de spouwmuren van tenminste de helft van de in totaal 75 woningen is aangebracht. Tientallen andere bewoners horen later of er in hun huis ook gas hangt. Dan nog het weer. De zon komt steeds meer tevoorschijn. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Morgen, vrijdag en zaterdag blijft het wisselvallige weer aan. Met stevige buien bij een middagtemperatuur van steeds tegen de 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
12: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
9: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. De net aangetreden landelijk partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, en zij komt uit Den Haag, gaat eind november met zwangerschapsverlof. Het is nog niet bekend wie haar tijdelijk zal vervangen als Kamerlid. Haar partijgenoot Ines Kostic neemt de positie van fractievoorzitter tijdelijk waar. De bewoners van 3 huizen aan de Lieststraat in Den Haag moeten tijdelijk elders wonen. In de huizen zijn te hoge waardes aan een giftig gas gemeten. Een mogelijke oorzaak is het schuim dat in februari dit jaar in de spouwmuren van tenminste de helft van de in totaal 75 woningen is aangebracht. Tientallen andere bewoners horen later of er in hun huis ook gas hangt. Dan nog het weer. De zon komt steeds meer tevoorschijn. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Morgen, vrijdag en zaterdag blijft het wisselvallige weer aan. Met stevige buien bij een middagtemperatuur van steeds tegen de 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagenfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. De net aangetreden landelijk partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, en zij komt uit Den Haag, gaat eind november met zwangerschapsverlof. Het is nog niet bekend wie haar tijdelijk zal vervangen als Kamerlid. Haar partijgenoot Ines Kostic neemt de positie van fractievoorzitter tijdelijk waar. De bewoners van drie huizen aan de Lieststraat in Den Haag moeten tijdelijk elders wonen. In de huizen zijn te hoge waardes aan een giftig gas gemeten. Een mogelijke oorzaak is het schuim dat in februari dit jaar in de spouwmuren van tenminste de helft van de in totaal 75 woningen is aangebracht. Tientallen andere bewoners horen later of er in hun huis ook gas hangt. Dan nog het weer. De zon komt steeds meer tevoorschijn. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Morgen, vrijdag en zaterdag blijft het wisselvallige weer aan. Met stevige buien bij een middagtemperatuur van steeds tegen de 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
0: Het nieuws uit Den Haag.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je seintje.

0: nu het nieuws van 8 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. De net aangetreden landelijk partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, en zij komt uit Den Haag, gaat eind november met zwangerschapsverlof. Het is nog niet bekend wie haar tijdelijk zal vervangen als Kamerlid. Haar partijgenoot Ines Kostic neemt de positie van fractievoorzitter tijdelijk waar. De bewoners van 3 huizen aan de Lieststraat in Den Haag moeten tijdelijk elders wonen. In de huizen zijn te hoge waardes aan een giftig gas gemeten. Een mogelijke oorzaak is het schuim dat in februari dit jaar in de spouwmuren van tenminste de helft van de in totaal 75 woningen is aangebracht. Tientallen andere bewoners horen later of er in hun huis ook gas hangt. Dan nog het weer. De zon komt steeds meer tevoorschijn. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Morgen, vrijdag en zaterdag blijft het wisselvallige weer aan. Met stevige buien bij een middagtemperatuur van steeds tegen de 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
2: Nu,

0: zou zeggen, bijzonder goedenavond. Dit is Cultuurboulevard op Den Haag FM. Met natuurlijk mijn vrienden en collega's, medeprogrammamakers. Martin Reitsma, die wordt hier net hier binnen gevlogen. Hier met een, waar ben je mee? Met wat voor mooie bolide?
1: Ik ben dit keer met de Honda CRV.
0: Oh ja, wat hebben we nog een mooi verhaaltje over misschien straks, toch? Ja. Met geblindeerde ruit of niet, Martin?
1: Alleen de achterkant van
2: inmiddels maar. Niet meer.
0: Niet meer. En Ron van Varik, ja, dat is altijd maar weer de vraag waar jij mee komt voorrijden. Open dak of...
2: Ja, het was open dak en de bench vandaag.
0: Kijk, hartstikke goed. Nou, fijn dat jullie er zijn. We gaan van alles meemaken. Je hebt net al wel een beetje wat kunnen horen, hè? Ron, is dat...
2: Ja, ik heb de soundcheck meegekregen. En daarna hoorde ik nog heel even hier een fluitconcert. Maar dat was niet vanwege het zingen. Het was gewoon fantastisch wat ik nu al hoorde. Ja. En goed nieuws voor de luisteraars, want die gaan het straks ook horen.
0: Ben jij een beetje een musical man? We kunnen het al een beetje verklappen. We gaan straks alles horen over die musical Petticoat.
2: Nee, ik ben geen musical man. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Musical en operette, dat trek ik meestal niet helemaal. Maar ja, musicals worden wel telkens leuker, hè?
0: En het blijft ook hipper. Het wordt ook steeds hipper. Er zijn natuurlijk wel producties die gewoon jarenlang achtereen draaien. En dat is best wel uniek ook, hè?
2: Ja, de laatste musical die ik gezien heb was Sweeney Todd.
0: Oh ja. En die lustkapper is dat toch?
2: Was een moordlustig verhaal.
0: Ja. Klopt inderdaad. En Martin ook, goedenavond.
1: Ja, goedenavond luisteraars. Ron die triggert mij.
0: Ja.
1: En je hebt het over moord en Sweeney Todd.
2: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Vorige week zag ik weer in de media, en dat is best wel een hele trieste aangelegenheid geweest. Hè? Er is nog steeds een cold case.
0: Ja, van Wilma Bres.
1: Van Wilma Bres.
0: Klopt.
1: En wat wil het nou dat haar musical, waar zij die avond in speelde, dat was dus volgens mij Sweeney Todd.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: En zij is dus in de TU-wijk in Delft.
2: Oké. Okay.
1: Is zij
0: om het leven
1: gekomen. Dus. Ja, dus eigenlijk die musical werd voor Wilma echt een bitter, en haar nabestaanden, een bittere realiteit.
0: Ja.
1: En het is nu een cold case. Er staat 10.000 euro op voor de gouden top. Gouden tip. En ja, dit speelt dus al ontzettend lang, tientallen jaren.
0: Zeker. Nou ja, wie weet, dat was een ander radioprogramma. Maar als mensen daar nog tips in hebben,
1: kunnen
0: ze het altijd even
2: doorgeven. Dossier Masterbroek, ja.
0: Zeker. Ja. Ander nieuwsfeit wat we toch nog even moeten aantippen is dat jij hebt enkele jaren geleden heb jij een oeuvre award uitgereikt aan Journey Kaagman. Ook op jouw initiatief is dat ook gebeurd.
1: Dat
0: samen
1: klopt.
0: Met Jan Akkerman. En zij is onlangs overleden.
1: Ja,
0: ik vind dat we daar maar even stil mogen staan.
1: Ja, Ronald zit vanavond bij de collega's van Omroep Midvliet. En gaan dus zijn verhaal doen. En die muziekprijs, daar heb ik flink voor gelobbyd toen in de muziekscene. Van Waylon tot Douwe Bob. Ze hebben allemaal hun stem gegeven toen. En met jou als een soort van persagent. Jij bent toen ook de aanjager geweest. En eigenlijk werd het heel groot in Nederland. We hebben die prijs bij Journey uitgereikt. Ik heb het Jan Akkerman laten doen namens de popindustrie. Inderdaad ben ik de initiatiefnemer. Maar dat werd dus een heel groot ding. Alle media namen het over. En nu werd het onlangs weer naar boven gehaald. Hè, als een van de prijzen die Journey dus ontvangen heeft.
0: Je stond in Weekblad Privé. Stond je ook nog met je verhaal?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Daarnaast heeft Henk Westbroek vanochtend een podcast gepresenteerd. Daar heeft hij Linda geïnterviewd. Dat is dus de verzorgster van de hoofdverzorgster samen met Olga. En die hebben hun verhaal gedaan bij Henk Westbroek.
0: En dat was best wel een pittig verhaal, was dat?
1: Ja, dat is een pittig verhaal. Nou, iedereen moet zelf maar even gaan luisteren en daar zijn conclusies. Hè. Voor mij telt altijd vanuit de journalistiek, en dat geldt voor jou, dat geldt voor jou ook. Het is altijd hoor en wederhoor natuurlijk. Hè. Hoor en wederhoor. Dus ik ga er niets over zeggen of vinden of wat dan ook. De mensen moeten zelf maar samen luisteren en hun conclusies trekken.
0: Zeker. En mogelijkerwijs komt er in een niet nader te noemen grote krant van Wakker Nederland nog een vervolg daarop. Want die zijn daar wel een beetje mee bezig. Want ja, het is een openbare bron natuurlijk. En,
1: ja, dat heb ik ook vernomen inderdaad. Dus nou ja, we gaan het allemaal zien en meemaken. En ja, we hopen natuurlijk dat het allemaal met een sisser afloopt natuurlijk. Hè. Want ja, iedereen heeft op zijn eigen wijze invulling gegeven aan de verzorging van Journey. En heeft dat vanuit beste weten gedaan.
0: Ron, nog even een heel klein tipje. Want ik zag je ook nog op foto staan bij een wel een heel mooi, memorabel concert. Radar Love werd daar nog ter uitvoering gebracht. Waar ben je bij geweest, man?
2: Ja, ik ben afgelopen weekend, zondag, naar het Zuiderpark Theater geweest. Dat heette vroeger het Openluchttheater. Maar daar was weer het Haags Beat Festival. En dat was een geweldig evenement.
0: Het was uitverkocht, het was zonnig, het was sfeervol. En de traditionele afsluiter is daar altijd Radar Love. Hè?
2: Ja, en daarna nog even O.O. De Haag.
0: Ook nog, fantastisch. En ik zag geloof ik dat Cesar Zuiderwijk kreeg wat bijval van een bekende presentator, geloof ik. Die ging ook nog even op de drums staan.
2: Fred Zuiderwijk. Die heeft meegetrommeld.
0: En wie waren een beetje de grootheden die daar buiten nog op het podium stonden?
2: Oh, dat waren er zoveel. Wat hebben we gezien? Ik moet even...
1: Zal ik hem inkoppen?
2: Kop jij hem er even in.
1: Oké, Grupo Sportivo.
0: Hey, kijk.
1: De psychedelische formatie Heat was ook erg goed. Dit was de Young Talent Award die vorig jaar nog door Buys Bom gewonnen is.
0: Oh ja.
1: En dit jaar was het echt een hele ruige groep die hem gewonnen heeft, jonkies. Dat horen we
2: Paper.
1: Ja, ik ben het even kwijt. Om 9:00 bellen wij trouwens met Alexander Serban. En dan horen wij het eerste hand hoe hij het ervaren heeft. Grupo Sportivo was er natuurlijk. Jet Rebel was er. Pablo van der Poel was er. Bo Saris was er. Daarnaast de Delta Ladies natuurlijk. De Rocktown Buddies. En Tjaart Venema. Tjaart Venema, echt, het was een soort van John Lord op toetsen.
2: Ja, fantastisch.
1: Van die Purple, dat was hij goed, hè?
2: Ja, en jij hoorde dat er vooral in. Ik dan even wat minder. Maar
1: dat is heel erg.
2: Eén ding was goed. Even... Het samenspel was gewoon fantastisch van die muzikanten.
0: En dat werd live uitgezonden door onze vrienden van Omroep West. Wat heel erg gewaardeerd is. Leuk dat we even met Alexander gaan bellen. En over nog meer gasten gesproken. In het tweede uur hebben we straks Elliot, dames en heren.
1: Ja. Hartstikke mooi. En we hebben natuurlijk vriend van de show. Zoals je het altijd mooi zegt. Fenno Werkman. En Ryan Derks. Die maakt ook prachtige films. En jij was er ook bij op het Haags Beat Festival. En je hebt genoten.
0: Zeker. En, en Fenno, we hebben jou natuurlijk nodig als achterwacht. Als je iets hoort wat de feitelijke onjuistheden... spring bij, vertel je mooie anekdotes. En dat komt...
3: Je was iemand vergeten.
0: Ja, oh jee. Je was iemand vergeten.
1: Niet vergeten, maar ik,
0: bewust
1: ik ben
0: niet
1: limitatief en ben ik gaan opzommen. Maar Fenno Werkman...
3: En die was
0: er niet, Marinus Gerritsen. Ja, Marinus Gerritsen natuurlijk,
1: hij is vast onderdeel van de crew. Ja. Net zoals Cesar Zuiderwijk. Dat waren... Trouwens, we gaan straks ook... Erik Keilaars luistert weer. Erik, fijn dat je weer luistert. We gaan straks Ziggy weer met de Regers horen. Van jij bent het voor
0: Leuk,
1: mij.
0: Dat gaan we doen.
1: Ja.
0: Dames en heren, jongens en meisjes. 3 en 4 oktober 2026. Dan speelt muziektheater Odes. Namelijk de voorstelling Petticoat. Nou ja, of je nou wel affiniteit hebt met musical en theater of niet. We kennen het allemaal natuurlijk wel. Dat zijn natuurlijk klassiekers die gespeeld gaan worden. Allemaal onder de bezielende leiding van natuurlijk de totale crew. Maar Edwin, jij hebt natuurlijk ook een beetje een leidende rol daarin. Goedenavond, die je net ook al een beetje pakt.
4: Ja,
0: dat mag het wel worden, dames en heren. Je hebt ons vorige keer gigantisch verrast en omvergeblazen natuurlijk met die enorme productie, de Titanic. Dat was natuurlijk ook al gigantisch. Die heb je eigenlijk nog maar net achter je liggen. En dan komt alweer de volgende alweer op de rol staan. Want ja, er moet natuurlijk een hoop gerepeteerd worden, een hoop geoefend, doorgenomen, stukjes eruit, stukjes erin. Allereerst maar eens even de dames voor die naast jou zitten.
4: Nou, we hebben vanavond 3 dames meegenomen. De hoofdrol, dat is Hanna, die... gaat Patty spelen. En dat was Chantal Jans in de echte uitvoering. Daarnaast Celine. En daarnaast Marloes.
1: Ja. Wow, welkom.
2: Welkom.
0: Ja, het is best wel een switch van het verhaal van de Titanic nu naar Petticoat.
4: Nou, we hebben er nog één tussen gehad, hè? Shook Up voor je.
0: Ja. Oh, die zat er ook nog tussen natuurlijk. Ja, inderdaad, ja.
4: Ja, dus dat was de overgang.
0: Ja. Hoe kom je hier dan weer bij? Hebben jullie een werkgroepje? Of hoe, neem ons eens mee in dat proces.
4: Nou ja, je hebt een bepaalde cast, je hebt een aantal mensen. En die groep bepaalt natuurlijk wat je kan gaan doen. Hoeveel solisten heb je? En we wilden een vrolijk hebben met veel dansen, veel gezelligheid en leuke muziek. En dat is Petticoat zeer zeker.
0: En kan je dan nog een beetje aan het origineel? En ik zag daar het origineel liggen. Toen zag ik ook al de naam van, nou ja, goed, die kennen we allemaal wel. Joop van den Ende ook op de cover staan in het script. Het draaiboek van jullie. Is dat dan in beton gegoten? Of mag je nog wel een beetje ergens wat schaven en doen? Nou ja, of eigenlijk niet, maar je zegt het niet. Toch?
4: Ik wou zeggen, je schaaft iets, maar je moet het beperkt doen. Ja. Ja. We hebben bijvoorbeeld Henk van der Meijden, die zit in het script. En die hebben we niet, we hebben geen man. Dus hebben we een vrouw voor gemaakt.
0: Is dat de Henk van der Meijden? Van de
4: Telegraaf, ja.
0: Kijk. En die wilde jij niet even zelf spelen? Of had je daar te druk voor?
4: Nou, ik dirigeer deze en ik regisseer deze. Dus ik vind het genoeg.
0: Je hebt het al druk zat. Ja. Jullie hebben best wel een robuust theatergezelschap. Hè? Het is geen klein amateur toneelverenigingetje met 5 mensen.
4: Nee, we proberen een hele professionele voorstelling te maken. Martin is al een paar keer geweest en jij natuurlijk ook. Dus ja,
1: en het zijn best hele pittige producties, ook in financiële zin, want er komt nogal wat voor kijken. En dat is echt met een budget van 10.000 euro's.
4: Hij kost 45.000 euro.
0: Zo. Ja. Ik heb het niet op mijn rekening, hoor.
1: Dat bedoel ik maar.
4: En we hebben sinds totaal geen subsidie. We krijgen echt helemaal niks aan subsidie. Dus dat doen we met mensen als donateurs, vippers. En onze grootste financiële steun is de Vriendenloterij. Iedereen die een lot heeft en aan Otis koppelt, die helpt ons. Indirect, want daar krijgen we financiering.
1: Ja, en dan doen jullie nog heel veel zelf. Ook qua kostuums en dergelijke. Anders had het allemaal nog veel duurder geweest. Maar uiteindelijk resulteert dat in een professionele uitvoering.
4: Ja, dat proberen we wel.
1: Ja. En wat dat betreft zijn de recensies natuurlijk heel goed geweest. De afgelopen jaren weer.
4: Ja, de lat wordt hoog gelegd en dat proberen we ook. Prachtige decors, hele mooie achterwanden. Ja. En als je komt, al hou je er niet van, moet je toch een avondje uit zijn.
2: Ja, sowieso is het een schitterend theater waar jullie in uitvoeren.
4: Ja, daar zijn we ook heel blij mee. Ja. Rijswijk Schouwburg is een heel groot toneel waar je heel veel kan. Met heel veel doeken die de lucht in kunnen, decors die kunnen wisselen. En dat heb je wel nodig.
1: Ja, en het is toch ook voor jou een behoorlijke familieaangelegenheid. Hè? Annelies, jouw vrouw, leeft volop mee natuurlijk. Maar ook Nienke heeft een hele substantiële rol bij Odes. Nienke, vertel daar eens wat voor over.
4: Nienke is de choreografe. En daarna zingt ze met deze twee dames een van de petticoats, zeg maar. Ja. Alleen Nienke zit nu nog in Tenerife op vakantie. Ze zal nu live luisteren en kijken. Ja. Maar ze mocht er vanavond zijn, maar ze kon niet. Ja, zwaai even.
5: Ik wil het nog een beetje geheim houden. Want als mensen dan het hele vierstemmige geheel willen horen, dan moeten ze 3 of 4 oktober komen luisteren. En dan
0: zijn
5: ze
0: er nog kaarten
5: geven
0: dan?
5: Niet alles weg vandaag.
4: Ja, er zijn zeker kaarten. En we hebben zelfs een verrassing.
0: Okay.
4: Oh. Speciaal voor jullie luisteraars hebben we een aanbieding tot 12 uur vanavond. Voor €20 een kaart in plaats van €27,50.
1: Nou ja, moet eens kijken wat het scheelt. En als je met z'n vieren komt, dat scheelt je toch €30.
4: Ja. En dat kan alleen maar als je een mailtje stuurt vandaag voor 12 uur naar penningmeester@odes.nl. En dan komt het helemaal.
0: Dan wordt het in behandeling genomen. Ja, we hebben hier Marloes, Hanna en Celine. En Hanna, jij treedt in de voetsporen van niemand minder dan Chantal Jansen.
6: Echt hoor. Ja,
0: dat is over de hoge lat gesproken. Is dat iets waar jij jezelf over een paar jaar wel echt zou willen zien staan? Op dat podium?
6: Ja, dat is altijd vanaf kinds af aan natuurlijk wel een droom geweest.
0: Ja, want jij bent al heel lang bezig, hè, met muziek.
6: Ja, echt al vanaf als mini-Hanna was ik daar al mee bezig. Maar ja, het is een hele mooie droom. Maar het is een hele harde wereld ook om daartussen te komen. Dus ik geniet heel erg van de productie die ik met Odes al heb gedaan. En nu op oktober weer gaan doen. Dus ik heb er heel veel zin in. Ja,
0: ja, want bewandelen jullie, Celine, ook wegen zoals bijvoorbeeld The Voice of Holland's Got Talent, dat soort dingen?
5: Nee, dat niet. Daar ben ik niet stressbestendig genoeg voor, denk ik. Ik vind het heerlijk om sinds kort weer wat meer met musical te doen. Ik heb in tienerjaren, kindertijd veel ermee gedaan en toen een poosje niet. Dus nu sinds vorig jaar bij Odus weer een beetje een doorstart mee gemaakt. En dat vind ik ontzettend leuk. Dus ja. daar haal ik gewoon plezier genoeg uit. Dat is gewoon de weg voor mij, denk ik nu.
0: En Marloes, waar liggen jouw ambities? Is dat Odus, wat natuurlijk al best wel heel hoog niveau is. Hè? Laten we het wel zeggen op die manier. Ja. Of zou je nog een stapje verder willen in de muziek?
7: Nou, ik heb het altijd wel gewild. Maar op een gegeven moment moet je toch een beslissing maken. En dan, bij mij was de beslissing eigenlijk na mijn studie dat het toen niet meer gelukt is. En toen heb ik gezegd van, ik ga het doen als een hele fijne passie. En niet een hobby, want het is iets meer voor mij dan een hobby. Dus voor mij is op dit moment, bij Odus doe ik heel veel. Daarnaast doe ik ook wel echt wel wat zanglessen en dat soort dingen. Zodat ik wel kan blijven trainen en nog weer nieuwe uitdagingen kan vinden daarin.
0: Ja, mooi hoor. Ja, Martin, wij staan hier elke 14 dagen. En dan moeten we alles, ik wil zeggen, alles bij elkaar rapen. Maar we moeten ook nog even zorgen dat het hier allemaal staat en draait. Maar ik geloof dat dit gezelschap twee keer per week samenkomt.
2: Ja,
5: absoluut.
2: Ja.
5: Ja. Op maandag en woensdag. Ja.
4: Op maandag en dansavond. En ook deze dames dansen mee. En daarnaast op woensdag met het grote koor. Met alles. En de solisten zijn ook op maandagavond.
1: Ja. Ja, en Martijn, Ron, luisteraars. Het is natuurlijk ook zo. Jullie hebben in het verleden ook hele gerenommeerde mensen binnengehaald. Ook voor advies en dergelijke. Uit de muziek zien. Om jullie nog beter te maken. Vertel daar eens wat over.
4: Ja, misschien iemand van anderen. Ja? Dit jaar hebben we Sonne de beste gehad. Ja. Ja. Als iemand die ons wat tricks en toepassingen vertelt.
1: Ja.
6: Ja, we hebben ook
7: René van Wegberg gehad.
1: Ja.
7: Gitty Pregers. John van Eert. Hebben we
1: John van Eert, moet je kijken. Daar komen een paar namen langs.
6: Ja. Ja. Hele leuke workshops. Daar leer je echt heel veel van. En ook als groep, dat geeft je toch ook weer een nieuwe bonding. En leer je toch elkaars talenten weer op een andere manier kennen. Dus heel leuk.
7: Ja.
1: Is het de musicals, zoals jullie vertolken, is dat 100% een weergave van het origineel?
4: Ja.
1: Ja?
4: Hij is speciaal gemaakt voor Chantal Jansen, dat hebben we net al verteld. Ja. Ook geschreven voor haar, als een soort jubileumstuk. Alle liederen, alles is hetzelfde. Met uitzondering dan van die naam van Henk van Meijden.
1: Jullie hebben natuurlijk al heel wat musicals de afgelopen jaren met heel veel succes op de planken gebracht. Maar wat is nog een uitdaging waarvan je zegt van, het is een pittige klus, maar we gaan die of die musical in de toekomst, hè, in ieder geval een wens, gaan we nog eens proberen te realiseren.
4: Nou, er zijn er genoeg die we zouden willen doen, maar daar krijg je geen rechten voor. Mamma Mia, Les Miserables, Miss Saigon, prachtig.
1: Zelfs niet als dat in licentie gebeurt en je daar een bepaalde afdracht voor zou doen?
4: Nee, je hebt de naam amateur.
1: Ja.
4: Als je amateur heet, krijg je hem gewoon niet.
1: Nee, oké. Okay. Nee, hoe professioneel ook op de planken gebracht.
4: En als je dan weet, rechten van dit is ook niet goedkoop hoor. Dat is ook €7.000. Dat je mag kijken. Uitvoeren.
1: Ja, nou. Dat klopt. En van wat wel realiseerbaar is, waar denk je aan voor de komende jaren om nog eens op de planken te brengen?
4: Nou, volgend jaar weten we, dat is 9 to 5 die we gaan doen. Dolly Parton. En die doen we volgend jaar. En het jaar daarna gaan we weer praten met Zalen.
1: Ja, ja. Nou, hartstikke mooi.
0: Weet je trouwens, Martin, Ron, het gezelschap zal het ongetwijfeld weten, maar er staat op die flyer, ik moest even opzoeken, want ik wist het ook niet, maar er staat een bord, dacht ik, we gaan het toch in Rijswijk doen, maar er staat Winschoten. Heb jij enig idee waarom dat is, Martin?
1: Ja.
0: Jij hebt zo'n kennis, dat komt er weer uit waarschijnlijk.
1: Winschoten, dat is de plaats waar inderdaad een en ander vandaan komt. Ja.
4: Oh, hij is daar geboren. Voor de rol die ze speelt.
1: Ja,
5: precies.
4: Dus Pet is geboren in Winschoten. Die wil beroemd worden.
1: Ja.
4: En die gaat naar Amsterdam.
1: Ja, en Chantal, ik kan me iets herinneren met dialect.
4: Ja, een beetje Gronings, hè?
1: Ja, ik kan me iets met dialect. Toen Chantal dus een flink aantal jaar geleden daarmee, is ze natuurlijk volop op tv geweest en geïnterviewd.
4: Ja.
1: En toen kwam dat itempje wel even langs.
4: Nou, die kreeg speciaal les om Gronings te gaan klinken.
1: Ja.
4: En je moet geen Gronings spreken, je moet Gronings klinken.
0: Ja, maar er is ook een grote musicalster die ooit zijn dialect moest afleren. Dat was een heel bekend kindersterretje. En die wilde uiteindelijk iets in de musical gaan doen. En ook wat andere nummers. Ja, dat was Danny de Munk natuurlijk. Ja. En die moest
7: ook Chantal Jansen.
0: Ja.
7: Die komt uit Limburg.
1: De Tegelen.
7: Oh. Tegelen.
1: Tegelen. Net
0: dus je moet het aan- en afleren. Ja. Ja. Oké. Okay.
1: Huub Stapel komt ook uit Tegelen. En af en toe dan komen ze samen op tv en vertellen ze dus over Tegelen, Venlo, hè, wat daar dichtbij ligt. En dan praten ze met elkaar in dat Limburgs, in dat zangerige Limburgs.
0: Nou, voordat je het weet is het 3 en 4 oktober. Ik neem aan dat het bij jullie groot in de agenda staat. Waar zitten jullie een beetje als we het hebben over 0 tot 100%? Is het, waar staat het?
4: Alles is gezet. Alles is op de bedankfinale na. Maar ja, voor de rest is alles gezet. We gaan nu doorlopen.
1: Ja.
0: En dat theater mag je dan maar denk ik pas
4: donderdag
0: 2
4: in.
0: Oktober in. Dan kun je maar kort daarvan proeven.
4: Ja. Ja. Donderdag opbouwen, vrijdag opbouwen, vrijdagavond generaal. Ja. En dan uitvoeringen.
1: Ja. Ik wil even het rijtje bij jullie langs gaan. Edwin.
0: Ja.
1: Sorry. Edwin, wie is voor jou binnen de musicalwereld een grote ster? Waar zou je aan willen spiegelen? En dat geldt ook dadelijk voor de dames. Wie springt er nou echt helemaal uit voor je? Dat is het.
4: Oeh, vind ik lastig, hè?
1: Ja. Namen zat.
7: Er zijn zoveel.
5: Ik kan wel 100 noemen.
4: Ja, er zijn zoveel goede.
1: Liza Minnelli bijvoorbeeld in Cabaret.
4: Ik zit niet meer in Nederland te denken.
5: Linke Latten.
1: Ja. René Wegberg.
6: Ja, René Wegberg sowieso
4: waanzinnig.
6: Ook.
4: Ja.
5: René van Kooten.
6: Gaia Eijkman.
4: Ja. Als man vind ik René van Kooten, vind ik.
6: Ja, ik ook. Maar ik vind ik ben wel fan hoor van hem.
4: Ja, en het leuke is, René van Kooten heeft laatst... die doet met ons iets mee.
1: Dat ja, was geweldig.
4: In december pas uitgezonden. We mogen er niet veel van vertellen.
1: Nee, nee.
4: Het is een nieuw programma, Hitster. En wij zijn als Odus daar te gast. En René speelt voor ons het spel. En dat is 12 december TV.
1: Ja, heel mooi.
0: Ken je het spel Hitster? Dat is leuk hoor. Dan hoor je zeg maar een fragmentje en dan moet je het nummer raden. Dat is een
4: welk jaar het al is.
0: En welk jaar het al is, inderdaad.
1: Ja, helaas, bij ons zat Netflix vaak op. En dat is niet mijn keus.
0: Maar het is in die zin een analoog spelletje. Je kunt het gewoon met je iPhone doen en dan kan Els gewoon nog even doorgaan met Netflix. En dan kun je zelf het spelletje met jezelf...
4: Gewoon die agenda zet 12 december, Els naar huis. Ja.
0: Maar fantastisch, dat zegt ook al iets over het niveau dat jullie dat soort mensen aan jullie weten te binden, toch?
4: Nou, dit is ook puur om geld te verdienen voor de club. We moeten gewoon geld op allerlei manieren zien te krijgen. En dan is dit een hele leuke manier. Ja.
0: Ik schat zomaar in dat in deze productie, misschien bij Titanic, maar ik kan het ook mis hebben, dat was het heel veel decor. En dit is heel veel kostuum. Waar het wel met je gaat zitten.
4: 6 kostuums per persoon ongeveer.
6: Ja, dat is wel echt veel.
5: Heel veel omkleden achter de schermen.
6: Ja, heel snel ook. Ja.
4: En soms een minuutje nog niet eens om te verkleden naar de volgende scène.
0: Ja. En zijn er dan nog een beetje... Ja, ik kan het bijna niet voorstellen dat ik mee zou doen in zo'n productie. Maar zijn er dan een beetje nog nerveus van tevoren? Is dat daar?
7: Absoluut. Ja, natuurlijk. Ja.
0: Gezonde spanning? Of laat je een week niet... ben je niet te houden meer thuis? Of,
7: Nou, ik neem echt vrij voor. Want ik weet dat ik volledig de theaterbubbel inga.
0: Okay.
7: En dan komt er niet zoveel meer uit mijn handen. Maar zeker wel gezonde spanning. En op een gegeven moment, zodra de eerste tonen zijn geweest, dan voel je het door je hele lijf gaan. En dan ga je spelen en dan ineens is dat... Dan ga je eigenlijk op adrenaline volledig door.
1: Ja. En in wie zijn huid kruip jij?
7: Ik ben een van de petticoats.
1: Okay.
7: Dus ik ben een van de achtergrondzangeressen van Patty.
1: Okay.
7: En voor mij is dit jaar gewoon muzikaal het een enorme lekkere uitdaging om voornamelijk veel vierstemmig te zingen.
1: Ja.
7: Dus voornamelijk dat. En ik zit ook in de dansgroep. Dus
1: ja,
4: dat is
1: ook
4: pittig hoor.
7: Ja.
5: Ja, ik ben ook een van de petticoats. Samen met Marloes en Nienke dus. Samen vormen wij dus het meidengroepje van de petticoats. En daarnaast heb ik ook nog een ander rolletje als Maxime. Is een van de twee M&M's. Studenten van de modeopleiding. En wij gaan Patty dan even helemaal restylen. Want ze ziet er niet uit. En ik heb er heel veel verstand van. Dus dat is het leuke van acteren. Want ik heb helemaal niks met fashion. En dan mag je dat lekker op podium helemaal anders doen. Dus dat is heerlijk.
2: Over geen kijktroep hebben. Ik hoor nu heel veel over restylen, over musical. En waar gaat het verhaal eigenlijk over?
7: Nou, ik denk dat jij dat het beste kan uitleggen, Hanna.
6: Het is eigenlijk een meisje uit Groningen die heel veel dromen heeft. En nou ja, zangeres worden ze haar allergrootste droom. En dan gaat ze toch het platteland achter zich laten om naar Amsterdam te gaan en proberen die droom werkelijkheid te laten worden. En dan in die reis komt ze allemaal mensen tegen die daar een onderdeel aan hebben. Ik weet niet of ik er nog meer over kan verklappen.
4: Nou ja, ze wordt met de auditie wordt ze gekozen tot
6: een van de petticoats.
4: En dan gaat ze heel erg beroemd worden.
6: Ja.
4: en gouden platen enzovoort. Alleen zo.
6: Ja, dat heeft zeg maar hoge pieken, maar ook soms diepe dalen voor Patty. Dus het is een heel vrolijk stuk. Maar er zitten ook echt wel hele mooie momenten in dat je ook even denkt van... Oh, nou, het is toch ook wel echt wat heftiger. Echt een beetje het echte leven en niet alleen maar de droom. Dus ja.
4: Het zal eens wat verklappen. Het heeft inhoud.
6: Het heeft echt wel inhoud, ja.
4: Sorry, Martijn.
0: Nee, ik zeg, zal ik eens wat verklappen aan jullie? Want maar dat weten jullie natuurlijk al. Er wordt ook in gezongen. En dat gaan we hier ook straks live horen, luisteraar.
6: Ja. Oh,
0: dat
6: is geweldig. Ja. Ja.
2: Leuk!
1: Edwin, wil iedereen of iedereen die die zangkwaliteit, danskwaliteit heeft... die wil natuurlijk heel graag de hoofdrol spelen. Maar wat zijn voor jou de criteria? En hoe leert dat van, dit jaar mag jij dat doen... en eigenlijk vind ik jou ook wel heel goed. Nou, mag jij volgend jaar de hoofdrol? Hoe bepalen jullie dat?
4: Nou, we hebben een auditieronde. Want dit jaar hadden we 9 mensen die Patty wilden doen.
1: Ja?
4: Dat wordt door 4 mensen wordt dat beluisterd en overlegd.
1: Nienke... Jij?
4: Nienke zit erbij, Rob zat erbij, ik erbij en Albert Teelsen.
1: Ja.
4: Dat is een beroepspianist die echt wel wat verstand van heeft.
1: Ja.
4: En dan gaan we later overleggen van... de klank is goed, maar zie je die persoon ook die rol spelen?
1: Ja.
4: Hoe staat het in totaalbeeld? En dat geldt voor alle rollen, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Dus, dat is wel een eer voor Hanna, zeg. Ja. Dat je dan met 9 mensen...
6: Ja, zeker. Ja, mega.
1: De lat ligt hoog.
5: Ja, niemand denkt nog aan Chantal Jansen hierna.
1: Leuk. Ja, maar met een gezonde ambitie... jullie streven daar natuurlijk in de toekomst ook wel naar om misschien wel een hoofdrol. Ik ga het niet voor je invullen. Maar het is een aanname.
5: Ja, misschien soms wel en misschien soms niet. Want het is ook even leuk om gewoon een deel van het ensemble te zijn...
1: Ja.
5: En het geheel mee te dragen. Want het is ook gewoon super belangrijk dat dat er gewoon staat. En ik vind dat even leuk. Dus,
1: heel mooi.
4: Ja, maar bij deze musical is Hanna de rol echt heel groot. Maar vorig jaar bij Ossoekamp had bijvoorbeeld Marloes een grote rol.
7: Een grotere rol, ja.
4: En zo waren er 8 hele grote rollen.
7: Ja.
4: Dus deze keer is het echt wel heel groot, Hanna. Want ze zingt, denk ik, bijna alle nummers op 1 of 2 na.
7: Ja, zoiets.
4: Dus dat is best wel heel zwaar.
1: Ja, er zitten ook hele mooie ballads in, ik me uit die tijd herinneren.
6: Prachtig,
1: heel mooi,
6: ja,
1: mooie
6: heel
1: tekst
6: mooi.
1: Ook.
6: Ja, zeker.
4: We gaan vandaag ook 2 nummers. 1 is een ballad en 1 is een beetje uptempo.
1: Ja. Ja, Martijn.
0: Ja, ik wilde net zeggen, ik zit een beetje in een toneelfamilie. Ik doe daar zelf niet aan mee. Alhoewel, dit is natuurlijk ook een klein stukje theater wat we hier doen op dit podium. Maar ik herken het wel. Er wordt dan altijd thuis weer gezegd als er weer een nieuwe productie komt. Mijn schoonmoeder, mijn zwager, mijn vrouw is allemaal in het theaterwereldje. En die hoor ik altijd kleine rol, grote rol. Nou ja, goed. Dat moeten ze dan soms eventjes doorheen. En uiteindelijk dan krijg je weer fantastische verhalen. Want aan de bar is het leuk. Het is 1 grote familie. Het hele proces is heel erg leuk.
6: Ja.
0: En mijn vrouw zegt zelfs, ik vind eigenlijk het optreden zelf, zeg maar, of de voorstelling is voor mij niet het hoogste doel. Het hoogste wat we eigenlijk doen. Ja. Ik vind het hele proces, het samen iets leuks maken. Daar gaat echt heel veel plezier naar uit.
4: Ja.
0: En dus dat is
4: vooral de doorlopen.
6: Ja, als je gaat doorlopen, dan ga je doorlopen. En dan krijg je ook die kriebels al. Van, oh, we gaan het met elkaar doen. En we gaan er gewoon voor. En dat echt zeg maar de weken voordat je theater ingaat. Dan denk je al van, krijg je al helemaal gewoon... Zit je in die bubbel.
0: Je moet heel erg op elkaar kunnen bouwen.
5: En daarnaast ook wel de stukjes. Gewoon als je op het podium staat en al heb je geen grote rol. Vorig jaar zat ik gewoon in het ensemble. Had ik ook inderdaad wel, je hebt het net over een bar. Dat doet mij heel erg terugdenken aan vorig jaar.
6: Ja,
5: want daar was ik de serveerster achter de bar. En ik had geen tekst, maar we hadden de grootste lol. Want ik schonk per ongeluk echt alcohol. En elke dag was gewoon heel anders. Zonder dat het voorbereid was, gewoon improvisatie.
6: Ja.
5: En we hadden echt zo'n lol. De kijker, die heeft geen idee wat je hoort te doen. Maar wij maken er gewoon echt een feestje van. Ook op het moment daar met elkaar.
6: Ja.
0: Nou, dat feestje gaan we een beetje meemaken. Ik zou willen vragen aan Ron en Martin om nog een beetje door te zagen bij Edwin over dat hele Odesse. Misschien nog een stukje terug in de tijd, hoe het allemaal is begonnen. Dan ga ik de dames begeleiden naar het podium en alle knopjes aanzetten en uitdraaien die uit moeten. En dan gaan we straks luisteren, dames en heren. Je kunt het ook zien op draagfan.nl. Daar is de livestream naar een fantastisch optreden van Marloes, Hanna en Celine.
1: Edwin.
4: Even een vraag voor hem. Welke gaan we eerst doen? Alles om me heen, Hanna?
7: Alles om me heen?
4: Ja, doen we die eerst. Oké. Okay. Ja.
1: Ik kan me zo voorstellen dat mensen heel geenthousiasmeerd raken. En waar kunnen ze nou Odesse vinden? En als ze geïnspireerd worden, zich aanmelden voor een volgende musical. Ja. Wat zijn de gegevens?
4: De site is heel makkelijk. odes.nl.
1: Ja.
4: En daar staat heel veel op. Er staat ook informatie kan sturen. Ook hoe je je lot van de vriendenloterij kan koppelen aan Odes.
1: Want ja.
4: Dat klinkt heel stom, maar dat is voor ons echt heel veel geld.
1: Heel belangrijk.
4: We hebben ongeveer 100 mensen die dat nu doen. En we willen graag naar 200. Vooral omdat de subsidies allemaal wegvallen. En, dus we hopen dat ook luisteraars die gewoon meespelen denken... Zo helpt cultuur.
1: Ja, waarschijnlijk een gunfactor. En mensen, ook al willen ze niet meezingen... of ze kunnen een kaartje kopen... of ze kunnen gewoon spontaan doneren.
4: Ja, we hebben ook heel veel donateurs. We hebben heel veel VIP-leden die dus op de zaterdagavond komen. Die worden ontvangen met een drankje, met een hapje. Betalen daar natuurlijk ook wat meer geld voor.
1: Ja.
4: Krijgen een blik achter de schermen, die leiden we rond... Ik vertel als regisseur wat mijn idee is. Choreograaf vertelt iets. En op die manier worden ze wat meer verwend.
1: Ja, ja, ja.
2: En we willen natuurlijk geen reclame maken. Maar laten we het nog even hebben over de speciale winactie van vandaag.
4: Ja, natuurlijk. Mooi,
2: tot 12 uur, tot 24.00 uur.
4: Iedere mail die binnenkomt voor 2400 uur... krijgt voor €20 per persoon een kaartje. Of voor de zaterdag of voor zondagmiddag.
1: Oké, we zijn benieuwd.
2: En nog even het e-mailadres waar het dan heen moet... om het helemaal makkelijk te maken.
4: Nou, heel makkelijk. Penningmeester, apenstaart en dan Odes. Odes.nl.
2: Nou.
0: Waarvan akte. En we gaan het nog eindeloos herhalen, toch, dit uur. Straks alvast...
2: Ik denk dat het nu tijd is voor een gezond stukje samenzang.
0: Ja, we zijn heel erg blij. We hebben net al een cadeautje gekregen. Want als je hier dan binnenkomt en dan staan daar al drie engeltjes te zingen van Odes. Dat is natuurlijk fantastisch. Dus we hebben het al een beetje kunnen horen. En in één geval dacht ik dat er een opnametrack al werd gedraaid... wat al een keer was ingezongen, want dat klonk zo fijn. Ik denk, nou, dat is een goedkope studio-opname wordt dat dan met deze dames. Want dat staat er gewoon in één track. Staat het erop. Waar gaan we naar luisteren, Edwin? En heb je een beetje een context bij dat nummer? Mag jij het aankondigen?
4: Het verhaal is alles om mij heen. Dat is het lied. Normaal zingt hier meer mensen. Er zijn drie dames die meezingen met Hanna. En het gaat eigenlijk over haar verdrietige moment eigenlijk. En dat gaat ze zingen.
1: Mooi.
2: Applaus, dames en heren.
1: Yes. Yes. Wow.

0: Wow! Uiterst muzikaal.
1: Fantastisch, dames en heren. Als je meer wilt zien daarvan, het helemaal live wilt meemaken, ga dan even naar muziektheaterodes.nl. En daar vanavond, als je dan even een mailtje stuurt naar de penningmeester, dan krijg je ook nog een hele dikke korting. Ik zou zeggen, schuif nog even gezellig aan. En dan gaan we straks nog naar een prachtig nummer van jullie luisteren. Ja, ik weet toevallig dat Hanna komt uit Pijnakker. Je moet alleen nog even je geluid aanzetten. Want die hebben we even technisch uitgerukt. Jij komt uit Pijnakker en ik hoorde hier ook Rotterdam vandaan komen. En waar kom jij vandaan origineel?
2: Ja, oorspronkelijk een Belgische, maar ik woon al 15 jaar in Westland. Oh,
0: ja, geweldig.
1: Overal de talenten vandaan, hè, Edwin?
2: Internationaal gezelschap.
3: Ja, kost wat, maar ja.
1: Maar waar komt je verste kandidaat vandaan, van de club?
3: Ik denk eigenlijk... Nou ja, ik zelf natuurlijk, hè. Australië.
1: Ja, oh. Ja,
2: subsidie voor een Belg gezelschap.
1: Vertel dat eens even kort. We hebben tijd zat, man. Australië, hoe zit dat verhaal in elkaar?
3: Ik ben geboren in Australië met mijn zus en mijn broeder. En mijn ouders zijn toen ik zes, bijna was vijf jaar, zijn weer terug geëmigreerd naar Nederland. Omdat mijn opa toen heel ernstig ziek was. De man heeft het nog een jaar of 13, 14 daarna overleefd. Maar in die tijd was het een maand op de boot. Dus ja, je kon niet even in een vliegtuig stappen om even op fysiek te gaan. En toen kwamen we in Nederland, we zijn eigenlijk nooit meer teruggegaan.
1: Dus heb je al wel eens een Australische musical ergens op toneel gebracht?
3: Nee.
1: Of hebben die niet zoveel musicals daar die in die hoek?
3: Nee, maar ik ben vaak genoeg in Australië geweest en ik ken het sfeertje daar wel. Ja.
1: En als je dan bijvoorbeeld op Broadway bent of waar dan ook ter wereld, duik je dan altijd nog even een theater in?
3: Ja. Ja, zo heb ik Les Misérables in ongeveer 7 landen gezien.
1: Zo dan? Ja. Wat zijn even, waar was die het best?
3: Ik denk bij ons bij ouders. Nee, ik denk Australië. Dat was toen de nieuwe versie, vond ik erg goed.
1: En wat is nou een stuk wat je wel zou willen brengen, wat misschien bijna onuitvoerbaar is? Waar je dan wel eigenlijk 's nachts van droomt, maar dat je denkt van ja, dan moeten we nog wel even een beetje aantrekken en een hoop geld binnenhalen.
3: Nou ja, Les Misérables of Mamma Mia, dat zijn mijn twee grote favorieten. Ja. Maar ja, zij zullen anders...
2: Ik ben voor.
4: Er zijn zoveel goede shows.
3: Ja.
5: Nee, Les Misérables is zeker wel een favoriet.
0: Oké. Wanneer is het precies? Noem de datum nog even.
3: Zaterdagavond 3 oktober. En zondagmiddag 4 oktober. Ik ging even twijfelen.
0: En kaarten?
3: Kaarten, penningmeester@odes.nl.
0: Oké. En in feite, je werkt nu echt met hart en ziel hier naartoe.
3: Ja. Hè?
0: En wanneer begin je nou dan aan 9 to 5? Je volgende project?
3: Ik denk in november.
0: In november alweer.
3: Ja. Ja.
0: Dus je gaat eigenlijk het hele jaar door.
3: Ja.
0: Hè? Je werkt eigenlijk, nadat het ene is afgerond, eigenlijk de maand erop ben je alweer met de nieuwe bezig.
3: Ja. Nou, we hebben nog een concert tussendoor. Dus we hebben even 2 weken speling.
0: Ja.
3: Dan gaan we een concert doen. En daarna beginnen we met 9 to 5.
1: Ja, ik zou bijna willen vragen, Fenno, kom heel even bij de microfoon staan. Want als we het hebben over Dolly Parton. Ja, waar denk je dan aan? Jij kent de grootte der aarde.
0: Vraag dat nou niet aan een man.
6: ik denk dan aan Jolene.
1: Ja,
6: kijk, Dolly is eigenlijk voornamelijk ook een tekstschrijver. Dus ze schrijft gewoon bijna al haar eigen liedjes zelf. Dus wat dat betreft, Dolly is Dolly.
1: Ja. Ken jij iemand uit haar entourage? Ja, volgens mij wel. Je hebt met haar nichtje natuurlijk een keer gedineerd.
6: Ik heb bij haar thuis gelogeerd.
1: Oh, bij haar thuis gelogeerd zelfs.
6: Ja. Dat had me uitgenodigd. En, dus ik
1: ja, vertel dat. Dat is een legendarisch verhaal. Dus dat gaan we even tijd voor
6: hebben. Dat is wel een leuk verhaal. Even kijken. Dolly werd opgenomen in de Rock and Hall of Fame. En toen riep Dolly, ik heb nog nooit een rockalbum gemaakt. Dus Dolly besloot, ik ga een rockalbum maken. Paul McCartney, Steve Perry, Keith Richards. Alles uit de rock. Die wilden onmiddellijk met hem meewerken. Hun eerste singeltje was Let It Be van de Beatles wat uitkwam. Maar Dolly had er een geheel eigen uitvoering aan gegeven. Dus vrienden belden me op en zeiden, joh, heb jij de nieuwe single van Dolly al gehoord? Let It Be? Nee, dus ik ging eens luisteren. En eigenlijk vond ik hem wel goed. Ik vond hem eigenlijk, hij pakte me. Dus op een gegeven moment, ik ging de commentaren bij het liedje op haar site lezen. Paul McCartney stond natuurlijk bovenaan dat hij vereerd was, bla bla bla. Dat Dolly zijn liedje had opgenomen. Toen dacht ik, Paul, sodemiet erop. Kan beter. Dus op een gegeven moment zat ik even na te denken. En ik gaf ze een soort commentaar zo van, Dolly, je bent een echte rock chick, rock on. En ik had dat commentaar ingeleverd op haar site. Ja, ik was het gewoon een uur later weer vergeten. Tot ik een paar dagen later word gebeld. Venno, je staat op de site van Dolly Parton. Ja, hoezo? Waarom sta ik op de site? Nou, zegt ze, jouw commentaar staat op 1 en Paul McCartney staat op 2. En dat is al 4 jaar. Dat is al 4 jaar zo, hè? Mooi. Dan moet ik wel bij vertellen dat ik heb vroeg met Paul getoerd. Dus Paul en ik die kennen elkaar. Dus ik vind het wel heel tof van Pauls management dat ze dit ook zo gelaten hebben. Okay. Maar ja, toen had Dolly op een gegeven moment gezegd, wie is die gozer? Dus haar management en mensen die voor de werk waren gaan uitzoeken wie ik was. En ik zit in het oude beeldmateriaal en dergelijke. Dus Dolly had besloten dat ze mij wilde ontmoeten. Dus ik kreeg een telefoontje uit Nashville. Begin januari. Of ik naar Nashville wilde komen. Ik zei, ja jongens, dat is even een probleempje. Want ik sta op het Rotterdamse Filmfestival. En dat is tot begin februari. Ja, daarna kan ik reizen. Nou goed, oké, februari ik naar Nashville toe. Maar ik heb mijn hond meegenomen. Want ik heb een kleine vriend. Een Bernaysenne hond.
0: Boef.
6: Ja, je hebt hem gisteren nog gezien. Ja, en die laat ik niet alleen. Dus ik had hem meegenomen. Maar ja, die zit ook naast mij in het vliegtuig. Maar wij kwamen dus in Nashville aan. En ik was natuurlijk vergeten dat mijn kleine vriend is een Rus. Heeft een Russisch paspoort. En als er vaccinaties staan in het Russisch... Wij kwamen het land niet in. Nee. Want ik kwam met de vijand. Want dat is natuurlijk... Ja, dan krijg je dat soort onzin weer. Dus uiteindelijk, in mijn wanhoop, zei ik op een gegeven moment, moest luisteren. De chauffeur van Dolly staat aan de andere kant van de douane. Dolly Houston, nou, Dolly Parton. Ik zei, die heeft me uitgenodigd. Nou, toen werd ik bijna in de gevangenis gegooid, want dat geloofden ze niet. Maar haar chauffeur stond aan de andere kant van de douane. Nou, en toen kwamen wij onmiddellijk het land in. Want Dolly is natuurlijk god daar in die buurt. Nou, omdat zij natuurlijk heel veel van haar vermogen aan de minder bedeelden geeft. Dus wat dat betreft, zij verzorgt heel veel werk. Maar ja, toen was een goede raad duur, want ik moest naar een hotel gebracht worden. Maar ja, ik had een hond bij me. Dus er werd druk over en weer getelefoneerd. Dus ja, ik moest maar bij Dolly thuis slapen. Want ja, god, waar moet je anders naartoe met die Nederlander met die hond? Zij vond het heel erg vermakelijk dat ik met mijn hond was aangekomen. En uiteindelijk, nou ja, we hebben over gesproken waarover wij wilden spreken. Daar ga ik het op de radio verder niet over hebben. Toen zei zij tegen me, ben jij wel eens op de Grammys geweest? Ik zei, dan kom ik niet binnen. Ik zeg, want wie kent mij nou? Ik zeg, ik kom uit Nederland op de Grammys. Daar zitten alle grote sterren van Amerika. Die zitten daar mooi te wezen en die moeten gezien worden. Nou, zei Dolly, ik had een uitnodiging, maar ik kan niet. Dus jij krijgt gewoon mijn kaartje. En haar management had dat ook helemaal geregeld. Dus ik denk, nou oké, ik mag bij de Grammys er binnen. Ik ga ergens achterin zitten. Ik ga het allemaal laten gebeuren. Dat is het probleem. Als je Dolly Parton bent, dan word je vooraan aan een van die tafeltjes neer. Ja, dat wist ik veel. Dus ik werd voor aan zo'n tafeltje gezet. En wat jullie moeten weten, ik heb altijd hele kleurrijke pakken aan. Dat is die stoffen waar die Afrikaanse vrouwen in lopen. Dus ik werd aan tafel gezet bij een meisje dat heette Miley. Dus die werd voorgesteld en die was mij een beetje aan het entertainen. En die won toen 2 Grammys. En toen dacht ik, ja, wie is dat dan? Miley, want het was een hartstikke leuk kind. Dus zij stond op. Bleek dat Miley Cyrus te zijn. Ja, dat wist ik veel. Dus op een gegeven moment, ik aan die tafel vraag. Ik zeg, maar Miley Cyrus? Ik ken haar muziek ook niet. Dus maar goed, dat doet er verder allemaal niet toe. Dus, maar ook Taylor Swift zat 2 tafeltjes verderop. En die had natuurlijk ook al een hele tijd belangstelling. Dus ze had op een gegeven moment via haar woordvoerder ook al laten informeren. Wie is die jongen? En die wilde mee ook spreken. Dus wat dat betreft, het was een hartstikke leuk bezoek daar.
1: En Miley is het nichtje van Dolly, toch?
2: Ja, nee, Peterkind.
1: Oh, Peterkind. Peterkind is dat.
6: Dus wat dat betreft, maar ja, ze kan wel, ik ben me laat in de muziek verdiept. Maar ze is wel goed.
3: Ja, zeker.
6: ze kan wel een scheur opzetten. Ja, ik hou natuurlijk van een goede scheur. Mm-hmm. Van een goede stem. Dus wat dat betreft, het was een hartstikke vruchtbaar weekendje voor mij.
1: Dus snappen jullie wel waarom wij Venno altijd in de studio hebben? Als we daar dat soort verhalen vertellen.
3: Ik denk dat
1: hij
3: volgend jaar gewoon komt kijken natuurlijk. Hè?
1: Ja. Oh, zeker.
3: Ja, Dolly Parton.
6: Dolly is een drukke vrouw. En ze is natuurlijk aardig op leeftijd.
3: Ja, we hebben een eigen Dolly, hè?
6: Ja, oké. Ja. Want dat is natuurlijk... ik kan nooit iets toezeggen, want met dat soort sterren... Nee, dan weet je altijd... je weet nooit wat er gaat gebeuren. Maar ik krijg het af en toe wel eens een bekend iemand bij me thuis op bezoek. Leuk, dus dat betreft.
0: Gisteren was ik nog bij.
1: Ja, gisteren was
6: Martin. En Boef was blij, hè?
0: Ja, geweldig hond.
1: Wat ik wil voorstellen is dat we een heel even een kleine onderbreking doen. Want ik heb hier een briefje gekregen. Ja, het is ook improvisatietoneel, is dit soms een beetje. Ja. Een briefje van Martin. Die gaan we even draaien.
0: Ja, hij is eerst zo even ontzettend leuk. Ik was gisteren bij Paagman in de Fred. En toen zag ik hem als singeltje staan. Echt ontzettend leuk. De Reigers, de Haagse Reigers. Met Ziggy Kuilaars en Chico.
1: Kennen jullie Chico? Ja. Ja, die met dat matje, die Haagse zanger. Die helemaal
2: wel, de matje. Ja.
0: Ja. Ja. Dansen jullie de flamenco?
4: Nee.
0: Dat is even jullie mooi, de flamenco,
2: nee.
0: Of niet?
2: Nee.
0: Nou, de Reggers gaan er met Ziggy en Chica over zingen. Luister maar eens.
1: Okay. Fantastisch.
0: Over de flamenco.
1: En daarna, want dan kunnen de dames alvast flamenco dansend naar het, naar het podium toe. Ja. Gaan we nog een hele mooie toegift krijgen. En dan nemen we nog een keer alles nog een keer door. Alle belangrijke
0: zaken. Voor Erik Kuijlaars. Erik, als je luistert. Voor jou.
1: Komt, en hij zou er met die cabrio komen toch een keer hier?
0: Ja, gaat hij ook nog wel doen. Okay. Wat Erik zegt, doet hij ook.
1: Zeker. Dat is maar een grapje voor Erik. Komt-ie.
6: Dat is een Thunderbird, hè?
1: Ja.

0: Kuilers, de Reigers ja. met Chico. Heerlijke muziek om op te dansen. En de dames dansen hier ook de flamingo.
1: Ja, dat klopt.
0: Heel erg leuk.
2: Was dat ook te zien op de tv?
1: Zeker.
0: Ja. Terug naar Petticoat, hè, want daar is ook heel wat te zien en te beleven. Hè.
1: Ja, ik kreeg net een berichtje uit Tenerife van mijn vrouw van Edwin. Je vergeet wat te zeggen.
0: Nou,
1: Ik zet ook even die kaarten voor vanavond. Maar je kan normaal natuurlijk gewoon op de site kan je onze kaarten gewoon boeken. Kan je plaatsen zelf uitzoeken.
0: Ja.
1: En dat is gewoon op www.odus.nl of bij de Rijswijkse Schouwburg.
0: Oké. Okay. Ja. Ron.
2: Waarvan akte?
0: Ja.
2: Ja. De dames hebben net meegedanst. En ze gaan ongetwijfeld ook zo weer zingen.
3: Zeker, ik moest even wat technisch regelen. Dames en heren, het is misschien leuk. Het is radio natuurlijk, maar we zijn helemaal multimediaal. Je kunt ook de plaatjes ook erbij pakken. Sowieso van Ryan, dat komt natuurlijk allemaal op YouTube. Dat gaan we delen op de Boulevard of Music. Maar op denhaagfan.nl zie je ook alles straks.
0: Ja, luisteraars, collega's, ik kijk naar...
3: ...erbij pakken. Sowieso van Ryan, dat komt natuurlijk allemaal op YouTube. Dat gaan we delen op de Boulevard of Music. Maar op denhaagfan.nl zie je ook alles straks.
0: Ja, luisteraars, collega's. Ik kijk nog even naar Eliette. Kom.

0: zou het zomaar kunnen dat je je misschien aanmeldt. Afhankelijk van...
1: Of je moet ons gewoon, volgen, hè?
2: Ja,
1: op WhatsApp of op Instagram of Facebook, ja. Maakt niet uit.
0: Goede stemmen zoals die van jou, stemmen zoals van jou, die zijn altijd welkom natuurlijk.
3: Ja.
0: Dus.
3: Er staan nog meer mensen voor de deur, dat gaan we straks even verklappen, want er staat hier wat al om een hoekje ook te kijken. maar we gaan eerst nog even luisteren, Edwin, en daar heb je ook een part in, hè? Zeg maar,
1: Nou, normaal zingen hier allemaal mannen bij.
3: Ja.
1: En ik mag deze keer deze mannen proberen te zingen.
3: Nou, hartstikke leuk.
1: Maar als dirigent doe je dat natuurlijk normaal niet.
3: We gaan het meemaken. Ik zou zeggen, ga naar het podium toe, kijk op denhagfm.nl en daar dan zie je ook echt de bewegende beelden. Dat is hartstikke gezellig. Oh ja, nog belangrijk, als je daar net inschakelt en je bent ook nog van de crew van Odessa. Oh, ze hadden het in de appgroep gezet. Ik ben helemaal vergeten. En shit, vanavond om 12 uur, als jullie actie afloopt, dan begint er bij ons wat anders. Want dan kun je naar uitzending gemist op denhagfm.nl. En dan kun je het helemaal nog terugluisteren. En dat kan morgen ook nog. En volgend jaar kan dat ook nog. En dan kun je er mp3'tjes van maken en delen op je socials. Dus dat wordt helemaal leuk. We gaan luisteren naar Alles om mij heen.
2: Nee,
3: Petticoat. Nee, dat dan moet ik even terug gaan schakelen. Dat heb ik allemaal weer goed geregeld, zeg. Goed, ja, nee, dat klopt inderdaad. Ja, jeetje, jongens. Kijk, dat is live radio. We gaan inderdaad luisteren naar misschien wel een van de bekendste nummers natuurlijk. Hè? Petticoat. Dames en heren, live op Den Haag FM. En morgen dus vanavond 12 uur. Als je niet kan wachten vanavond om 12 uur al terug te luisteren op denhaagfm.nl. Applaus, dames en heren.
0: Wow!

0: Wow. Wow. Wow.
1: Ja, fantastisch. Ja.
2: Ik live moet gezongen. Iets bekennen. Ik
3: wat bekend?
0: Je bent musical fan geworden.
1: Ik ben om.
0: Je bent om? Ja. Ja.
4: Voor 12 uur bellen.
3: De confession
2: ik sluit het in mijn Haagse hart.
0: Ik vond het zo mooi. Ja. En Martin fluisterde dat al in mijn oor. Toen zei hij, moet je eens kijken hoe ze daar staan te stralen. Op het moment dat de muziek gaat lopen, jullie staan er dan zijn jullie ook gewoon die danseressen van Petticoat.
3: Ja, weet je, die beleving, hè? Die beleving, die is geweldig. Ze ben jullie alle vier, hè? Zoals je zingt, die passie waarmee je dat brengt.
5: Ja, ik denk dat heel veel mensen die in de zaal zitten dat ook altijd zeggen, wij beleven het.
3: Ja.
5: En dat zie je ook op de
3: ja.
0: Kijk je dan ook
3: nog, en zo hebben jullie nog tientallen, hè?
5: Ja,
3: met diezelfde insteek.
5: 26 mensen op het toneel.
3: Ja, dat maar. Ja.
0: Hoe vinden jullie het als er dan, dat lijkt me best wel lastig, want dan zitten er bekenden in de zaal en dan kom je het podium op en denk je van, oh, heb je ook een kaartje gekocht? Ben je dan nog bezig daar met het kijken in de zaal? Of zie je dat op zo'n groot podium eigenlijk niet eens bij wie er zitten?
6: Het is zwart.
7: Ja,
0: oh, het is helemaal zwart.
7: Ja, je kijkt echt een zwarte
8: bij Marcel de eerste rij?
7: Ja, de eerste tweede rij zie je vaak. Ja. En daarnaast gewoon eigenlijk gewoon een donkere doos waar je in kijkt.
0: Ja. Oké.
6: Ja, en als je naar red voor je kijkt, je ziet op die eerste tweede rij mensen zitten die je kent, die je niet verwacht had, dan vergeet je een danspasje.
0: en hoe lang duurt zo'n voorstelling? Is er nog een pauze bijvoorbeeld?
7: Ja, gewoon pauze. Ja. Na dit nummer is het een pauze. Ja.
8: Dit is een hele lange show, moet ik eerlijk zeggen.
7: Ja. Ik denk bijna 2,5 uur, denk ik.
8: Ja, je bent niet voor 5:30 de zaal uit. Zaterdagavond.
2: En dus je krijgt ook nog wat voor je geld.
7: Ja, ja zeker. Ja.
8: Zeker.
0: Ja. En wat is een beetje, het is het een gemêleerd publiek? Is het oud, jong? Zien je wel kinderen die daar naar komen kijken?
7: Ja, ik denk ook wel kinderen. Ik denk wel echt heel veel verschillende leeftijden wel.
6: Voor deze musical
7: kan dat ook wel. Zeker. Ja.
0: En het leuke is natuurlijk, als je echt klein amateurtoneel hebt, dan weet je eigenlijk al een beetje wie er in de zaal zit. Maar voor jullie is het natuurlijk een verrassing. Er komen ook echt, ik zou bijna zeggen, fans of mensen die een poster hebben zien hangen en helemaal niet ons kennen, ons in zo'n grote zaal. Want hoeveel mensen kunnen er wel niet in daar?
8: 670 zo. Per voorstelling.
0: Kijk eens, ja. Martin, ja. Dat is echt wel flink wat. Ja, dan snap ik wel dat je een beetje gezonde spanning hebt voordat je op moet.
3: Ja. Dat klopt ook. En hoeveel voorstellingen? Twee.
8: Zaterdagavond en zondagmiddag om 2:00.
0: En heb je dan nog een noodscenario? Want ik neem aan dat Hanna, Patty, jij gaat echt 3 dagen ervoor met mondkapjes lopen en met niemand meer in aanraking komen met een raar hoesje.
7: Ja, ik heb dan dinsdagavond mijn laatste avonddienst in het ziekenhuis. Want ik werk in het ziekenhuis.
0: Okay.
7: En voor de rest heb ik ook vrijgenomen.
3: Yeah.
7: En ja, je moet ook niet te veel mee bezig zijn. Want ik denk als je er echt te veel mee bezig bent, dan krijg je zoveel stress. En ja, als dat op je stem gaat slaan, dat is zo gewoon zonde. Dus ja, je hoopt gewoon dat je niet ziek wordt. Ja, je weet het niet natuurlijk. Maar we gaan ervan uit dat niet gebeurt. En dat we gewoon met z'n allen lekker kunnen zingen en knallen. Ja.
3: Jij triggert mij met die opmerking. Want dan denk ik inderdaad. Je hebt een hele essentiële rol natuurlijk. Hè, als in de hoofdrol. Maar stel nou dat ooit een keer zou gebeuren met Voort. Hebben jullie dan een stand-in?
8: Nee.
3: Dan zou de hele dan zou het helemaal gecanceld moeten worden.
8: Nee, natuurlijk niet. Nee.
3: Niet?
8: Dan stoppen we er allemaal pillen en alles in. Ja.
3: Ah, okay.
8: Zo is het een jaar gestudeerd. Dat ga je toch niet afnemen.
7: Nee.
8: Dat doe je niet. Kijk, ik heb ook wel eens een rol dat ik bijna niet kon zingen.
3: Nee.
8: Maar op adrenaline.
7: Ja.
8: De zaal zegt er niks van gemerkt. Nou, je merkt het zelf wel. Maar nee, het komt goed.
3: Want dat zie je dus inderdaad ook bij de hele befaamde musicals. Er is altijd wel een stand-in.
7: Ja, dat moet daar. Ja. Ja, dat moet.
3: Het commercieel belang is heel groot.
8: Ze spelen 7 keer in
7: de week. Ik wou zeggen, die spelen 7-8 keer per week.
3: Ja.
7: Dus dat is echt wel anders dan inderdaad.
3: Plan B. Ja.
0: We gaan het nog 1 keer herhalen, dames en heren. Muziektheater Odes. We hebben ze vanavond allemaal beter leren kennen. Edwin, Marloes, Hanna en Celine. Misschien zien we een van jullie drieën nog wel eens een keer op Broadway staan. Bijvoorbeeld, dat kan allemaal zomaar lopen.
7: Het is een mooie droom, toch? Net als Patty mag je die droom hebben.
0: Het is dus vanavond allemaal terug te luisteren. We hopen dat jullie ervan hebben genoten. Nou, wij in elk geval wel. Straks gaan we verder met Eliette. En wie staat daar met een limo, kwam er in vooruit? Wie hebben we daar staan? Nu met Venno staat te praten.
3: Dat is Desiree Suri.
0: Kijk.
3: En die heeft ook een prachtige stem. En we hebben natuurlijk met Eliette. Die heeft ook een geweldige stem. Dus daar gaan we in 2 uur van genieten.
0: Ze had net al verteld wat ze een beetje gaat zingen. Dat zijn nummers die ons allemaal kunnen bekoren. Dus.
3: Maar rond de klok van 9:00 gaan we eerst nog even met Alexander Serban bellen van het Haags Beat Festival. En afsluitend wil ik nog 1 oproep doen. Op dit moment is Lotte Boonstra inmiddels ook vriendin van de show.
0: Zeker.
3: In haar rol als Miss World Nederland. Hmm. In Vietnam.
0: In Vietnam, ja.
3: En ze doet daar hele mooie dingen. De prachtigste gewaden. Maar ze is ook maatschappelijk heel erg betrokken. En ik krijg net een appje van Katia. Dat is eigenlijk de president van de Miss World Nederland.
0: Oh, ik dacht van Vietnam. Die heeft wel een enorme rol op deze.
3: Van Katia. Ja. En die zegt van, kunnen we binnenkort niet een actie optuigen? Statiegeld voor Lotte. Hè? Lotte is dus maatschappelijk heel erg. Maar dan moeten we even afwachten tot ze terug is. En dan kunnen we dat met Lotte zelf bespreken. Hoe waren je ervaringen? Hoe ver ben je gekomen? En hopelijk heel ver. En goh, wat voor actie is dat met het statiegeld?
0: Leuk hoor. Volg Charlotte Boonstra even op Instagram. Volg ook Muziektheater Odes natuurlijk op Instagram. Ja. Daar kun je alles volgen. Dat werd hier net ook al verteld. Daar doen jullie alle updates. Wie beheert dat trouwens? Voor jullie allemaal een beetje zo?
6: Nienke
0: allemaal, dat is de hoofd-PR wat in zich heeft.
8: Ja, en Bonnie.
3: Ja, Nienke, Annelies, hele fijne vakantie nog.
8: Zo weer een appje komen.
0: Aan de andere kant hier vanuit de studio van Den Haag FM bij Omroep West, daar zit de nieuwslezer klaar. En die zit al heel driftig te zwaaien en te doen dat hij met het nieuws wil gaan beginnen. Nou, we gaan allemaal naar de voorstelling toe. We gaan er een feestje van maken. Dat was vandaag al een feestje. Bedankt voor het voorproefje.
3: Ja,
0: en super fijn dat jullie er waren.
3: En tot 9 to 5. Ja, precies. Tot 9 to 5.
8: Tot volgende keer.
6: Precies.
0: We gaan nu de van Varik-foto maken. De Ron van Varik-foto.
2: Ja,
0: te vinden op Instagram, apenstaartje popfotograaf. Dus hebben we die ook nog
6: perfect.
0: Even. Oké, tot straks na 9 uur.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 9 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Barbara Huygen. De net aangetreden landelijk partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, en zij komt uit Den Haag, gaat eind november met zwangerschapsverlof. Het is nog niet bekend wie haar tijdelijk zal vervangen als Kamerlid. Haar partijgenoot Ines Kostic neemt de positie van fractievoorzitter tijdelijk waar. De bewoners van drie huizen aan de Lieststraat in Den Haag moeten tijdelijk elders wonen. In de huizen zijn te hoge waardes aan een giftig gas gemeten. Een mogelijke oorzaak is het schuim dat in februari dit jaar in de spouwmuren van tenminste de helft van de in totaal 75 woningen is aangebracht. Tientallen andere bewoners horen later of er in hun huis ook gas hangt. Dan nog het weer. De zon komt steeds meer tevoorschijn. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Morgen, vrijdag en zaterdag blijft het wisselvallige weer aan. Met stevige buien bij een middagtemperatuur van steeds tegen de 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagenfm.nl.
0: Nu, cultuur.

0: als je denkt, wat is dit? Dit is Den Haag FM. We zijn ontzettend live. Cultuurboulevard met Martijn Mastenbroek, Martin Reitsma en Ron van Varik.
1: Ja, het tweede uur. Het eerste uur was al zo leuk. Dat gaat nu alleen maar mooier, beter en leuker en gaver.
2: Ja. Ron, we gaan nu Alexander Serman bellen. Ik de grote animator van het Haags Beat Festival. Wat ook dit jaar weer een heel groot succes geworden is. Afgelopen zondag echt publiek stond op de bank.
3: We gaan hem live, hè?
2: Ja.
3: Met Alexander.
2: Dag Alexander, met Martin, Ron en Martijn bij Den Haag FM Cultuurboulevard. Welkom in de show. En wat was het weer adembenemend afgelopen zondag bij het Haags Beat Festival. Vertel.
3: Ja, zeker. Ja, jeetje, Martin, Ron, waar moet ik beginnen, joh?
2: He? Ja, nou ja, het was een aaneenschakeling van highlights. Het was een aaneenschakeling van highlights. En nou ja, begin gewoon met de Young Talent Award. En dan gaan we zo het rijtje af. Toch?
3: Okay. Ja, nee, dat is zeker een goed idee. Nou ja, goed, in ieder geval ja, de 8e editie was het alweer. En ja, de... Het Haagse Beat Festival is natuurlijk die ode aan de Haagse helden.
2: Ja.
3: En die Den Haag op de kaart hebben gezet in de geschiedenis van de popmuziek. Dat is eigenlijk ja, dat is de rode draad.
2: Ja.
3: Maar
2: ja.
3: In het in de schijnwerpers staan komen eigenlijk jonge talenten. Die komen er eigenlijk ook onder vandaan. En die jonge talenten zijn eigenlijk ook schatplichtig aan, aan de legends. Die zoveel betekent voor de popmuziek in Den Haag.
2: Ja.
3: Popmuziek nationaal en internationaal. En vandaar ook dat wij het als organisatie ontzettend belangrijk vinden dat wij altijd openen met jong talent, uiteraard.
2: Ja.
3: En dat doen we ten eerste door een wedstrijd te organiseren dat de laatste jaren Young Talent in the Park heet.
2: Ja.
3: En dat doen wij samen met bandcoach en muziekinstelling Ready to Play.
2: Ja.
3: En ja, dat is natuurlijk ook een begrip in Den Haag. En waar wij al jaren heel fijn mee samenwerken. En die met hen samen hebben we deze wedstrijd waarbij de winnaar dus... mag openen op het hoofdpodium.
2: Wie was de winnaar?
3: Pepernuts.
2: Oké.
3: Okay. Was de winnaar. En het mooie was eigenlijk dat... ik vond het wel mooi... als je naar de Pepernuts kijkt en je luistert naar ze... dan zal je zal er zeg maar de doorsnee, laat ik het zo zeggen, Haags Beat Festival liefhebber, denken van wow, dat is een orkaan van muziekgeweld die over me heen komt. Hè. Het is ja, het was hard en het was anders, maar daardoor juist ook wel weer mooi als opener.
2: Ja.
3: En ja, die jongens die hebben gewoon, ja, vind ik in ieder geval iets heel tofs, iets heel moois neergezet. En,
2: ja.
3: Was ook een terechte winnaar daarvan.
2: Ja, dan, dan waarvan akte? Dan ga ik over naar de formatie Heat. Hè? Psychedelisch, ja. Mooie rock, popmuziek. Hè? Ja, een hele goede aanvulling op deze editie.
3: Ja, zeker. Je hebt ook de jongens ook hoe ze... Ja, dat is ook zo mooi, weet je wel. Ze gaan echt all the way, weet je.
2: Ja,
3: ze zijn
2: ja.
3: Zulke toffe gasten ook. Haagse band natuurlijk. Die ja, eigenlijk gewoon helemaal in een ja, in een rol kruipen ook. En ja. Wij hebben ze eerder ook gehad op Hipfest een paar jaar geleden. Ja. En dit was voor ons ook de perfecte ja, eigenlijk opener na dan de winnaar van Young Talent in the Park.
2: Ja.
3: Het mooie was ook dat zij ook voor de mensen die dat ja, die hebben dat vast wel gehoord, de kenners.
2: Ja.
3: Dat zij ook, ik hoorde dat ook bij de soundcheck.
2: Ja.
3: Dat was wel mooi dat zij een Allman Brothers hit speelde.
2: Ja.
3: En die deden ze eigenlijk in een Frank Zappa versie.
2: Ja.
3: Whip in Post.
2: Ja, heel mooi. En,
3: ja,
2: Alexander.
3: Dat was echt super kicken.
2: Ja, ja. Omwille van de tijd. We gaan gauw over naar Grupo Sportivo met de Bombita's. Dat was ook weer een highlight. Hè. Heb jij ook zo genoten?
3: Ja, nee, dat sowieso. En dan doe je eigenlijk nog de Bintangs tekort.
2: Ja, de Bintangs natuurlijk. Hè?
3: Ja, maar dat geeft niet, joh.
2: Nee, maar daar hadden we uiteindelijk op gekomen. Hè?
3: Weet je, maar dat is zo waanzinnig ook.
2: Ja.
3: Weet je, als ik zeg maar het rijtje afga en dan heb je de line-up, dan Bintangs, de frontman, 81 jaar.
2: Frank Kraaienveld.
3: Ja. Frank Kraaienveld, waanzinnig.
2: Ja.
3: Hoe die man er ook bij staat. En als je het dan over 80 jaar hebt en je gaat dan een band verder in de line-up met Grupo Sportivo. Weet je, het zijn twee bands achter elkaar die een finale tour doen dit jaar.
2: Ja.
3: En jullie hebben het zelf gezien en meegemaakt. Ja. Dat zij
1: het waren ook een het waren ook een hoop 80-jarigen bij elkaar, hè, deze editie.
3: Ja, want Hans van den Burg was...
1: die was nog 79.
3: Ja. Die was nog 79, Ron, klopt.
1: Ja. Maar een dag later was het gebeurd.
2: Ja.
3: Ja, toen was het gebeurd.
2: Ja. We zijn eigenlijk aangekomen bij de grote finale, Ron.
1: Ja, en dat was ook iets bijzonders. Ik heb eigenlijk zelden zo mooi zien improviseren op een podium op nummers van de Iering.
3: Vele met jou, Ron.
1: Ja.
3: En dit was gewoon echt een... weet je, het ontstond... Maar dat is ook iets waar Haagse Beat Festival voor staat, hè?
2: Ja.
3: En jullie hebben het ook trouwens echt super. Jullie hebben het heel mooi beschreven op Boulevard of Music.
2: Dank je wel.
3: Zowel Martin als Ron. Jullie als ongelofelijke muziekliefhebber beschreven dat echt top. En je ziet eigenlijk daar de kern. Twee jonge muzikanten, Pablo van der Poel en Jet Rebel, die eigenlijk... dus als ik, die ongelooflijk blij zijn dat ze met hun legends, dat ze door hun legends, door hun helden begeleid worden. Hè? César en Rinus.
2: Ja.
3: En dat dan samenkomt en dat je Rinus en César helemaal geïntegreerd, of in ieder geval echt geïnspireerd ook, die twee, door ook die twee jongeren, en vice versa, dat ontstaat. Op het podium.
1: Ja, het was gewoon meer dan de som van de delen bij elkaar.
3: Ongelooflijk. Weet je? En dat ontstond. Eigenlijk het hele theater voelde dat ook. En dat zij op een gegeven moment bij elkaar stonden ook. En trouwens ook een mooie dat Peter Langerak voelde dat heel goed aan. Gaf zijn gitaar aan Jet Rebel.
2: Ja.
3: En daarna ontstond het. En een minutenlange solo, gitaar battle. Zo je wilt. En dat was gewoon echt...
2: legendarisch al.
1: Ik heb het nog terug zitten kijken naar She Flies on Strange Wings. En het was gewoon geweldig, geweldig, geweldig.
0: Maar voor de mensen die het willen terugkijken... kunnen even op het YouTube-kanaal van Omroep West... want ik neem aan, Alexander, dat je ze erg erkentelijk bent... dat ze weer een registratie daarvan hebben gemaakt. Dat is natuurlijk super, super leuk. En wij moeten hier helaas even de boel gaan afronden. Want we hebben nog hele mooie bijzondere gasten in de studio.
3: Snap ik helemaal.
0: En wellicht...
3: Omroep West ook. En de komende maanden komt het ook nog voorbij met registratie.
0: En wellicht kunnen we nog even verder kletsen binnenkort. Want we hebben dan Saman Mohammadi in de studio van Reborn. Ik zal de naam nog even goed oefenen. En daar scheur ik je natuurlijk ook een beetje tegenaan. Dus wie weet zien we je dan ook wel in de studio. Dus dat zal leuk worden. Alexander Serban.
3: Dat vind ik fijn.
0: Ontzettend, ontzettend bedankt. En we gaan elkaar hier tegenkomen.
2: Dankjewel. Dag Alexander.
1: Succes.
2: Bye bye.
0: Dames en heren, jongens en meisjes. Jullie hebben het al op social media voorbij zien komen. We hebben het over vrienden van de show, vriendinnen van de show. Nou ja, iemand die hier al meermaals is geweest. En die vragen we ook elke keer weer terug. Niet op de laatste plaats, omdat ze hartstikke goed en leuk kan zingen. Maar ook omdat we het altijd zo gezellig vinden als Eliette hier is. En dat meen ik echt. Het is altijd een feestje. Als je binnenkomt, dan begint de boel weer al te stralen. En je bent ook altijd heel erg actief op social media.
4: Ja.
0: Wij volgen je daar ook volop. En ik zei laatst nog... waar je me ook echt mee hebt geraakt, is hoe jij zingt. Het nummer van de kast, het hart van mijn gevoel.
4: Ja.
0: Dat doe je echt vol passie. En wat ik eigenlijk ook zag bij de drie dames zojuist. Die geven dan een interview. En dat zijn ze dan echt natuurlijk. Maar als ze op het podium staan, dan komt echt dat podiumbeest naar voren. En dat heb jij ook wel, hè?
4: Ja, ja, het hart van mijn gevoel, dat was ook... ik doe sinds kort mee aan allerlei verschillende talentenjachten.
0: Ja.
4: Wat ik helemaal buiten mijn comfortzone... maar hart van mijn gevoel had een speciaal plekje in mijn hart.
0: Ja.
4: Want heel lang geleden is mijn vader overleden... en mijn moeder kon zich niet zo goed uiten. En die gaf ons het cd'tje van de kast. Want zo voel ik me. En
0: daarom
4: dacht ik van... nou. Dat nummer wil ik sowieso zingen op zo'n talentenjacht. En er zat in de jury ook echt iemand met dikke tranen.
0: Oh, wat bijzonder. Ja. Een heel bijzonder verhaal dat je niet kan uiten. En dat je dan iemand een cd'tje geeft van zet dat nummer maar aan. Ja. En zo voel ik me op dit moment.
4: Ja.
0: Dat is de essentie van muziek bijna. Dat is heel, heel erg mooi hoe je dat vertelt. Ja, en sinds de laatste keer dat je hier geweest bent... is er weer van alles gebeurd. Want ik zie je op podia staan. Er gaat nog een hoop gebeuren ook.
4: Ja, gek.
0: Sta je ook op een soort trekkerfestival?
4: Nee, ik sta op het trekfestival. Op het Westbroekpark. Dat is een voettrekfestival. 30 augustus. Ja, nee, superleuk. Daar probeer ik al een tijdje... nou, elk jaar eigenlijk probeer ik daar op te komen.
0: Ja.
4: En dit jaar zeiden ze, kom maar lekker. Want ik speel samen met mijn... inmiddels mijn saxofonist samen. Doen we het met backing tracks. En hij vult de boel fantastisch op.
0: Ja, wat leuk is dat.
4: Ja,
0: dat is
4: Mark.
0: Dat is een... goed om even Mark te benoemen. Ja,
4: hij kon helaas niet mee, maar ik doe hem even de groetjes. Want als het goed is, luistert hij.
0: Beproefde methode. Dat wat je inderdaad al vaker hebt gezien. Dat inderdaad of een saxofonist alleen... of inderdaad met een zangeres. En dat geeft een enorme leuke sfeer natuurlijk.
4: Ja, ja. Ik weet wel, de mensen die... mij wel eens hebben zien optreden. Die zeiden, ja, die saxofoon erbij is zo'n ontzettende mooie toevoeging. En het is ook ontzettende fijne man om mee samen te werken. Dus, meer pluimen krijg je niet hoor, Mark.
0: Leuk hoor. Ja, want de allereerste keer dat je hier was, toen was je eigenlijk nog een beetje... je maakte al lang muziek, je zong heel lang. Was je eigenlijk nog een beetje aan zoekende naar de vorm. En of dat in duo is of solo.
4: Ja.
0: Maar ik heb het idee... dat je de vorm inmiddels wel een beetje hebt gevonden.
4: Ja, nou ja, goed. Ik heb nu dan die bijzondere sidestep die ik aan het maken ben... met die Nederlandstalige liedjes op die talentenjachten.
0: Ja.
4: Ik heb er inmiddels 3 achter de rug. En er komt een hele grote aan in eind september. Ja, daar, nou ja, weet je wat het is? Het is gewoon, ik word er gewoon heel blij van. Dat is het. Maar ik ben nu wel serieus bezig met... ik ben aan het praten met een studio, Studio 20 uit Oosterhout. Om daar een nummer te maken waar ik zelf echt... wat ik echt heel leuk vind om te doen. En ja, een beetje tussen Teddy Swims meets Michael Bublé. Zoiets, maar meer kan ik nog niet over zeggen, want we zijn nog... in gesprek.
0: Ben je nieuwsgierig, Ron?
1: Ja, ik ben heel nieuwsgierig. wat ik eigenlijk zie sinds de volgende keer... dat is dat je gewoon ineens veel allrounder bent geworden.
4: Ja. Ja, weet je...
1: Vorige keer was je nog aan het tasten.
4: Ja.
1: Nu komt het allemaal naar voren.
4: Nou, weet je, als het dan moeilijker wordt om optredens te krijgen... dan ga je kijken, kan ik mijn horizon verbreden? En toen kwam ik eigenlijk bij die talentenjacht terecht. En ik ben naar Amsterdam geweest, naar Utrecht en van alles en nog wat... dan ontmoet je ook weer nieuwe mensen. Je nieuwe contacten maak je. En het is gewoon, weet je, zingen is gewoon zo fijn om te doen.
1: Ja, het lijkt me ook heel inspirerend.
4: Ja. Ja,
1: je kan je eigen gevoel erin kwijt.
4: Ja. Nou ja, ik schrijf nog steeds mijn eigen teksten ook natuurlijk. Want dat blijf ik doen. Ja.
1: En waar gaan je liedjes dan meestal over?
4: Eigenlijk over alles wat je in het leven meemaakt. Verdriet, verliefd, verloofd, gescheiden, verlies. Hoe ouder je wordt, hoe meer mensen je verliest. En dan kan je ook je emoties van je afschrijven.
1: Dus heel veel is autobiografisch.
4: Ja, best wel wat. Ja.
0: Je hebt hier toen best wel een zwaar thema, ook het nummer Weg. Hè? Ja. Wat jouw eerste echte persoonlijke single, ook wat je hier hebt gezongen toen over een dierbare vriendin, volgens mij, die is overleden.
4: Ja, die heb ik bij de laatste talentjacht gedaan. Want ik dacht, ja, waarom niet? En ook daar zat wederom weer mensen zwaar te huilen. Dat ik mensen wel heb geraakt, ja.
0: Over mensen met rugzak gesproken, Amy Winehouse. Dat staat ook op jouw repertoire.
4: Ja.
0: We willen jou gewoon zien waar je thuis hoort, op het podium. Ja. Zou jij een stapje naar achteren willen doen? De hoofdtelefoon afdoen en richting het podium gaan. Dames en heren, het is live, Den Haag FM. Je kunt het ook... je mag even kijken, hoor. Welke gaan we kiezen?
4: Deze staat op de juiste.
0: Even kijken of hij het... Zou je toch... volgens mij is dat wel de juiste. Ga even kijken, hoor. Zou je iets kunnen zeggen door de microfoon?
4: Hallo.
0: Nee, dan denk ik, dan moet ik even een andere gaan kiezen.
4: Nee, dan ga ik anders schuiven,
0: hoor. Even kijken, hoor.
4: Testing, hallo.
0: Ja, die is perfect.
1: Dat was een goeie.
0: Dat was een hele goede microfoon.
1: Een hele goeie, die past bij je stem.
0: Het leuke van... En ook ideale hoogte ook staat hij al meteen.
4: Ja,
0: dus het is
4: ietsjes hoger.
0: En we kunnen je ook goed zien zo op de camera. Okay. Dames en heren, jongens en meisjes. Eliet, volg er ook even. Eliet _ music is het, geloof ik.
4: Ja, helemaal.
0: Ik kan het zeggen. Niemand zijn Insta, maar jouw Insta ken ik. Dus live op de radio, dames en heren. En er mag geapplaudisseerd worden.
1: Yeah!

0: Zullen we gelijk in het kader van, want jij zegt, je bent allround, zei Ron net al terecht. Zullen we gelijk er nog eentje achteraan doen? En zou dat dan bijvoorbeeld, wat hebben we nog meer? We hadden natuurlijk ook nog grijs, hebben we natuurlijk staan in die zin. Eens eventjes kijken of we dat ook kunnen vinden hier op de, in het jukebox van Benny's 50's natuurlijk, dames en heren. Want daar, treffen we alles. Je bent onlangs lekker uit eten geweest, geloof ik, met Ben en zijn vrouw. Zag ik je ergens op een foto voorbij komen?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Materiaal? We zijn weer druk bezig met de voorbereiding van de popreunie.
0: Gezellig.
1: De landelijke popreunie.
0: Daarover dan natuurlijk later meer. Dames en heren, we hebben hier live in de studio Eliet. Volg er even op socials, Eliet _ music. En je kunt er natuurlijk boeken voor feesten en partijen. Het is altijd hartstikke gezellig. Ik heb waarschijnlijk nog een gig voor je staan. Ik heb je ergens genoemd en de mensen waren heel erg enthousiast. En zo zie je maar dat ook het Nederlandstalig repertoire, zoals het nummer van Jaap Reesema, Grijs, ook op het repertoire staat.

0: Thijs.
1: Oh. Ja, ja. Live gezongen op de radio Den Haag FM. Het is fantastisch, Eliette op de radio. Ja, Eliette, waar kunnen we jou de komende periode, weken, allemaal nog gaan vinden?
2: Nou, ga ik jou even vertellen.
1: Ja, leuk.
2: Allereerst staan wij, Mark en ik, samen 28 augustus in Café de Joffer in Delft. Dan natuurlijk op het grote foodtruck festival in het Westbroekpark. Daar spelen we van...
3: West-Zoetermeer?
2: Nee, in Den Haag.
3: In Den Haag.
2: Ja, Westbroekpark in Den Haag. Daar spelen we van 14:30 tot 15:30. Maar dat is wel met op- en afbouwen. Dus nou, iets korter dan. En dan eind september sta ik in de laatste voorronde van Talentenjacht in Amstelveen. De Stem van de Manen. Nou ja, ik verwacht niet dat ik daar een prijs ga winnen. Want daar doen heel veel. Er zijn heel veel voorrondes. Een halve finale, finale.
1: Maar die hebben we allemaal al gehaald. Dat is de laatste voorronde.
2: Er zijn vier voorrondes. En dan gaat de halve finale en dan de finale. Dus nou, ik ben heel benieuwd. En even kijken. Oh ja. Huiskamerfestival in Schipluiden. Sta ik ook weer samen met Mark. Heerlijk. En ik doe. 10 oktober sta ik in een van de, volgens mij, 10 voorrondes van het Senior Songfestival.
1: Oh, dat is leuk. Ja. Dat is echt landelijke televisie.
2: Ja, dat is, daar doen ze eigenlijk over heel Nederland doen allerlei mensen mee. Dus, maar dat zijn geloof ik 10 voorrondes.
1: En wie ga je dan nadoen?
2: Nou, toevallig ga ik Gijs doen.
1: Oh, echt waar?
2: Ja.
1: Oh, fantastisch. Want vaak is het ook bij het dat mensen dan iemand nadoen op wie ze lijken of wat dan ook. Maar dat is best wel bijzonder dan, dat jij gewoon het nummer van Jaap doet.
2: Ja.
1: Geheel eigen stijl. Oh, mooi. Ja. Leuk is dat.
2: Dus, nou ja, dat. En
1: ga je dan meteen, als je daar wint, ga je meteen naar televisie al?
2: Ik heb geen idee hoe dat allemaal gaat lopen. Want we hebben er nog niet zo heel veel informatie over gekregen. Maar dat zijn voorlopig de komende optredens die daar aankomen.
1: Wat leuk, wat leuk. En je deelt natuurlijk alles op social, daar kunnen we alles vinden. En het is ook altijd zo dat we jou ook kunnen boeken natuurlijk.
2: Zeker.
1: Gaat dat gewoon via een DM'tje, via Instagram?
2: Ja hoor, gewoon via Instagram. Lekker mijn DM'tje sturen. En
1: En jij vindt alles leuk wat dat betreft?
2: We hebben wel een bepaald genre wat we nu doen. Hè. Kijk, als mensen Nederlandstalig... Ik heb niet zo'n heel groot uitgebreid Nederlandstalig repertoire nu. Dat is echt speciaal voor die talentenjachten ontwikkeld. Alhoewel ik Grijs ook wel eens bij me onze eigen optredens heb gedaan. Omdat daar werd gevraagd om Nederlandstalig. Kom maar op.
1: Want ga je weer lekker terug naar het podium. Je hebt er nog twee staan. En dan gaan we ook nog door met een ander groot talent wat hier zojuist is binnengekomen. Ja. Leent elk nummer zich voor de sax dan? Daarbij vraag ik me dan
2: Nee, niet alles hoor. Nee, het is ook wel in samenwerking, in overleg met Mark.
1: Ja.
2: Als hij met iets moois komt. Kijk, net zoals... Valerie, wat ik net deed, dat is een van zijn favoriete liedjes om mee te blazen, zeg maar. Hij vindt het heerlijk om zijn eigen ding ervan te maken. En het is gewoon ontzettend leuk om met hem samen te werken. Ja.
1: Volgende keer neem je gewoon lekker mee. Want,
2: ja, hij kon helaas niet. Anders was hij, had ik al gezegd. En hij zei heel enthousiast dat hij mee zou gaan. Dus.
1: En voor de fans van Eliette, blijf aan de radio gekluisterd. Of kijk even naar de televisie, want dat kan ook vanavond. Je gaat lekker nog twee nummertjes voor ons doen. Ga naar het podium. We blijf je volgen. Kijk, Eliette gaat richting het podium, dames en heren. En we gaan luisteren. Ik moest even kijken naar Unchanged Melody. En over een doorbraak gesproken. Dat weten jullie waarschijnlijk wel. Dat niemand minder dan Mart Hoogkamer dat ooit een keertje op een strandbed zong. En niemand had eigenlijk van die jongen gehoord. En goed, dat werd opgepakt. En dat ging wereldwijd alle social media kanalen over. En the rest is history in die zin. Dames en heren, jongens en meisjes. Applaus voor Eliette met Unchanged Melody.

0: applaus, dames en heren, voor Elliot. En ja, we gaan er nog één heerlijk nummer met jou doen. Neem even een lekker slokje water. We gaan eens even kijken wat dat zou kunnen zijn.
1: Ja, we moeten wel om de tijd denken, hoor.
0: Ik zou zeggen dat onze volgende gast al richting het...
1: Desiree, kom jij erbij?
0: En ondertussen sluiten we af met I Will Survive. En straks gaan we verder hier op Den Haag FM. Even kijken of dat helemaal goed gaat komen. Ik denk het wel.

0: Oh jee.
1: Ja, ik hoorde het begintune niet.
2: Oh, je hoorde het begintune niet. Dan gaan we hem even opnieuw instarten, hoor. Eens even kijken of dit wel gaat lukken. Ik denk het wel. Dit is live radio, dames en heren.

0: Dankjewel, Eliette. Wat een feest dat je er was. Ja, en kom eens weer terug met de sax. Dat willen we beleven. En blijf er ook gewoon lekker bij zitten tot het einde van de show. Zeker. Martin, ja. Jij hebt hier weer een limo. Het is net een familiediner voor laten rijden. En wie kwam eruit?
1: Je weet, het waren hele drukke weken. Maanden eigenlijk voor mij.
0: Ja.
1: En ik heb me iets minder met de show kunnen bemoeien dit keer.
0: Geef niks.
1: Ik had echt zoiets van, Desiree, die moeten we gewoon een keer hebben. En ik zag dat er nog wat ruimte was in het programma. Dus ik dacht, ik ga Desiree bellen. In aanloop naar een volgend bezoek voor jou. Want kijk, nu hebben we niet zoveel tijd meer. Zeker als ik door blijf lullen. Maar hoe dan ook. Het is een eerste kennismaking voor ons, de luisteraars van Den Haag FM, met Desiree Suri. Wat heb jij veel gedaan? Even een korte introductie. Je bent heel jong met muziek begonnen. Je was 8. Jij bent Henny Huisman. Heb je in de show, in de Soundmix Show. Ja, daar viel je al op. Je hebt allerlei internationale podia al gedaan. Met veel succes. Je hebt in de Sugarlips gezeten.
2: Nog steeds.
1: En nog steeds.
2: Nog steeds.
1: Kijk eens aan.
2: Hele goede avond allemaal.
1: En de rest laat ik aan jou over. Hoe is het met je, Desiree?
2: Ja, gaat goed eigenlijk met mij. Ja, mag niet klagen.
1: Dat is mooi. Ik heb jou natuurlijk vorig jaar ook weer gehoord bij Tony Tetro op de Society Lunch. Ja, daar zing je ook de sterren van de hemel.
2: Dankjewel.
1: En de planken uit het podium.
2: Nou, mijn hak bleef hangen hoor, in het podium.
1: Dat was dus het geheim. Oké, goed. Ja, en hoe is het met je?
2: Ja, nou dat vroeg je net ook, maar het gaat verder goed. Mijn optredens zijn ietsje minder. Ik heb er iets weinig aandacht aan gegeven de afgelopen tijd.
1: Door omstandigheden,
2: privéomstandigheden.
1: Ja.
2: Maar aan back gewoon.
1: Bigger, welkom.
2: Better, stronger, zeg ik dan.
0: Ja, welkom. Dat,
2: ja, dankjewel. Ja,
1: en dat willen we met jou natuurlijk vieren. Waar ben je op dit moment, behalve dan dat je nu in de studio zit, wat ga je de komende tijd doen in de muziek zien?
2: Nou, ik ben wel van plan om weer de studio in te duiken.
1: Ja.
2: Ik heb een vaste producer. Dat is Brett Kobler. En daar ben ik al vanaf 2017 ben ik al met hem bezig, zeg maar, in de muziek. En we zijn wel bezig om weer een nieuw nummer uit te brengen. Alleen ben ik nog aan het denken van, gaat dat weer een cover worden of gaat dat een eigen nummer worden? Dus daar ben ik nog een beetje mee. En misschien wordt het allebei eigenlijk. Ik ben nog even aan het bedenken hoe of wat. En of het weer een dansnummer, want ik ben natuurlijk wel helemaal in de dance scene gevestigd, zeg maar. Aan de andere kant wil ik eens een keer serieuzer genomen worden. Ja, nu zullen mijn vrienden heel hard lachen aan de andere kant van de radio. Maar dan denk ik bij mezelf, misschien een ballet, meer iets-achtig gebeuren. Maar wel altijd, wel nog steeds Engelstalig. Terwijl er sommigen wel zeggen van, joh, doe wat Nederlandstalig er doorheen om het een beetje meer optredens te genereren.
1: Ja.
2: Maar ja, dat Engelstalig blijft bij mij gewoon trekken. En
1: ja,
2: ik
1: dat
2: wil.
1: Snap ik.
2: Ik blijf daar gewoon standvastig in, weet je. Ik ben Nederlandstalig, ik vind het geweldig hoor. En ik doe overal mee. Maar om het te zingen, ik kan mijn gevoel trekken. En
1: ja,
2: ik wil.
1: Snap ik.
2: Ik blijf daar gewoon standvastig in, weet je. Ik ben Nederlandstalig, ik vind het geweldig hoor. En ik doe overal mee. Maar om het te zingen, ik kan mijn gevoel heel moeilijk kwijt daarin.

0: niet. Nee. Was het maar zo feest. Had ik hier niet meer gezeten.
1: Ga ik even met ze praten van Spotify. Dames en heren, lekker op de muziek op de radio. Desiree Suri en dan Love To op Den Haag FM.

0: De beste bisschop Den Haag FM, ja. Jorts hier.
1: Oude tijden herleven hoor, jongens.
2: Ja, lekker,
1: energy.
2: Ja.
0: En de zangeres die zit hier tegenover me.
3: Ja, gezellig hè?
0: Ja, zo gezellig. We zijn er blij mee. Het is leuk. Het is fijn.
3: Oh, gelukkig. En dat op dit tijdstip, zeg je.
0: Ja, puur cultuur.
3: Ja, dat dacht ik ook.
0: Ja.
3: Mm-hmm.
1: Ik moet even doorgaan zoeken naar een volgende track.
2: Ja, If I Can't Have You van Yvonne Elliman, maar dan in de fantastische uitvoering van Desiree.
1: Zeker, ik ga dat even doen en dan...
2: Ja, oké. Okay. Gaan wij door met het interview.
1: Met het diepte-interview.
2: Ja. ja, en dat in nog 7 minuten te gaan. Maar we vragen je absoluut terug, Desiree. Daar gaan we echt veel meer de diepte in. Maar voor wat betreft de komende optredens. Jij gaf al aan, hè, je hebt het pas weer opgepakt, dus er kunnen nog wel wat optredens bij, hè?
3: Zeker.
2: Ja, en Venno, ja, Venno?
4: Is het gelukt?
2: Oké. Gaan we verder. Voor wat betreft de komende tijd. Je gaf net al aan, hè, wat je zo gaat doen. Maar gaat er ook nieuw werk aankomen voor jou?
3: Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Ik hoop binnen een maand de studio in te gaan. En dan even een beetje te gaan brainstormen met hem. En dan kijken we wat er uitkomt.
2: Ja, en ga je ook internationaal? Zoals je al vaker gedaan hebt?
3: Dat zou heel leuk wezen.
2: Ja?
3: Kijk, met dit nummer, dat is wel heel grappig.
2: Love To?
3: Een Canadese producer had mij gevonden via... ik stond op een website. Ik weet niet meer hoe die website heette. Want het is al een paar jaar geleden. En tegenwoordig wordt alles een beetje verpest voor de zangers en zangeressen door de AI-stemmetjes.
2: Ja.
3: En mijn stem verkopen was toen een tijd... was gewoon hot, zeg maar. En een producer uit Canada die had mij zo gevonden. En die had mij een mail gestuurd van... joh, ik heb hier een nummer klaar liggen. En het lijkt me hartstikke leuk als jij dat zou kunnen inzingen. Ja, gewoon een Canadese producer. Ik denk, nou, wat leuk.
2: Ja.

0: It's a small world.
1: Ja, after all. Maar goed, met hem wezen brainstormen. Maar het nummer, er ontbrak nog iets. Dus ik zat bij mijn producer te brainstormen van... joh, luister naar dit nummer en wat vind jij wat er aan gedaan moet worden? Er ontbreekt iets. Dus ik heb ze samengevoegd met die twee producers, de Canadees en mijn producer. En toen kwam mijn producer met een hele vette versie, dat is deze versie dus. En
0: ik vind hem ook vet.
1: Ja, ik dus ja, ook.
0: Dat is gewoon lekker.
1: Dus, en ze zaten te brainstormen. Het was midden in de nacht om 1 uur en toen kreeg ik deze versie. En ik zat helemaal zo in mijn best van, wat kikken, die zijn
2: ja,
1: wel leuk.
2: Ja, tuurlijk, dat snap
1: en,
2: ik.
1: En die Canadese producer die zat ook helemaal van, oh ja, dit is het. Dus nou, zo gezegd, zo gedaan. En zo kwam dit nummer eruit eigenlijk. Ja,
0: en dan al die views op Spotify.
1: Ja, nou, dat komt weer eigenlijk denk ik door... er staat ook Simply the Best op van Tina Turner ja. In een nieuw jasje. En ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die Simply the Best googlen en YouTuben. Dus dan kom je automatisch... Die heeft de meeste scores. Maar helaas kan ik dat ook niet terugvinden op mijn rekening, hoor.
2: Nee. Maar hoe dan ook, je hebt de originaliteit om ook op eigen kracht prachtige nummers te componeren en uit te brengen natuurlijk. Hè.
1: Ja.
2: En natuurlijk, het publiek wil het bekende werk horen en is vaak iets minder geïnteresseerd in het nieuwe werk. Ze willen hits, ze willen bekende. Maar blijf vooral ook zelf componeren. Hè.
1: Ja.
2: Want daar ben je onderscheidend in.
1: Ja, dat doe ik samen met mijn producer. Bedenken we een leuke tekst en hij doet de muziek. En ik zeg van, nou, er ontbreekt dat of er ontbreekt dit. Een zus en zo. Ja, we voelen elkaar zo feilloos aan. Dat is wel heel fijn, moet ik zeggen.
2: Ja.
1: Om met zo'n producer in zee te gaan.
2: Ja. Ja. Ik kijk even.
3: Ja, zeker in de jukebox van Benny Swifties heb ik If I Can't Have You gestopt.
2: Nummer 1 in de Amerikaanse Billboard van 1976. Wat een hele grote hit van Yvonne Elliman. Maar ook in jouw uitvoering is die formidabel.
1: Dank je wel.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ik ook.
2: Ja.

0: Het zou zomaar een hele dikke zomerhit kunnen zijn. Desiree Suri op Den Haag FM.
1: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Barbara Huygen. De net aangetreden landelijk partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, en zij komt uit Den Haag, gaat eind november met zwangerschapsverlof. Het is nog niet bekend wie haar tijdelijk zal vervangen als Kamerlid. Haar partijgenoot Ines Kostic neemt de positie van fractievoorzitter tijdelijk waar. De bewoners van 3 huizen aan de Lieststraat in Den Haag moeten tijdelijk elders wonen. In de huizen zijn te hoge waardes aan een giftig gas gemeten. Een mogelijke oorzaak is het schuim dat in februari dit jaar in de spouwmuren van tenminste de helft van de in totaal 75 woningen is aangebracht. Tientallen andere bewoners horen later of er in hun huis ook gas hangt. Dan nog het weer. De zon komt steeds meer tevoorschijn. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Morgen, vrijdag en zaterdag blijft het wisselvallige weer aan. Met stevige buien bij een middagtemperatuur van steeds tegen de 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Den Haag FM 92.0.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. De net aangetreden landelijk partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, en zij komt uit Den Haag, gaat eind november met zwangerschapsverlof. Het is nog niet bekend wie haar tijdelijk zal vervangen als Kamerlid. Haar partijgenoot Ines Kostic neemt de positie van fractievoorzitter tijdelijk waar. De bewoners van drie huizen aan de Lieststraat in Den Haag moeten tijdelijk elders wonen. In de huizen zijn te hoge waardes aan een giftig gas gemeten. Een mogelijke oorzaak is het schuim dat in februari dit jaar in de spouwmuren van tenminste de helft van de in totaal 75 woningen is aangebracht. Tientallen andere bewoners horen later of er in hun huis ook gas hangt. Dan nog het weer. De zon komt steeds meer tevoorschijn. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Morgen, vrijdag en zaterdag blijft het wisselvallige weer aan. Met stevige buien bij een middagtemperatuur van steeds tegen de 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Cannot be

0: nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Barbara Huygen. De net aangetreden landelijk partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, en zij komt uit Den Haag, gaat eind november met zwangerschapsverlof. Het is nog niet bekend wie haar tijdelijk zal vervangen als Kamerlid. Haar partijgenoot Ines Kostic neemt de positie van fractievoorzitter tijdelijk waar. De bewoners van drie huizen aan de Lieststraat in Den Haag moeten tijdelijk elders wonen. In de huizen zijn te hoge waardes aan een giftig gas gemeten. Een mogelijke oorzaak is het schuim dat in februari dit jaar in de spouwmuren van tenminste de helft van de in totaal 75 woningen is aangebracht. Tientallen andere bewoners horen later of er in hun huis ook gas hangt. Dan nog het weer. De zon komt steeds meer tevoorschijn. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Morgen, vrijdag en zaterdag blijft het wisselvallige weer aan. Met stevige buien bij een middagtemperatuur van steeds tegen de 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Barbara Huygen. De net aangetreden landelijk partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, en zij komt uit Den Haag, gaat eind november met zwangerschapsverlof. Het is nog niet bekend wie haar tijdelijk zal vervangen als Kamerlid. Haar partijgenoot Ines Kostic neemt de positie van fractievoorzitter tijdelijk waar. De bewoners van 3 huizen aan de Lieststraat in Den Haag moeten tijdelijk elders wonen. In de huizen zijn te hoge waardes aan een giftig gas gemeten. Een mogelijke oorzaak is het schuim dat in februari dit jaar in de spouwmuren van tenminste de helft van de in totaal 75 woningen is aangebracht. Tientallen andere bewoners horen later of er in hun huis ook gas hangt. Dan nog het weer. De zon komt steeds meer tevoorschijn. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Morgen, vrijdag en zaterdag blijft het wisselvallige weer aan. Met stevige buien bij een middagtemperatuur van steeds tegen de 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Goedemiddag, ik ben Barbara Huygen. De net aangetreden landelijk partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, en zij komt uit Den Haag, gaat eind november met zwangerschapsverlof. Het is nog niet bekend wie haar tijdelijk zal vervangen als Kamerlid. Haar partijgenoot Ines Kostic neemt de positie van fractievoorzitter tijdelijk waar. De bewoners van drie huizen aan de Lieststraat in Den Haag moeten tijdelijk elders wonen. In de huizen zijn te hoge waardes aan een giftig gas gemeten. Een mogelijke oorzaak is het schuim dat in februari dit jaar in de spouwmuren van tenminste de helft van de in totaal 75 woningen is aangebracht. Tientallen andere bewoners horen later of er in hun huis ook gas hangt. Dan nog het weer. De zon komt steeds meer tevoorschijn. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Morgen, vrijdag en zaterdag blijft het wisselvallige weer aan. Met stevige buien bij een middagtemperatuur van steeds tegen de 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.